ben, dan is het elke keer weer, had ik iedereen nog ken. De kermis en de mensen, op een hoek met het oudjaar.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische

0: Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Alek, Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam één persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Best bij Friesland van de Moorn en de doe.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Nou ja, goed, wel leuke zorg, toch?
4: Ja, absoluut. Ja, kom hier heel goed eens voor.
0: De mojo die liep het voort bij de topfavorieten voor de PC van komende woensdag. Het hele jaar in ze geen wedstrijd verlenen. En dit weekend twee keer. Eerst aast meer over in Friesland van de Moorn. Het kan ik horen scootjes zielen. We praten onder andere met de klassementsleider. Dit vertelt wat nou het geheim is van een goede start.
4: Gang. Je moet hem op tijd op gang hebben. Vol gas.
0: Ik zei zeg, het zien een fijke wou daar. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, we moeten gas je er ik maar even op, hè. Er heeft een deerlijke shitpartij geweest bij een festival in Seattle. En de handbak in de auto verliest terrein.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een afwisseling van wolken en zinnen en een buik. Temperaturen op de 20 graden hinnen. Dit is Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange en So Incredible.
1: Ongenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Nog 2 dagen ont het kidspectakel van dit jaar. Maar het favoriete patoer van Menno van Swieten is net langer onverslaanbaar. In de onrin naar de PC verleerden van Swieten en die 2 keer van het patoer van Maarten Bergsma. Wil ze daarvoor alle 12 vrije formagewedstrijden woon hier. Dat moet even wennen, zei Menno van Swieten.
3: Ja, schijnbaar.
4: Ja, nee, nou ja, goed, wel een leuke zorg, toch?
3: Ja, absoluut. Ja, kom je hier wat eens voor.
4: Nee, dat is duidelijk. En ik zeg ook even naar je eigen rol, want eindigst als balkeerder, dat is echt niet leuk.
3: Oh, dat maakt het echt goed.
4: Nee, nee, maar dan staat je keert als een team, dat weet ik wel. Maar...
3: Ja, mijn bal hier wordt net genoeg dreiging, zeg maar. En dan probeer je, op een gegeven moment je in achter en je weet dat Rick goed opslaan kan. En de wind komt volle bak van rugs en hij heeft wat een dwarrelende bal, nou, dan probeer je daar wat mee, maar ja.
4: Nou, dat begreep ik. Het is gewoon wazi PC, Menno.
3: Ja, zo is het.
4: Ja, dan mag je maar weg, gewoon.
3: Ja, en dat deels voor iedereen.
0: Ja, de winnaars van die Titanen Street zijn van Swieten en die, Maarten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Silstra, die kwamen in Arem net verder als de hele finale. En dat weer wel een verrassing, zei Erwin Silstra.
5: Ja, dat, ja, aan de ene kant mooi natuurlijk dat je ze 2 keer pakken. Dan word je eigenlijk wel wat meer. Maar nee, daar, ik denk dat, dat het tank een beetje leeg weer.
4: Wat betekent dat? Dat er futter is, ah, dat er vurgers
5: zijn? Dat zie je dus na die omloop ervoor. Nou, er zit volle meer energie in, er werd meer praten. Ze heeft alles vleren lekker eruit. Het brutje is nou eigenlijk krijg wat al, met name in het perk, denk ik. Nou, en dan opslag, hij slaagt de eerste 2 omlopen heel soort achterin. Nou, wie krijgt of slagen dat nog krijgt net. Nou, en Gabe die zit hier wat lekker in. Dus eigenlijk gingen we daar net wezen moeten, maar... nee, dan slaag het al, je krijgt net.
4: Wat is nou het gevoel na dit weekend, Erwin? De prijs in Sijsbjerm, hier een Lietse premie, toch weer winnen van het patroon van Steenstra. Is dat over het algemeen positief?
5: Ja, dat is zeker positief. Tenminste, als je wijde wilt zien, nou is van tevoren zoals van we winnen het sneum of jou omlopen, je keert zijn arm draaien omlopen, je pakt een prijs, pak het 2 keer versweten in die, ja, dan kun je zeker positief rondzien op zo'n weekend. Ja.
4: Dus, maar het vol vertrouwen naar de PC.
5: Ja, dat zeker weet dat helemaal nooit zo'n weekend. Dan, dat jouwt een heel soort vertrouwen, zeker weten.
0: Ja, de beide patoeren staan dus net in de finale bij de generale voor de PC in Arem. Dus get het tussen Jorrit Nanninga, Allert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En Johan Sipma, Kabian van Popta en Hendrik Kootstra. Die lessen die woen mij duidelijke cijfers. Skinnen 5 eersten, skinnen 6. En Johan Sipma die weer uit te schroeven.
6: Ja, dat viel wel eens eindelijk. Wat een opluchting, natuurlijk. Je haalt in principe wel de koning haal je wel gewoon, maar je hoort eigenlijk een keer het draaien fantastisch. En dan weet je gewoon, dan lukt het al zeker en dan kan het echt makkelijk. En dat jouwt wel heel veel vertrouwen.
7: Ja, ik kwam hier eigenlijk met een soort van opdracht om te zien waar kun je nou het patoer van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten verslaan. Nou, hij je hem dat 2 keer net west. Nee. Maar wat is toch? Mag ik je wel bij dat listje zetten? Maar de mogelijke outsiders?
6: Nou ja, dat is wel. Maar jij waar dit hier vaker hartje, dan kun je het de komen ze winnen wel. En je weet, alle keer mankeert het wel ergens om. En winnen we net al het rijden top. En dat we zo keert als Jord, dan denk ik wel dat wij dat ik wel ken. Ja.
7: Hoe kun je dat nou als je Jord zo goed vindt?
6: Ja, ik weet het net. Misschien toch wat extra scherpheid. Je levert er extra naar ta. Juster, giet ik al lekker. En dan verlies je krijg van Matten die 4 jaar. Ja, en toch, je wil Sagra van tevoren hem dan wel even een keer pakken. En je bent gewoon extra scherp op zijn dag. En dat is wel lekker.
7: Ja, hoe bijzonder is het om de generale te winnen?
6: Ja, ik weet het net. Het voelt heel lekker. Je kan nog wel echt vol vertrouwen naar waar je staat. Dus dat is misschien wel een van de mooiste. Als we hem dan een keer pakken moesten, dit hier toch wel lekker wat dat je hoort hoor.
7: Ja, wat zou dat van jum richting de belangrijkste wedstrijd van hier?
6: Nou ja, we gaan al wel bewezen dat wij het ook gewoon winnen kunnen. Dus dit is wel heel lekker en zo kun je de mooi net aan.
7: Ja, want als je tof van de vierste partijen winnen, dan ben je natuurlijk de favoriet. Dat is je patroon van Verswieten. Waar zit het er eigenlijk correct achter al hier?
6: Ja, dat is lastig. Lastig zijn. Maar de shirts nou Maarten en die gaan nou dit weekend te maken van hun vorm. Dus je weet gewoon dat hun ek heel sterk ben. En nou ja, wij winnen dan jongen in principe bij mij dan degene die de prijs net eigenlijk won had het hier. En ja, er ben nog een apparatuur niet op zijn dag heel sterk wijze kind. Dus,
7: wil je hem dan noemen treien?
6: Ja, ik ben net altijd wel zo zeggen, maar zo viel het wel. Je gaat er wel mooi zijn vertrouwen in van het kan. En natuurlijk ben hun een favoriet. Maar veel weinig wel die scores om mee te pakken.
0: De wedden van Johan Sepma winnen dat. Waar is die dan is dus de 123ste PC? Jong, dan is de lotting. Die begint om 6 uur in de Koornbeurs in Frenzier. En is live te zien. En nee, te jern moet ik zeggen. Radio, hè?
1: De media van de morgen.
0: Te jern hier op de radio bij Omroep Friesland. Ja,
2: nou,
0: zo wie het.
2: Zeker. Oneis, ja, bij een shitpartij in de Amerikaanse stad Seattle ben meerdere slachtoffers vallen. Dat meldt de politie van die stad. Het incident vond plaats in het Seattle Center. En dat is dan weer dichtbij de fameuze Space Needle. Ja, er was een culinair festival, Bite of Seattle, wat daar houden. En ineens, uit het neer winnen er al je schatten te jern. En er binnen 2 dieren en meestens 4 mensen ben daarbij verwoenen rekken. Er is dan een heel soort onduidelijk van wat er nou correct gebeurd is, wat de onderleiding wie. Onder die verwoen week een bandje van 2 hier. Die ben naar het ziekenhuis gebracht. En er week nog een vijfde persoon die rekken verwoenen. Maar dat wie zal licht, die is op locatie behandelen. Maar goed, we zullen wel meer te jaren krijgen van wat je nou correct gebeurd is. Nice komt nou correct, komt nou correct binnen. En dan is haast de helft van alle auto's in Nederland is niet tussen een automaat. Verdubbeling vergelijkt met Sierlin. Ja, dat komt vooral vanzelfs terug de sterke opmars van de elektrische en hybride auto's. Want ja, die auto's die kerst net meer met een gewone bak, een hoornskekelen bak krijgen.
0: Nee.
2: Die ben gewoon automaat. Het databedrog heeft dat alle keer, die houdt dat alle keer bij. En 42% van alle auto's is dus intussen een automaat. In 2017 wie dit nog 21%. Het handgeschakelde tijdperk, decennia lang de standaard op Nederlandse wegen, loopt zichtbaar op zijn einde, zei dit bedrog. Vooral 64-plussers die willen net langer zelfs skekelen. Jongeren willen wel een automaat, maar die keep je toch vaker een hoornskekelen, tweedehands. Ja, die meer wat goedkoper vanzelfs.
0: Ja.
2: Dus,
0: ik weet dat er met het Orin wie de rekken mogelijkheid om een automaat te bewust te halen.
2: Oh ja.
0: Ja, dus dan hoeft dat kijken net door, dan leest dat ik net, maar dan maakt ik net reden in een automaat. Of
2: nee. Als je een automaat lesriest en aanriest, dan maakt het net in een hoornskekelen auto rijden. Dus wat dat betreft zou het misschien toch nog beter in een hoornskekelen bak rijden kennen of oude rijden kennen. En dan, ja, ik bedoel, dat automaat, dat spreekt voor hemzelf.
0: Ja.
2: Dat is heel makkelijk.
0: Ja.
2: Dus, maar als dat skekelen met een hoorn net wend bent, ja, dan wordt het een heel oor verhaal voor ons.
0: Ja. Dus, ik ben nog altijd... Ik ben zo geprogrammeerd dat als ik in een automaat zit, dat ik alsnog. Mijn voertuig is er nog van alles aan de wand.
2: Oké, ja. Ik riet zo'n tussen 2 hier in een automaat. Ik wil ik net oors meer, maar ik eerlijk zeggen. Maar ik ging mezelf inprinten van gewoon die linkervoet del zetten en net meer bewegen.
0: Nee, precies.
2: Nou, dat helpt. Ja. Want ik hier de eerste keer, ik zo rem je. Dus ja, verdog ik. Maar mijn linkervoet trap ik op die rem. Dus die auto vat al je systeem. Die ging je nou. Want die is dan kennelijk geen beveiligen. En dus ik hier haast een fietser achter. Op een auto. Maar goed. Ja, ik zie je niet in stil.
0: Goed, er komt dus een eind onder de schakelbak. Dat is toch een moment.
1: Ja. Zes het maar.
0: Ekker moment.
2: Ja.
0: Het koffiemoment. Zeker. En we krijgen weer mooie platen trouwens, Stuart. Onder horen van Chal Kiddy, Stuart, Roxette, How Do You Do? Of iets van R.E.M. Everybody Hurts, dat was ik wel jaren. Jilke, die stuurt iets van Kim Wilde in, alvast. Nou, volgens mij kunnen we best wel wat van Kim Wilde draaien, alvast.
2: Je moet weer mooie platen maken.
0: Ja, als to dan thuis, alvast naar je denkt, Stuart, welke koffieplaat als to jaren worst. En die mij naar 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9 of vanzelfs onder op app. En Fijker, daar was hij nu uitkezen, hè? Iets van Kim Wilde.
2: Ja, iets van Cambodia of zo.
0: Cambodia, klinkt ik wel als een koffiebiertje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een lekker mysterieus noemer, ja. Vind ik dat altijd.

0: Nou, ik heb het intussen bevestigd. Cambodja, daar komt inderdaad een goede koffiewaai. Dus wat dat betreft een dubbele koffielink voor Kim Wilde en Cambodja.
1: Omroep Friesland, Simmeri Friesland,
2: Scootsiesiel.
0: Ja, ik ken het ook net. Daar voorbij in dat we het halen over Scootsiesielen. De scootjes van de SKS beginnen juist om de tweede en laatste weken van het kampioenschip. In het klassement staat Grouder het beste voor. Het scootje van skipper Douwe Visser. Die won zeun de wedstrijd bij Starem.
3: Douwe Visser helpt zijn tweede dijweest van dit kampioenschip. Hij gaat nu door de win en dan zal het finishkot nu klinken voor de Grousters die het winnen bij Starem. Daar klinkt het. En daar is het feest on board, de voesten on board. En daarmee, ja, dan gaat Douwe Visser verder de skiertersboeken in. Want in het vleugelklassement van de SKS, sinds maar het klassement van alle tierden, staat Douwe Visser, Douwe Grouw, nu op plak 4. Hij leidt op plak 4 van dit kampioenschip. Maar hij won al op het eigen thuiswetten. Hij was twadde op de Veenhoop. En ik Joert wint, die pakt die 3 punten in het klassement. En daarmee komt hij op plak 4. Efter SKS Grutheden als Ulbeswaga, Lodewijk Meter en Douwe Snits, Douwe Visser van Snits. En dus schreeuwt Douwe Visser van Grouw. Joert een beetje historie. Net al nog maar die weest op de IJsselmaar bij Starem. Maar ik in dat klassement van alle tierden.
4: Die hikkel telt.
3: Dat wist heel stiekem wel een beetje van hier.
4: Ja, maar ik wist dat volgens mij toen we gelikt. Dus hier een keer dan hikkel. Ja.
3: Nou, gefeliciteerd.
4: Ja, de vierde net zijn vallen hoor, maar we hebben wel leuk.
3: Wat wie de crux, dat maar de bouwmeester zit bij ons aan boord en die zei bij de start: positionering is in die zo belangrijk. Je moet er maar snel hier doorheen.
4: Gang. Je moet hem op tijd op gang hebben, vol gas. Dan heb je een beetje macht. En wij kunnen goed op gang krijgen. Misschien nog wel ietsje te let. Maar dat is afhankelijk van die schip onder die. Maar dat slaagde goed en toen konden we mooi pielen. Maar dat weer verrot weinig wien en wel deining. Dus dat weer eigenlijk een heel mooi stukje ziel.
0: En dat zei skipper Douwe Visser van Grouw. Hij staat vooraan in het klassement, dus volgend trog de Lemmer en Akkerum. Vierde staat Jenne Woord. Dat scootje dat had het wat verschieten in de wedstrijd bij Starem. Dat zei de skipper Sybrand van Ter Wisscha.
5: Ja, dat is zeker weer. Ja. Dat hier zelf ik terug.
3: Ja.
5: Ja.
3: Wat gaat er al hier mis? Want ja, mijn tredje in de plak, maar Jenne Woord, dat ben we net van die wind.
5: Nee, dat was net de bedoeling. En we landen er eigenlijk nog wel lekker bij. Maar ja, er was even een momentje van inschattingsfout en toen kwamen we bij jou krijgt verkeerd uit. Toen ziet me dan ik al in de verkeerde slag. Dus ja, dat ken je hoe het ik gebeuren. Ja. Maar goed, uiteindelijk verliest hij toch nog wat plakjes.
3: Maar toen heb je hem gelijk de green de vlagen gepakt?
5: Ja, ik wie gewoon fout. Het wie duidelijk zat, ik wie gewoon te let me indraaien. Dus ja, duidelijker is dat weet net.
3: Hoe komt dit nou aan? Ik bedoel, is het even een te backzetten van? Want ja, we zorgen toch met Jim. Net alleen nog naar die oefenings, maar vooral ik naar het klassement. Dat was toch zelf weg?
5: 100%, ja. Dit is dit wordt blijkbaar duidelijk de mensenwedstrijd van nou. En ja, hopelijk is dit de enige.
3: Ja. Want als het de enige bloot, dan is er geen man overboord.
5: Nee, we vechten tot op het laatste moment. Dat houdt net op, ja. De hele ploeg die, is weerbaar. Ja, natuurlijk, het is nou een flinke dip even, maar we moeten verder. En we gaan ik verder.
0: Ja, en Joost gaat het verder, want Joost zielen de scootjes op het wetter bij Wadsein. Om 12 uur van de middag begint dat. En als er net bij wijzig is, dan kan je de hele wedstrijd volgen bij u op de radio, op televisie of vanzelfs online. Intussen komen er nog altijd koffieplaten binnen. En ietsje die neemt, dan krijg ik al even. Roxette, how do you do? En die is onvrij terug. Tjalke. I see you.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jalverson. Een fijne goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Twee politiemeesten zijn zaterdag licht verwoende rekken bij een oorhouding van een 39-jarige man uit Amsterdam. De man wie met zijn bootje in verskate oren boot noemen in de haven van Starem en wie agressief. De man verzet een boot en was met meerdere politie's onder controle gebracht worden. De Amsterdammer wat oorhouding voor var onder invloed, het veroorzaken van een oorvaring, mishandeling en misleidiging. Hij zit nog vast. Een orenman, een 43-jarige Tilburger, wat ik oorhouding voor var onder invloed. Hij ziet tussen werd naar huis stuurt. Op het lintje op een gediek is Justine een bandjongen rieden door een auto. Helpt Jason, had het slachtoffer gecontroleerd. Na het politie de zaak aanhandelen, hier mocht de bestuurder weer verder rieden. Het band kreeg een traumabeer van de Helpt Jason. De skippers en de bemanningen van de SKS nemen de zielerij heel serieus, maar voor het publiek is het vooral een groot feest. Al hield Dalin lang waar dat op de dij voor het scootjeshield al met een boord meer de haven in koeën. Het feest in lang waar is populair.
6: Het waar is mooi, de sfeer is goed, het zijn goede drankjes, leuke meesten, dus kennen we miskien volgens mij.
7: Nou, we zijn even met een kameraad, met een boordje ben weer in te zetten. Ja, en we hebben gewoon een hele leuke tijd, Marcel.
8: Ja, ik ben op barbecueën.
6: Je staat midden op strippen?
8: Ja, lekker even.
5: In mijn nog twee dagen te gaan op de PC is het topfavoriete partour van Menno van Swieten net langer onverslaanbaar. Het oude weekend verleerden van Swieten en die twee keer van het partour van Martin Bersma, wil ze daarvoor alle 12 vrije formagewedstrijden woon hier. En dan moet je wel even wennen aan het verlies, zei Menno van Swieten.
9: Ja, misschien wel.
10: Je zult toch, denk ik, die concurrent naderbij komen naar zo'n weekend of net? Of doet je hem dat niks?
9: Ja. Ja, nee. Dan ben je wel even een cliché vragen.
10: Ja, wist je, maar daar ben ik voor.
9: Ja, daarom. Nee, alle patroons zijn het hele hier prima. De keer net valt de keer een uur kant uit. En hebben wij iets minder druk in opslag. En is dit het verschil? Misschien dit weekend. Dus minder dingen.
5: De winnaars van de Titanenstriertje van Swieten en die, Maarten Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra, kwamen in arm net verder als de hele finale. Maar Sielstra giet wel vol vertrouwen naar de PC.
11: Ja, dat is zeker positief. Tenminste, als je wijde wilt zien om een oors van tevoren. Zoals van, we winnen het sneum of jou omlopen, je keert zijn arm draai omlopen, je pakt een prijs, pak het twee keer voor Swieten en die. Ja, dan kun je zeker positief rompje op zo'n weekend. Ja.
5: De finale in arm, wat woont toch het patour van Johan Sipma.
12: Het viel heel lekker. Je kan er wel echt vol vertrouwen naar waar je staat. Dus dat is misschien wel een van de mooiste. Als we hem dan een keer pakken moesten, dat hij toch wel lekker wat dat goed hoor.
13: Ik denk dat je hem goed zou vinden.
12: Ja, ik weet het net. Misschien toch wat extra scherp. Je levert er extra naar ta. Juster, giet ook al lekker. En dan verlies je krijg van Matten die 4 jaar. Ja, en toch, je wil zagraaf van tevoren hem nog wel even een keer pakken. En je bent gewoon extra scherp op zijn dag. En dat is wel lekker.
5: Waasje, dan is de 163ste PC en Joen is de lotting. Die begint om 6 uur in de Koornbeurs in Frenscher en is live te volgen bij ons op radio.
4: We gaan terug met het Waberjocht. Siewe Mollema, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen.
4: Ik ben benieuwd. Hoe zetten wij deze uit eind?
14: Nou, Juster, ik moet eigenlijk hier nog even rondkomen op Juster, want ja, zo, vaak rijdt het nooit weer net. En er ziet aardig verschil in. Er wie een plak hier in 4 mm, nou, wie ik zelf, Jerk de Rikby. En Hallam, die ziet op zo'n 9 mm, Noord-Burgum, tretje zelfs. En Burgum zo'n 7 mm, nou, de oude ronde nacht. Ja, Laakse, die hier zo'n 0,6 mm, Grauw 0,8. En nou, verder voor de rest voelen er eigenlijk weinig buien vannacht. Schielke die zit op dit stuit, tenminste op zo'n 15 graden. Dan wordt Tolve, Bolsert 14, Laaksem Sontje, Grauw 18, Nijbeest 13 en Bakkeveen 13. Dus daar zit ik nog wel hier en daar wordt verschil in. Nou, Joert gaan we gewoon te krijgen met wolken en betieden brekt de zinnen. Ja, die is gewoon bij. Er is nog kans op een enkel licht buiken, maar dat smiet net een soort water op. En ik denk dat het gewoon op de meeste plaatsen gewoon droog bloed. Ja, trots de west-noordwesten wien. Ja, wordt er nog net echt warme lucht naar je zon viert. En de temperatuur die leidt een jood ik maar om zo'n, ja, zo'n goede 20 graden. Nou, dit binnen nog de invloeden van het lege drukgebied, wat nijjoerd zijn invloed kwijt is. Dus daar ben we er vanaf. Ja, dus die het jood en smak ont betekent, maar ja, toch wel wat matige wien. Dus voor de schilderij liggen met dat gaarlijk water. Aan het eind van de midden neemt de wien wel wat daar. En dan stiert dan in het watergebied en ik op de IJsselmaar, ja, toch wel een vrij krachtige wien. Op de jongen de nacht een bloed droeg en in de nacht is dan maar amper wien uit het west-zuidwesten en dan hebben we in de vannacht een temperatuur van zo'n goede 14 graden.
4: Nou, door zuiden te leven, het had even wat reind. Wat zit er dat de tuinslang die koeien er in huis blijven bij mijn thuis. Jeelt dat de komende dagen een ek? Krijgen we dan ek nog wel wat rijnwetter of is het dan best wat droeg?
14: Het bloed droeg, want ik had ik naar Monsjog, ja, de wind is nog wat verder krompen naar het zuidwesten. Ja, en een hege drukke bloed had een invloed op het waar. Ja, het wordt een warme dag. We hebben de temperatuur tussen de 23 en 26 graden leidt. Dus dat wetter wat valt is, dan is ik dan al zo'n beetje bevoort. Ja, het bloed dan droeg, maar de zin wordt meteen toch wat aanscherpen door bewolking. Nou, op de minst komt de wind uit het west-zuidwesten en die is, ja, toch wel wat vlagerig, maar zijn windkracht draaien ontvief. Nou, ik op de jongen nog een ja, noffelijke temperatuur om boeten te wijzen. Ik al loek er dan nog wat bewolking moet. Nou, de nachttemperatuur die komt wat heger uit dus een joerd, maar zijn goede zandjingraden.
4: En dan kunnen we voorzichtig zien naar Waarsje, de dagen daarna. Waarsje van zelfs de PC, wat wordt het waar dan?
14: Ja, nou, Waarsje, ja. Ik droeg, wetter valt er net. De temperatuur die valt nog, ja, komt nog een scherp heger uit. Met zijn zo'n 20 graden om 32. En die zo'n 20 graden dan op de Waardeiland. En 32 is meer het eerste niet. Dus ik denk dat ze in Wompelsen zitten op zo'n goede 31 graden. Dus dat wordt zwitter bij de Vreulenpartij in Wommels. De zin is geen volop. En ze uit Noordigert is er amper bewolking. Nou, dan is hier dan een zwakke, ja, onthegeldmatige zuid-zuidwestenwien. Ja, dat zwart nog van een iets beetje verkwalling, maar het wordt dus tegenwarm op Waasje. Ja, bij het ondergaan van de zinnen is het dan ook nog zo'n 24 graden. En in de nacht is het onder de warme kant, maar zo'n 20 graden. En amper wien uit het zuid-eersten, dus dat wordt een beetje ja, minder wat goed sliepen, denk ik. Toen ze haar wekken plakken met tropische temperatuur, maar zo'n 30 graden op de term. Ja, de zinnen had dan wat concurrentie van ja, wat hege bewolking, zeg ik het nog zo. Die vanuit het west-zuidwesten door de zinnen schoot. Nou, op de midden helpt de wien wat aan en is, als het net verhoort, maar de scootjes bij de lemmer rekken horen met zijn kracht 4 om 5 op tongetje. Nou, de temperatuur die docht op vreed nog een stapje te bek en die helpt dan een, zo'n 24 graden. Ja, er is dan zin in en wat bewolking en er kan een spotje rein vallen. Dus ja, daar zit dan wel wat rein in. Dat is nog 4 voet, dus even met een slag om de jerm. De wind die komt dan meer uit het noordwesten wij. Dus ja, om al naar jouw hege temperaturen en volop simmerwaar.
4: Sibel, dank u wel.
14: Grandien.

0: Een handelsman. Ja, het viel intussen haast een beetje als een traditie. De Vierdaagse van Nijmegen, die is Arun. Arun de Vreet aan wie de finish. Een van de deelnemers, dat wie Jenny Spanjer uit Deinem. Die voor de 8e keer mei om geld in te samelen voor Alzheimer Nederland. Wie we kennen in een knalgeel shirt. En we gaan nog even contact met haar op de jaren. Goed dat al je Arun is. Jenny, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Eerst maar even de Via Gladiola en de Nij. Heeft het al je hel uiteindelijk?
1: Ik heb het al je hel, jazeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Denk ik wel een minuut.
1: Ja, inderdaad, goed. Dus dan lees de duien op, ja, dan is sowieso als geen optie. En nou ja, goed, ik ben in de regel toch wel zo'n soort ontrain van tevoren dat ik zeker weet dat ik zonder mijn neuvels, of tenminste zonder dat er wat geks gebeurt, dat ik aan de finish heen een keer. Maar ja, je bent het nog wel eventjes van. En nou ja, dat is lachen.
0: En hoe is het voor hem op die laatste dag? Hoe is het al je gingen?
1: Ja, goed, het is wel een hele mooie dag geweest. Alleen nog die laatste paar uren, dat mij en mij wel eventjes wat omgegooid worden. Zoals die Via Gladiola, maak je daar een kwart van. En doordat ik gewoon nog even zo'n hele kilometer naartoe bij, dan ben ik wat blijer.
0: maar
1: dat jouwt wat, jouwt niet. Ja, goed, op een gegeven moment dat je bij Kuik, gewoon mooie dwarpjes die maatsen weg, gigantisch feest van je krijgen. Over eventjes een lust dat je oor de dik langs de Maaswaal rennen. Dus dat is gewoon prachtig. En dan kom je, dat verbindt al die dwarpjes, kom je weer langs mooie wetterplassen. En ja, het is wel een grote carnavalsoptocht, wat weet je, inrennen. Maar ondertussen dat je zelfs ik wel bemachtigd ben om gewoon om je heen te zien, dan is dat toch wel heel bijzonder allereer.
0: Ja.
1: En ja, als je bij Kuikoe de pontonbrug komt, die is dan speciaal toch de feestje is, dan wordt die de deadline, omdat je wordt met een hele extra leus omrennen. En dan ga je dus inderdaad hoe het militair materieel is, maar om aan de andere kant te komen.
0: Ja.
1: En dat is wel heel bijzonder om dat te zien en mooi te maken. En ja, goed, er is denk ik altijd één groot feest. En maar als je er voorbij bent, dan ben je nog een oorlog kilometer. En dan komt eigenlijk al in het feestgedruis. Non-stop muziek, mensen. Tot on echt de finish. Dus ja, de Via Gladiola is officieel ook iets van 4 kilometer. Maar het viel gewoon dat er al haast 10 kilometer in die Via Gladiola is. Dus,
0: En na de tijd, want ik heb me voorstellen, dat is dagen als ik hoor, best om de Kuierwest, dus een soort drokte Derek. Best dan na de tijd ik helemaal uiteld, dat dan de ontlading komt en dan denk ik van, hé, we hebben het gewoon.
1: Na die tijd zit ik altijd met een groepje, zit ik eigenlijk wel op een verste plak van die goede doelen. Zit ik nog eventjes na, dus dat weer een kwartier kan in Jelle even praten en even zitten. Nou, dan gaan we weer om. En ja, goed, wij gingen al verder sneurs, gingen wij een jiddy op skiel. Dus ja, bij mij is die al in de planning dat ik jongens weer om moest naar Duinen.
0: Voor de trom.
1: Dus nou ja, goed. Ja, dus toen ik bij de tent kwam, mijn man had helemaal niks, maar die drokte. En dat neem ik een beetje net kwalijk. Ik verwacht ik net dat hij gewoon een finish deed, want hij werd er net blij van. En dan denk ik, dan kom ik volle leeuwen bij de finish weer om. En daar is dan gewoon die vertrouwde gezicht, was Joost. Nou, die stierde mijn borst gladiolen van mij. En dan hebben we eerst even rustige een pilsje voor de tint dronken en bijpraten. En toen hebben we rustig gewoon een boel opbrutsen. En nou ja, bijna Duinem hebben we ergens onderwijs wat eten. En toen winnen we Roenal.
0: Ik wil een
1: moment.
0: Een moment denk ik om even stil te staan bij het goede doel, denk ik. Om de eindstond ik op de meid in de eindbalans.
1: Ja, zeker. Ja, bij die goede doelen stenten werd altijd traditioneel werd een foto maken, maar het op dat moment eindbedrag. Nou ja, en dan krijg je wel wat piekenvel. En dan denk ik van ja, ik ben ooit begonnen, maar toen ik met de actie begon, toen ik zit van nou ja, 300 euro maar te dwaan was. Nou, dat gaat dan mooi. En ze van nou ja, goed, dan maak je maar 400 van. Hebben we opgeschroefd naar zo'n 100. Nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, dan had het bedrag ook ooit voor Alzheimer ophellen. Dat mag maar recent te breken. Dus dat was toen iets van 160. En ja, de teller die stier dus toen ik finished wie, toen stier die inmiddels op 1800 nog wat. Ja,
0: je durft ja, zelfs
1: een paar jaar. Dus, ja, er is daarna nog even wat bijkomen. Dus ja, dan denk je van nou ja, dat is wel geweldig dat mensen je dan nog zo'n tipje. En gewoon zei ik wel van ja, nou ja, we weten eigenlijk wat het is. Maar dan is het eerst met je letten. Dat is dan hoe die finish komt. En dan krijg je daar wat extra's. Maar ja, dat is alleen maar fantastisch.
0: Geweldig. En ja, het is heel betien natuurlijk, maar tak om hier, dan gewoon weer mij dan. En nog een schepje de bop nou, op, of is het iets van nou, we zien het
1: de
0: wel.
1: De eerste weken, dan roep ik altijd, of tenminste, als ik daar kom, dan zeg ik me, nou, ik weet net ook volgend jaar geen, maar ja, goed, ik sluit net uit ook misschien volgend jaar voor de 50 in, dus we zullen zien, maar ik, zo zei ik daar geen muur, rem maar mooi.
0: Die noteren we, laat ik het erbij horen.
1: En
0: ik zei, die noteren wij, dat ik het erbij hoor. Ja, ik hoor hem voorzichtig, maar ik zei ze net nee. Ja,
1: nee, oké, ik wil mijn training. Ik wil me een beetje bijhelpen, mijn trainingsschema. Dus.
0: Hey Janine, dankjewel als je ons bijpraat had al die dagen.
1: Ja, en Jim, ik bedankt voor de aandacht. En gewoon het leuke gesprekje elke morgen. Hartstikke geweldig. En nou ja, voor Elsnien die te luisteren heeft, geweldig bedankt. En voor Elsnien die te uitroen heeft, of misschien net uitroen heeft, nou ja, succes. Gewoon kop ervoor, geniet ervan en oorzaak ben je me weer.
0: Mooi. Janine, dankjewel.

0: APT Rose en Bruno Mars.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nog een lietse 12 weekend en dan speelt het SCR Veen alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie seizoen. Dus tegen Twente. En dus moet er oefenen worden. Komende sneeuw dan speelt het SCR Veen tegen een club uit Griekenland. Het afgelopen weekend weer de nummer 12 van de Belgische competitie, de tegenstander. OH Leuven is dat. En die wedstrijd die eindigen in Fjouwer-Fjouwer. Verslagjouwer Roelof de Vries die praat erover met de trainer van SCR Veen.
2: Robin Veldman, je speel ik liek, maar Fjouwer-Fjouwer tegen OH Leuven. Dan kun je nevens mij twee conclusies loeken, in elk geval op basis van de uitslag. Wat ben die conclusies nevens jij?
3: Te veel 9 goals en 4 goals gescoord.
2: Ja.
3: Ja, dat is denk ik wel een hele duidelijke conclusie. Maar ik moet wel zeggen, de goals die we dan tegenkrijgen, dat ontstaat wel uit hele goede intenties van hoe we willen voetballen. En daar lag eigenlijk ook wel de focus vandaag in hoe we op het middenveld onze vrije mensen wouden krijgen. Nou, daar ontstaan twee schakelmomenten uit waarin Leuven 2 keer weet te scoren. Ik vind dat we daarna heel goed terugkeren in de wedstrijd met zowel als veldspel als ook de goals die we scoren. Want we scoren gewoon echt mooie voetbalgoals. Nou, ik ben heel blij met dat die intenties eruit zijn gekomen. Alleen, wat ik al eerder heb benoemd, ja, als wij onze goals tegen wat weten te verminderen, gaan we meer punten pakken. Dus net ook al met de staf gesproken dat wel een het item gaat worden in de meeting van maandag.
2: Ja, glas heel vol of heel leeg. In dit geval kies ik even te beginnen met glas heel leeg. Want ja, ik hier verdedig het wel het idee dat er, nou ja, net weinig dynamiekje ziet of weinig beleving om die bal vol te traapje of te blokken of wat dan ook. Is dat ik?
3: Ja, nou, dynamiek hoef ik niet te verdedigen.
2: Nee, dat is een verkeerde keuze.
3: Ja, maar inderdaad, de overtuiging en het resoluut zijn, zeg maar, in het verdedigen, daar moesten we even voor wakker geschud worden, want daarna wel. En als je dan naar het derde blokje kijkt wat we spelen, pakken we binnen 5 minuten 2 gele kaarten. Maar ik ben het met je eens dat er in het resoluut zijn, het doortastend zijn, daar moeten wij wel harder zijn, zeg maar. In het voet in het duel, het stoppen van een voorzet of het blokken van een voorzet, maar ook het duel in de 16. Ja, daar valt voor ons denk ik de winst te halen, ook uit de analyse van deze wedstrijd.
2: Ja, je mist natuurlijk nou Joris van Overheem die naar FC Utrecht verdoen is. In hoeverre speelt hij? Ik zie het feit dat hij natuurlijk qua balveroveringen de nummer 1 wie in de divisie voor seizoen 4 was. In hoeverre speelt hij daar verdedigend een rol in?
3: Nou, uiteindelijk verdedig je met een team. Dus wij hebben ook ervoor gekozen om Leuven over onze rechterkant te laten komen. Hè. Dus zeg maar een beetje richting te geven aan hun opbouw. Dus dat begint voorin. Maar dat Joris vanuit zijn ervaring en inzicht ballen onderschept. Dat is iets wat we nu in Joris missen. Maar waar andere spelers nu moeten gaan opstaan. En ik denk dat Marcus Linde ook heel goed door kan dekken. En rondom tweede ballen kan spelen en ballen kan onderscheppen. Dat betekent ook wat voor Nolan en voor Ringo. Nou ja, dat is, daar besteden we tijd aan. Daar steken we heel veel tijd in. En ik geloof er niet in dat wij in 1 week zomaar de kwaliteiten van Joris kunnen vervangen. Dus we zullen ook dingen anders doen, hè, om toch onze zwaktes daar niet bloot te leggen.
2: Nee, maar we nog een oefenwedstrijd te gaan. Dan is de eerste Eredivisiewedstrijd in FC Twente. Hoe groot is nou de kans dat je beginnen met het middenveld Linde, Meerveld, Koertens?
3: Die is aanwezig. Ik ben gewoon heel tevreden over hoe zowel Marcus het doet, hoe Ringo en Nolan samenwerken. Waarbij Nolan natuurlijk als jonge speler de kans krijgt en hem ook pakt. Maar goed, er is een transferwindow open. Iedereen weet dat wij ook druk bezig zijn aan het kijken. En dan is er concurrentie. Maar zolang die er niet is, is dit het middenveld wat prima zou kunnen spelen. Maar ik heb vorige week in Brugge, of in Roeselare tegen Brugge, hebben we ook Luca Ooyen op de teampositie gezien. En heeft ook heel goed gedaan. Dus het geeft ons gewoon opties in onze selectie met meerdere types die daar kunnen spelen.

0: Fleetwood Mac, wie dat en Monday Morning.
1: De media van de morgen.
0: En die wat onverregen toch, Mariet. En dan moest het graag gaan over
2: Mariet.
0: Mariet. Ja, trouwens. Ja. Dezelfde Mariet.
2: Dezelfde Mariet. Ja. Die zei van, hoi omroepers, wie is er naar Odyssey? Ian Bult, Harry, wat dus opvoel dat de sale vol 54-plussers ziet. Die Harry misschien minder last van het lawaai, omdat haar gehoor net bij 100% is. Odyssey, en dat, ben je hem er al geweest?
0: Dat is die nieuwe film van...
2: Christopher Nolan.
0: Ja.
2: Ja. Dus... En het is een groot spektakel, grote actiescènes en alles. Maar ja, die heeft dus ik een soort loert bied dan.
0: Ja.
2: Dat zwaart het dus. Want Mariet is zeker net de enige. Sterker nog, de bioscopen die hebben het loertsniveau al ongepast.
0: Is dat zo?
2: Ja, want voor het tweede weekend op Riga uitverkochte bioscoopzalen. En meestal ben super enthousiast over de film. Maar ze kleien wel op grote schaal over het onwijs harde geluid. Het is mijn IMAX is het opname. En ik met loert en alles. En meestal hebben er dus les van. Even in Arnhem, want daar heeft Mariet dan geen gelijk van he, dat die 54-plussers misschien minder last hebben, omdat het gehoor net meer 100% is. In Arnhem is een groep oudere beziekers juist jeder fut gingen. Want na eigen zin kregen ze last van piepjende eeren.
0: Oh.
2: Ja, een piepjende eeren. En die film wordt ik traai horen. Dus als het traai hoe lang in dat lawaai is, dan wordt het uiteindelijk wel fort.
0: De wind die dat voor jou de films populair wint, dan kan ik wetter uit de stwonden, weet ik het alweer.
2: Oh ja.
0: Maar dat je echt pienen had, is het een dementie, dat weet je net of
2: zit. Nee, dat zit je zeker niet op zwaartje. Nou, Kinepolis die zei van, wij hebben inderdaad, naar de eerste reacties hebben de het loert mij oral decibel verlegen. En Pathé zei ik, we hebben besloten om de film 12 niveaus leger uit te spelen als de oorspronkelijke IMAX mix. Dus dat wordt dan werken. Dus misschien zou Mariet nog een keer in de kennis. Zie je trouwens niet nog de vraag in? Ben je er al geweest?
0: Ja.
2: Nou, Riet.
0: Nou, ik sla nooit een film van Christopher Nolan oer, maar ik heb er ook nog net geweest.
2: Nee, oké.
0: Dat is zeker wel de bedoeling.
2: Hij stiert buurzik op de to-do-list, zeker weten. Ja, met een enorm spektakel bij ze.
0: Ja, en de reactie van Christopher Nolan is trouwens, wat zei het?
2: Ja. Nou, dan mogen we nog even stilstaan bij twee Nederlandse prestaties, sportprestaties. Mathieu van der Poel, wil graag de Tour de France op de laatste etappe van de Tour de France winnen, op de Champs-Élysées. En tocht hij een Ierlien al oer, toen werd hij ziek. En toen moest hij de wedstrijd op televisie zien. En toen dacht ik al aan dit moment. Nou, het is hem op het nipperke is het hem slagen. Hij wie mooi op die het vod. Maar ja, uiteindelijk kwamen al die sprinters, die kwamen toch nog heel dicht bij hem. En nou, dus ik hoe hij echt helemaal uitput die fiets hoe die strepen troot. En daarmee is hij dus wel eerste worden in de laatste etappe. Ja, de Tour de France zelf hier natuurlijk voor Tadej Pogacar. Voor de vijfde keer. Ik een enorme prestatie voor zelfs. En dan mag ik nog even over Max Verstappen. Want die weer verrast dat hij in Boedapest het tweede plak heeft de Britse winnaar Lando Norris behellen. Ik verwachtte niet hier te staan. We hebben er heel hard voor gewerkt. Onze strategie werkte goed. Ik zag mijn kansen en die heb ik benut. Dus ik hou er niet van mezelf op de borst te kloppen. Maar we hebben alles redelijk goed aangepakt. En we zijn er zeker nog niet. Ik was 80%

0: Thijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik zeg het, ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: En maar nog 2 dagen te gaan. Ont de PC is het topfavoriete patroon van Menno van Swieten net langer onverslaanbaar. Hij wordt aanzien hoor. En George Meijer.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Friesland van de Moor. My Erie.

0: George Michael en Freedom.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nou ja, goed, wel een leuke zomer, toch?
4: Ja, absoluut. Ja, dan kom je hier wat eens voor.
0: Nou, de Mojo die liep het voort bij de topfavorieten van de PC van Waasdje. Het hele jaar hint ze Kim West zit verlenen. En dit weekend twee keer. Ja, daar is het meer, hoor, Friesland van de Moorn. Het kind en koer Scootjes Hielen. We praten onder andere met de klassementsleider. En die vertelt wat het geheim is van een goede start.
4: Gang. Je moet hem op tijd op gang hebben. Vol gas.
0: Zullen we een beetje op gang gaan?
5: Jazeker, vol gas. Tuske dokters die waarschuwen je voor een mondzorginfarct. En protesten tegen massatoerisme op Mallorca.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Daarnaast meer hoor, want eerst is het hier voor het Waarberucht in het kwart met Sybil Wollema.
6: Goeiemorgen. Jord hebben een afwisseling van zinnen en wolken waaruit een enkeld licht buiken vallen kan. Maar op de meeste plakken zullen het gewoon droog bloeien. De temperatuur die leidt om de 20 graden. De wind is west-noordwest en die is zwak ontmatig. Morgen hebben we een west-zuidwestenwind met zinnen en wat wolken en warm met zijn 23 tot 26 graden. Straks meer over het waar.
0: Bij nog 12 dagen te gaan ont de PC is het topfavoriete partour van Menno van Zwieten net langer onverslaanbaar. Het orde weekend verleerde van Zwieten en die twee keer van het partour van Matten Bersma wil ze daarvoor alle tolve vrije formatiewedstrijden won hierne. En dan moet hij wel even wennen, dat zei Menno van Zwieten.
4: Ja, schijnbaar.
3: Ja, nee, nou ja, goed, wel een leuke zomer, toch?
4: Ja, absoluut. Ja, kom je hier wat eens voor.
3: Nee, dat is duidelijk. En ik zeg ook even naar je eigen rol, want eindigst als balkeerder, dat is echt niet leuk.
4: Oh, dat maakt niks uit.
3: Nee, maar dan zou je dat keert als een team, dat weet ik wel. Maar,
4: ja, ze, mijn bal hier wordt net genoeg dreiging, zeg maar. En dan probeer je, op een gegeven moment je trein in achter en je weet dat Rick goed opslaan kan. En de wind komt volle bak van rugs en hij heeft wat een dwarrelende bal, dan probeer je daar wat mee, maar ja.
3: Nou, dat begreep ik. Het is gewoon quasi PC, Menno.
4: Ja, dat zei ik.
3: Ja, dat mag je maar wel gewoon.
4: Ja, en dat deels voor iedereen.
0: De winnaars van de Titanen Triëtje van Zwieten en die, Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Zielstra, die kwamen in adem net verder als de hele finale. En dat wie vol een verrassing, zei Erwin Zielstra.
7: Ja, dat, aan de ene kant mooi natuurlijk dat je ze twee keer pakken. Dan word je eigenlijk wel wat meer. Maar nee, ik denk dat de tank een beetje leeg weer.
3: Wat betekent dat? Dat er futter uit is, dat er vurgers
7: bij. Als je dus naar die omloop ervoor, er zit volle meer energie in, er werd meer praten. Ze heeft alles vleren lekker eruit. Het brutje is nou eigenlijk krijg wat al, met name in het perk, denk ik. Nou, en dan opslag, hij slaagt de eerste twee omlopen heel soort achterin. Nou, wie krijgt of slagen dat nou krijgt net. Nou, en Gabe die zit er heel lekker in. Dus eigenlijk gingen we daar net wijzen moeten, maar... Nee, dan slaag het al, je krijgt net.
3: Wat is nou het gevoel na dit weekend, Erwin? De prijs in Sijsbjerm, hier een Lietse premie, toch weer winnen van het partour van Steenstra. Is dat over het algemeen positief?
7: Ja, dat is zeker positief. De meeste als je wijden wilt zien, nou is van tevoren zoals van we winnen het sneum of jou omlopen, je keert zijn arm draai omlopen, je pakt een prijs, pak het twee keer versweten in die, ja, dan kun je zeker positief omzien op zo'n weekend. Ja.
3: Dus, maar vol vertrouwen naar de PC.
7: Ja, dat zeker weet. Dat helemaal nooit zo'n weekend. Dat jouwt een heel soort vertrouwen. Zeker weten.
0: Ja, de beide favoriete patoeren die stien het dus net in de finale bij de generalen van de PC in Arnhem. Die gier tussen Jorrit Nanninga, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. Die lessen die voelen mij hele tuurlijke cijfers. Skinnen 5 eerste, skinnen 6. Johan Sipma, die weer uit de schroeven.
8: Ja, dat vier wel eens eindelijk. Dat een opluchting, natuurlijk. Je haalt in principe wel de koning haal je wel gewoon. Maar je hoort eigenlijk een keer het zal draaien, fantastisch. En dan weet je gewoon, dan lukt het al zeker en dan kan het echt makkelijk. En dat jouwt wel heel veel vertrouwen.
9: Ja, ik kwam hier eigenlijk met een soort van opdracht om te zien. Waar kun je nou het partour van Tjesse Steenstra, Menno van Zwieten verslaan? Nou, hij jum dat twee keer net west. Nee. Maar Francisco, mag ik je wel bij dat listje zetten? Maar de mogelijke outsiders?
8: Nou ja, dat is al je. Maar ja, waar dit hier vaker naar zien, dan kun je de koers en winnen wel. En je weet, alle keer mankeert het wel ergens om. En winnen we net alle draaien top. En dat we zo'n keertje als Jord, dan denk ik wel dat wij dat ik wel ken, ja.
9: Hoe kun je nou dat je Jord zo goed winnen?
8: Ja, ik weet het net. Misschien toch wat extra scherpie. Je leeft er extra naar het aan. Juster giet ook al lekker en dan nou, verlies je krijg van Matten die 4 jaar. Ja, en toch, je wil Sagraaf van tevoren hem dan wel even een keer pakken. En je, ja, je bent gewoon extra scherp op zijn dag en dat is wel lekker.
9: Ja, hoe bijzonder is het om de generalen te winnen?
8: Ja, ik weet het net. Het voelt heel lekker. Je kan al wel echt vol vertrouwen naar waar je staat. Dus dat is misschien wel een van de mooiste. Als we hem dan een keer pakken moesten, dat hier toch wel lekker wat dat je hoort. Ja,
9: wat zou dat van jum richting de belangrijkste wedstrijd van hier?
8: Nou ja, we gaan al wel bewezen dat wij het ook gewoon winnen kunnen. Dus dit is wel heel lekker en zo kun je de mooi net aan.
9: Ja, want als je tof van de vierste partijen winnen, dan ben je natuurlijk de favoriet. Dat is het bedoel van Verswieten. Waar zit het er eigenlijk correct achter al hier?
8: Ja, dat is lastig. Dat is, ja, lastig zijn. Maar de shirts nou Maarten en die gaan nou dit weekend te maken van hun won. Dus je weet gewoon dat hun ek heel sterk ben. En nou ja, wij winnen dan. Joh, in principe bij mij dan degene die de prijs net eigenlijk won had het hier. En ja, er ben nog een apparatuur niet op zijn dag heel sterk wijze kinderen. Dus,
9: ben je hem dan noemen treien?
8: Ja, ik ben net altijd wel eens te zeggen, maar ze viert het wel. Je gaat er wel mooi zijn vertrouwen in van, nou ja. Het kind en natuurlijk ben hun de favoriet, maar veel wij wel die scores om mij te pakken.
1: De media van de morgen.
0: Ja, waar zit dan is de PC en die is vanzelfs de volgende keer bij Omroep Friesland. En nooit te volgen is het Mediaoorlog, mijn Fijker.
5: Jazeker. Toskedokters die drie de komende jaren handen te kwart te komen. De vergriezing in het Rapta. En er ben heel diep minder ouderen die hebben een keusgebied. Dus die hebben hun eigen tosken nog. En dat vreegt meer onderhoud. En intussen zijn er minder toskedokters. Het aantal opleidingsplakken, dat maakt omheeg. En daarvoor waarschuwen dus de beroepsvereniging. Die hebben toen een mondzorginfarct. Dus ja, we krijgen een meisje met een dubbele vergriezing. Het onder 64 plus. Neemt de komende jaren ta. En dan ben daar van ik nog 460.000 mensen ouder als 74 hier. Ja, en dan heeft toch even wat meer aandacht nodig voor die gebied. Ja, dus dat dreigt wel een probleem te worden. En ja, ze zeggen van het aantal opleidingsplakken, dat is nu nog 1259. Dus dat moet er meer worden. Excuus, maar ik maak een meisje. Een soort gatjes we nou vult met toskedokters uit het boetelon.
0: Ik zoek eens vregen. Heeft al een kopvoen waarin je ziet dat ze op haar toskvlijs winnen?
5: Ja, ze winnen op haar toskvlijs. Ja. Nou ja, maar dan werk je een heel soort toskedokters dus uit Spanje, Duitsland, België, Roemenië, Griekenland, Zuid-Afrika en zelfs Syrië. En we steven dan af op 50%. Maar dat is geen structurele oplossing, zeggen ze bij de toskedoktersvereniging. Want ja, een soort van die boetelonse toskedokters die ben net honkvast. Want een merk wat minder gunstig is dan Bizzix. Zou bij voort. Deze groep kan elk moment eieren voor zijn geld kiezen. Dus het is nogal een kwetsbare situatie. En ik de regionale verschillen, die ben nou al grut. De patiënt gaat dit merken, met name in de dun bevolkte gebieden. Het zal moeilijker worden om nog een tandarts te krijgen. De wachttijden zullen toenemen. En er zullen steeds meer praktijken dichtgaan. Dus er wat meer toskedokters bij. Dan hebben tientoezenden mensen hebben juster op Mallorca protesteerd in het massatoerisme op het eiland. Demonstranten die lutsen tot het centrum van Haatstad Palma naar de kathedraal, wie een manifest waar hij voorlezen. Het is al het tredde op involgende eer dat op initiatief van de organisatie Menis Toerisme Mes Vida, dat stiert voor minder toerisme, meer leven, protesteert wordt in de toeristen, met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die naar het eiland komen. Ja, ze zeggen van die zwarje. Voor een soort oerlijst. Maar ik wenning neet, files, smargers en lawaai. Een soort loert. Dus ze binden een beetje kleer mij. En meestal willen dus dat er het aantal bezoekers, het aantal toeristen, behind wordt.
0: Aha.
5: Ja, minder toeresten.
0: Maar een kaartje keer je dan. Kijk, zien, wat is het ook alweer? Venetië, toch?
5: Ja, dat is ja, inderdaad.
0: Nou ja, zei je dat maar. Goed.
5: Ja.
0: Als dan hebben we het over het thuis. Goed, Cecilia, maar eerst is het iets van muziek van Sienna Spyro.
1: Omroep Friesland.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: Omroep Friesland, Simmeri Friesland, Scootsiesiel.
0: Het Scootsiesiel, ja, daar maar wat we hebben. De scootsies van de SKS die beginnen hier aan de 12e en laatste weken van het kampioenschap. In het klassement staat Grouter het beste voor. Het skipper van skipper Douwe Visser won sneun de wedstrijd bij Starem.
2: Douwe Visser helpt zijn 12e dijweest van dit kampioenschap. Hij gaat nu door de win en dan zal het finish cut nou klinken voor de Grousters die het winnen bij Starem. Daar klinkt het en daar is het feest on board, de voesten on board en daarmee, ja, dan gaat Douwe Visser verder de skiertersboeken in. Want in het vleugelklassement van de SKS, sinds maar het klassement van alle tierden, staat Douwe Visser, Douwe Grouw, nou op plak 4. Hij lei op plak 4 van dit kampioenschip. Maar hij woon al op het eigen thuiswetten. Hij waart twadden op de Veenhoop. En ik Joert wint, die pakt die 3 punten in het klassement. En daarmee komt hij op plak 4. Efter SKS Grutheden als Ulbeswagen, Lodewijk mee. En Douwe Snits, Douwe Visser van Snits. En dus schreeuwt Douwe Visser van Grouw Joert een liedsbietje historie. Net al innig maar die weest op de Isomar bij Starem. Maar ek in dat klassement van alle tierden.
3: Die hikkel telt.
2: Dat wist heel stiekem wel een beetje vanuit hier.
3: Ja, ik wist dat volgens mij toen we gelikt. Dus hier een keer een hikkel. Ja.
2: Nou, gefeliciteerd.
3: Ja, de vierde net zo vallen, maar dat is wel leuk.
2: Wat wie de crux, dat maar het bouwmeester zit bij zo'n boord en die zei bij de start. Positionering is niet zo belangrijk. Je moet er maar snel hier doorheen.
3: Gang. Je moet hem op tijd op gang hebben. Vol gas. Dan heb je een beetje macht. En wij kunnen goed op gang krijgen. Misschien nog wel ietsje te let. Maar dat is afhankelijk van die skip onder die. Maar dat slagen goed. En toen konden we mooi troppielen, pielen. Maar dat weer verrot weinig wien en wel deining. Dus dat weer eigenlijk een heel mooi stukje ziel.
0: En dat zei Douwe Visser van Grouw. Hij zit vooraan in het klassement. Volgend door de Lemmer en de Akrum. Vierde staat Jenne Ward. En dat scootje, dat had het wat verschieten in de wedstrijd bij Starem. Tenminste, dat zei de skipper Sybren van Ter Wischa.
4: Ja, dat is zeker weer, ja. Dat hier zelf ik terug.
2: Ja.
4: Ja.
2: Wat ging er al hier mis? Want ja, mijn tredje in de plak, maar Jenne Ward, dat ben je eigenlijk net van die wind.
4: Nee, dat was net de bedoeling. En we landen er eigenlijk nog wel lekker bij, maar ja. Er was even een momentje van inschattingsfout en toen kwamen we bij jou krijg verkeerd uit. Toen ziet me dan ik al in de verkeerde slag, dus ja, dat ken je hoe het ik gebeuren. Maar goed, uiteindelijk verliest hij toch nog wat plakjes.
2: Toen heb je hem gelijk de green de vlag gepakt?
4: Ja, ik wist gewoon fout. Het wie duidelijk zat, ik wist gewoon te let maar indraaien. Dus ja, duidelijker is dat weet net.
2: Hoe komt dit nou on? Ik bedoel, is het even een te backzetten van? Want ja, we zorgen toch met Jim. Net alleen nog naar die oefenings, maar vooral ik naar het klassement. Dat was toch zelf weg?
4: 100%, ja. Dit wordt blijkbaar duidelijk de mensenwedstrijd van nou. En ja, hopelijk is dit de enige.
2: Ja, want als het de enige bloot, dan is er geen man overboord.
4: Nee, we vechten tot op het laatste moment. Dat houdt net op, ja. De hele ploeg die, is weerbaar. Ja, tuurlijk, het is nou een flinke dip even, maar... We moeten verder. En we gaan niet verder.

0: De Scion binnen trint.
1: Nou, je hebt Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenstation.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
5: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jalwachten. Fijkerwouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Twa politiemeesten bij zaterdag ligt verwoende rekken bij de oorhoring van een 39-jarige man uit Amsterdam. De man wie met zijn bootje in verskate orenboorten overvind in de haven van Starem en hij wie agressief. De man verzet een bot en moest met meerdere politie onder controle gebracht worden. De Amsterdammer werd oorhoren voor varen onder invloed, het veroorzaken van een oorvaring, mishandeling en belediging. Hij zit nog vast. Ook een 43-jarige Tilburger werd oorhoren voor varen onder invloed. Hier is intussen werd naar Hoestestuurt. En op de Zwet in Vinwaarden is juist een scooter volslijn uitbaand. Buurtbewender wist het vuur te blussen, waarna de brandwacht het oernaam. De eigenaar van de scooter wie Porter. De politie had het kenteken van de scooter noteerd en zil de eigenaar opzietje. De Zwet had tijdelijk dicht west. De gemeente zil het wrek van de scooter afvieren. Maar nog 2 dagen te gaan. Onder de PC is het topfavoriete patour van Menno van Swieten net langer onverslaanbaar. Toch rond het weekend verleerden van Swieten en die 2 keer van het patour van Martin Bersma. Wil ze daarvoor alle tolvenvrije formatiewedstrijden woon hierne. En dan moet je wel even wennen aan het verlies, zei het van Swieten.
6: Ja, misschien maar.
7: Je zult toch, denk ik, die concurrent naderbij komen nooit zo'n weekend of net. Of doet je hem dat niks?
6: Ja. Nee. Dan ben je wel even een cliché vragen.
7: Ja, wist je, maar daar ben je voor.
6: Ja, daarom. Nee, alle patroons zijn heel hier. Prima, de keer net valt de keer een uur kant uit. En hebben wij iets minder druk in opslag. En is dit het verschil misschien dit weekend? Dus minder denk ik.
5: De winnaars van de Titanenstrijdje van Swieten en die, Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra, kwamen in Arnhem net verder als de hele finale. Maar Erwin Sielstra gaat wel vol vertrouwen naar de PC.
8: Ja, dat is zeker positief. De meeste als je wilde wat je nog een huis van tevoren. Zoals van we winnen het sneum of jou omlopen. Je keert zijn arm draaien omlopen. Je pakt een prijs. Pak het 2 keer versweten in die jaar. Dan kun je zeker positief rondzien op zo'n weekend. Ja.
5: De finale in Arnhem wat woont toch het patour van Johan Sipma.
9: Het viel heel lekker. Je kon nog wel echt vol vertrouwen naar waar je staat. Dus dat is misschien wel een om van de mooiste. Als we hem dan een keer pakken moesten, dat hij toch wel lekker wat dat je goed hoor.
10: Oké, nou dat je hem zo goed vindt.
9: Ja, ik weet het net. Misschien toch wat extra scherp. Je levert er extra naar ta. Juster, giet ook al lekker. En dan nou, verlies je krijg van Matten die 4 jaar. Ja, en toch, je wil zagraaf van tevoren hem dan wel even een keer pakken. En je bent gewoon extra scherp op zijn dag. En dat is wel lekker.
5: Waasje, dan is de 163ste PC. En Joen is de Lotting. Die begint om 6 uur in de Koornbus in Frenscher. En is live te volgen bij u op de radio. Skipper Douwe Visser van het scootje van Grauw stiert nu op plak 4 in het zogenaamde vleugelklassement van de SKS. Ze is maar het klassement aller tieren. Dat nijs kwam voor hem net als een verrassing.
11: In het vleugelklassement zit ze dan op het 4e plak.
12: Die hier al telt.
11: Dat wist heel stiekem wel een beetje van het gier.
12: Ja, ik wist dat volgens mij is toen we gelikt. Dus hier een keer dan hier. Ja.
11: Nou, gefeliciteerd.
12: Ja, de 4e net zijn follow, maar gewoon leuk.
11: Ja. Nou, toch, nee, maar natuurlijk is het net zijn follow. Het is er meer voor de ere. Het gaat natuurlijk maar om één ding. Als eerste wijze op snits.
12: Hij is toch helemaal goed, jongen. Ja.
5: Douwe Visser is nou de legendarische skipper Klaas van der Meulen voorbij, die in jaartje 44 de allereerste kampioen waard van de SKS. Van de middag zielen de scootjes van de SKS op de Hegemer maar bij wat zijn.
4: En dat ik heb mij een goed moment om eens even te jaren. Hoe het komt mij het waar, Sibo Mollema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Erik.
4: Ja, wat voor dag wordt het, Joerd?
13: Ja, wat van die wilde je nou heel even kwart weer omzoeken naar juster. Want ja, toen voelde er toch hier en daar wat buien. En op plakken, ik wil eens een beetje meer millimeters. Ook bijvoorbeeld in Hallem, daar voelt er zo'n tredje millimeter in die hoeken. Daar werd alleen wat heger dan in de rest van de provincie. Nou, daar voelde het generaal zo'n beetje zo'n 4 millimeter. Nou ja, op dit stuit schilder die zit op zo'n 16 graden. Dan wordt tredje boven het 15 laagste zit op zo'n 17 graden. Dat is vannacht nog even 0,6 millimeter. Bijkom. Grauw 0,2 mm tretje graden en nee, beet zie ik 0,2 mm. En er is nog zo'n 14 graden en die 14 graden hield ik voor bakken veer. Nou, hier krijgen we een mix van wolken en zinnen. Ja, we bieden nog een enkel licht buiken in zitten kin. Maar dus zal ik plakken wijzen waar het gewoon droog bloed. De temperatuur die lijkt maar om de 20 graden. En dat komt om de lucht van, toch nog wel van maritiem polaire oorsprong is. Hè. Dus je komt dus van Oostzee uit het polaire gebied waar je op u staat. Nou, na hier verliest het lege drukgebied bij Noorwegen zijn invloed. En dan krijg je het een hege drukgebied bij Frankrijk. Die krijgt meer invloed op uw zwaar. Nou, de wind die komt juist vanuit het west-noordwesten. En die is van de morgen nog zwak. Maar van een beetje, toch wel zwak. En betekent dus even wat matig. En die neemt in de tweede helft van een beetje, zeg ik het nog zien, en toch wel een liet beetje ta. Ja, en zeker in een, als er nog een bui valt, en ik denk dat vanmiddag die kans er toch nog wel even in zit, dan kan daar wat meer wind in zitten. Nou, jongen, vannacht bloed het droog. De wind die valt voort. En dan krijgen we een koele nacht. Kan ik precies met zo'n 13 graden.
4: En dan op de morgen daar ik koelte of de oren komt op juist weer de hechting met de temperaturen.
13: We gaan de hechting. Want als we de morgen jongen, het lege drukgebied bij Noorwegen, dat scoot wat verder voort. En een hege drukgebied bij Frankrijk, dat loopt meer naar Centraal-Europa. Dus daar krijgen we wat meer mee te krijgen. De wind die komt morgen uit zuidelijke richtingen. Hè, daar komt de warmte gewoon lekker bij. De temperatuur die lijkt morgen met zijn 23 graden. En ons 26 graden een steek heger naar Jood. De mast van die 23 graden bij de Waadeilanden en ik rond het IJsselmar wat. En die 26 graden meer het eerste en zuideerste van de provincie. Nou, morgen dan wikselen je wolken en zinnen elkaar wat af. Maar het bloed droeg. Oedijs draait de wind stadig van zuid-zuidwest naar west-zuidwest. En die is zwak ontmatig. Nou, op de juni is het nog lang warm. Dus van de vakantiegangers denk ik dat het heel gaarlijk waar is. In de nacht hebben we dan een zandje graden. En de wind die valt dan grotendeels voort.
4: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
13: Ja, nou, met de waanzin, jongen. Ja, de temperatuur die shit dan omheeg. En die leidt op de midden op zo'n 20 graden in het waardgebied. En op plakken in het eerste van de provincie. Zit het toch wel op zo'n 32 graden, zou het nodig. Dus tegen warm. Ja, bij keersniveau moet zullen dan echt warm zijn. Want de wind die vanuit het zuiden op uit de stad komt, die is meest zwak. En in vlaagjes wat matig, dus een soort verkwalling zal er net van komen van die wind. Wolken en zinnen die wisselen met equatiekoor al. En dat betekent is dat heel een dal, geen bewolking. Dan hebben we gewoon echt weer een hege nachttemperatuur met zijn 18, 19 graden. Ja, en toen dan zet het warme waar gewoon terug. Ik werd een warme dij met een heegste temperatuur van zo'n 29 graden, zet het er nou uit short. Nou, vanuit het zuiden wordt die warme lucht naar uw stam blaast. En als het op de midden de wind wordt wat meer uit het westen wij komen. Ik denk is een beetje west-zuidwest. En die is zwak en betekent toch wel matig. Dus van de schilderij wel even gaarlijk, denk ik. Nou, op de jongen ik nog lang warm. Ja, en vreet dan door de temperatuur toch een stapje te bek. Dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Maar op de midden een kans op een spotje Rijnwater uit een licht buiken. Nou, de wind die komt dan weer uit het noordwesten. We moeten dan warm met zijn goede 24 graden. Dus ja, allemaal volop zin waren. Maar betekent toch wel hege temperaturen.
4: Sibo, dank u wel.
13: Graag gedaan.

0: Pieter Wilkens en Henkie Kolar.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ja, de zee is prachtig, maar ook onberekkenbaar en daardoor gevaarlijk. Om Ben te leren hoe ze veilig in zee zwemmen kennen, binnen Stit Bosbeheer, KNRM, Beweegcentrum Skielge en Sport Friesland het veiligheidsproject Zeker aan Zee begon. De komende weekend binnen informatiejoen op Skielge en Montejoen, dan is die eerste keerkomsten. En dan praat ik over de mij Rijen Sport van Sport Friesland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Zeker in Zee. Ik zei al eventjes, er zijn informatiebijeenkomsten, maar wat houdt het project verder in?
3: Het zijn twee takken eigenlijk. En het doel is om mensen veilig kennis te laten maken met de zee. En welke gevaren er allemaal bij horen.
0: Wat weten kinderen, of volwassenen misschien ook, weten die dat niet voldoende dan?
3: Daar komen we steeds meer achter dat het toch dat niet iedereen dat goed weet. 2 jaar geleden waren er een aantal verdrinkingen op de eilanden, waaronder ook eilanders. En toen zijn we vanuit Sport Friesland hebben we eigenlijk bedacht, hier moeten we wat mee. En toen zijn we met dit project Zeker de Zee in begonnen. En het zijn eigenlijk 2 takken. En de eerste tak is dat we ieder jaar met basisschoolleerlingen, of hier op de Schelling met de brugklas, een aantal lessen echt in de zee doen, samen met de KNRM, waar een stukje praktijk in zit en een stukje theorie. Waarbij ze echt leren, hoe ga je nu veilig om met de zee? Muien herkennen, zandbanken, et cetera. En de tweede tak, en dat is dus morgenavond en over 2 weken op de verschillende eilanden. Een informatieavond eigenlijk voor iedereen. Voor zowel toeristen als voor eilanders, 0 tot 100. En dan doen we het eigenlijk in de notendop. Van wat kun je allemaal verwachten op de zee?
0: Ja, want u noemt nu een mui. Ik moet gelijk denken aan een surflessen die ik ooit had. En daar hoorde ik eigenlijk voor het eerst over een mui en een muistroom. En ik dacht, dat had ik best eerder willen weten. Maar dat is dus waar jullie nu inspringen eigenlijk.
3: Ja, dat klopt, ja. Letterlijk en figuurlijk inspringen. Dat doen we niet met de informatieavonden, maar wel met de kinderen op het strand. Ja, en dat is één van de onderdelen inderdaad wat de zee zo gevaarlijk maakt. Dat is de stroom die er buiten gaat tussen de zandbanken. Waardoor het onderdeel heel snel kan gaan stromen. Waar mensen wel verrast door kunnen worden en mee worden getrokken naar buiten. In paniek raken. Tegenin willen zwemmen, wat ze niet redden. Want dat redt zelfs een Olympische zwemmer niet. Met alle gevaren en risico's.
0: Dat project dat is trouwens op Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland. Nu zijn er natuurlijk meer waddeneilanden, Ameland en Texel niet. Hoe zit dat eigenlijk precies?
3: Nou, dat klopt. Sport Friesland is op die 3 eilanden ook aanwezig. Dus dat was eigenlijk de start. Ameland begint aan te haken. En Texel heeft ook al interesse getoond. Dus we zijn wel voornemend. En de contacten zijn er ook wel om het verder uit te gaan breiden. Want het idee is wel om dit niet een 1-jarig project te maken. De droom is om dit minimaal 10 jaar te gaan doen. Zodat je echt een generatie hebt die weet wat het is om veilig te gaan zwemmen in de zee.
0: Ja, en dus ook hetgene wat misschien bij de zwemlessen niet behandeld wordt, om dat dus ook uit te kunnen leggen.
3: Ja, zeker. Precies dat, ja.
0: Ja, en het lijkt me een zaak van de lange adem. En u zegt al, een generatie, dat is een ambitieus doel. Is het project dan geslaagd als dat gelukt is?
3: Dan is het zeker geslaagd. Ja, dan is het zeker geslaagd. Nou ja, we hebben hier op de Schelling hadden tijdens de eerste les. De kinderen waren op het strand. En je gelooft het niet, maar we waren daar. En dan komt een mevrouw aangerend. En die zegt, joh, daar is iemand in nood. Dus wij hup, het water in. En die mevrouw ook gered. En dan staan mijn kinderen op het strand. Die zeiden, oh, dit is dus wel echt. En in één keer zagen ze ook van, oké, daar loopt dus die tweede bank. Daar loopt dus die derde bank. En dit is ook echt het risico wat er dus kan gebeuren. En ik denk, geloof er wel in, als je dus een 10 jaar dit echt voor elkaar kan krijgen en kinderen gaan zien, dan gaan zij het ook doorgeven. Zowel binnen hun familie, vriendjes, maar ook later aan hun kinderen, waardoor die informatie veel langer blijft bestaan.
0: Dan lijkt dat me een goed moment om nog eventjes te vragen ook waar mensen zich kunnen aanmelden. Want het klinkt alsof er zijn vast meer mensen die aan willen haken.
3: Ja, zeker. Dus op de 3 eilanden gebeurt dat deze week. Vlieland vanavond en op Schiermonnikoog en op de Schelling morgenavond. En ze kunnen zich aanmelden op www.sportfriesland.nl.
0: Rijer Vos van Sport Friesland, hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: zeker mee.
1: Katie Tunstall en Black Horse in de Cherry Tree.
2: Friesland van de Moor.
1: Ja, het viel intussen haast een beetje als een traditie. De Vierdaagse van Nijmegen, die is Arun. Arun de Vreet aan wie de finish. Een van de deelnemers, dat wie is in Spanje, uit Deinem. Die voor de 8e keer mei om geld in te samelen voor Alzheimer Nederland. Wie dat we kennen in een knalgeel shirt. En we gaan nog even contact met haar om te jaren hoe dat al je Arun is. Janine, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
1: Eerst maar even de Via Gladiola en de Nij. Heeft het al je hellen uiteindelijk?
3: Ik heb het al je hellen, jazeker.
1: Nou,
3: ja.
1: Denk ik wel een minuut.
3: Ja, inderdaad, goed. Zo'n laatste dag opjaan, dan is sowieso haast geen optie. En nou ja, goed, ik ben in de regel toch wel zo'n soort ontrain van tevoren, dat ik zeker weet dat ik zonder mijn neuvels, of tenminste zonder dat er wat geks gebeurt, dat ik kan de finish hele keer. Maar ja, je bent het nog wel eventjes van. En nou ja, dat is lachen.
1: En hoe shot voor hem op die laatste dag? Hoe is het al je gingen?
3: Ja, goed, het is wel een hele mooie dag geweest. Alleen die laatste paar uren, dat mij wel eventjes wat omgehoord worden. Zoals die Via Gladiola, maak je daar een kwart van. En doordat ik gewoon nog even zo'n hele kilometer naartoe bij, dan ben ik wat blijer.
1: maar
3: dat jouwt wat. Jouwt niet. Ja, goed, op een moment dat je bij Kuik, ja, gewoon mooie dwarpjes die maak je er weg. Gigantisch feest van je kruin over eventjes een lust dat je oor dik langs de Maaswaal rennen. Dus dat is gewoon prachtig. En dan kom je, dat verbindt al die dwarpjes, kom je weer langs mooie wetterplassen. En ja, het is wel een grote carnavalsoptocht, wat weet je, inrennen. Maar ondertussen dat je zelfs ik wel bij machten ben om gewoon om je heen te zien, dan is dat toch wel heel bijzonder allereer.
1: Ja.
3: En ja, als je bij Kuikhoe de pontonbrug komt, die is dan speciaal toch de feestje is, dan wordt hij de deadline, omdat je hoort met een hele extra leus omrennen. En dan ga je dus inderdaad hoe het militair materieel is, maar om aan de andere kant te komen.
1: Ja.
3: En dat is wel heel bijzonder om dat te zien en mooi te maken. En ja, goed, er is natuurlijk altijd één groot feest. En, maar als je er voorbij bent, dan ben je nog een oorlog kilometer. En dan kom je eigenlijk al in het feestgedruis. Echt non-stop muziek, mensen, tot on echt de finish. Dus ja, de Via Gladiola is officieel ook iets van 4 kilometer. Maar het viel gewoon dat er al haast 10 kilometer in die Via Gladiola is. Dus,
1: En na de tijd, want ik kan me voorstellen, de dagen als ik hoor, ben je onder Kuierwest, dus een soort drokte Derek. Ben je dan na de tijd helemaal uitteld, dat dan de ontlading komt en dan denk je van, hé, we hebben het gewoon.
3: Na die tijd zit ik altijd met een groepje, zit ik eigenlijk wel op een verse plak van een goede doel. Dan zit ik nog eventjes na, dus dat weer een kwartier kan jullie horen. Even praten en even zitten. Nou, dan gaan wij weer om. En ja, goed, wij gingen al voor de sneurs zien wij een jiddy op skiel. Dus ja, bij mij is die al in de planning dat ik jongens weer weer om moest naar Duinen.
1: Voor de trom.
3: Dus nou ja, goed. Ja, dus toen ik bij de tent kwam, mijn man had helemaal niks maar die drukte. En dat neem ik een beetje net kwalijk. Ik verwacht ik net dat hij gewoon een finish stiert, want hij wordt er net blij van en dan denk ik, dan kom ik volle jouw bij de finish weer om en daar is dan gewoon die vertrouwde gezicht van Joost. Nou, die stieren mijn borst gladiolen van mij en dan hebben we eerst even rustig een pilsje voor de tint dronken en even bijpraten en toen hebben we rustig gewoon een boel opbrutsen en nou ja, Warner Dynam hebben we ergens onderwijs wat eten en ik doe in Roen al.
1: Ik wil een
3: moment. Ik het is. Ja.
1: Volle moment, denk ik, om even stil te staan bij het goede doel, denk ik. Om de eindstoning op de meid in de eindbalans.
3: Ja, zeker. Ja, ja, bij die goede doelen werd altijd traditioneel werd een foto maken met het op dat moment eindbedrag. Nou ja, en dan krijg je wel wat piekenvel. En dan denk ik van ja, ik ben ooit begonnen, maar toen ik met de actie begon, toen ik zit van nou ja, €300 met de dwanwijs. Nou, dat geeft dan mooi. En zei van nou ja, goed, dan maak je maar €400 van. Hebben we opgeschroefd naar zo'n 100. Nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, dan met het bedrag ook ooit voor Alzheimer ophellen, dat maar recent te breken, dus dat was toen iets van 160. En ja, de teller die stier dus toen ik finished wie, toen stier die inmiddels op 1800 nog wat. Ja, dus dat, ja, er is daarna nog even wat bijkomen, dus ja, dan denk je van, nou ja, dat is wel geweldig dat mensen je dan nog zo'n tipje en gewoon gewoon zei ik wel van ja, nou ja, we weten eigenlijk wat het is, maar dan moet steeds naar het gelet. Daar staan we die finish komt. En dan krijg je daar even wat extra's. Maar ja, dat is alleen maar fantastisch.
1: Geweldig. En ja, het is heel betiend natuurlijk, maar tak om hier, dan gewoon weer mij dan. En nog een schepje de bob nou, op, of is het iets van nou? We zien het
3: de
1: wel.
3: De eerste weken dan roep ik altijd, of tenminste, als ik daar kom, dan zeg ik me nou, ik weet net ook volgend jaar gaan, maar ja, goed, ik sluit net uit ook misschien volgend jaar voor de 50 gaan, dus we zullen het zien, maar zo zei ik daar geen muur, rem maar mooi.
1: Die noteren we, laat ik het erbij horen.
3: En
1: ik zei, die noteren wij, dat ik het erbij hoor. Ik hoor hem voorzichtig, maar ik zei het net nee.
3: Nee, oké, ik wil mijn training. Ik wil hem wel een beetje bijhelpen, mijn trainingsschema. Dus.
1: Hey Janine, dankjewel als je eens bijpraat had al die dagen.
3: Ja, en Jim, ik bedankt voor de aandacht en gewoon het leuke gesprekje elke morgen. Hartstikke geweldig. En nou ja, voor Elsnien die te luisteren heeft, geweldig bedankt. En voor Elsnien die te uitroen heeft, of misschien net uitroen heeft, zo zei ze gewoon kop ervoor, geniet ervan en oorzaak ben je me weer.
1: Mooi, Sanien, dankjewel.
0: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijs Uptoren Media.
2: Mot in CDA over stikstofplan. Des grote telegraaf hoor. Er is onbegrip bij de lokale afdelingen over de koers van het kabinet. En binnen de CDA-afdelingen groeit dus de onvrede over de stikstofplan. Want ja, ze zitten, wij denken er hier wat, toch wat oors over in de regio als het landelijke, de landelijke fractie. We staan er heel anders in dan de Tweede Kamerfractie. Dat kan ik je verzekeren. Dus de achterban mort, schroot de krant er verder op. Lokale afdelingen van het CDA roeren zich over stikstofplannen. Forse kritiek op landbouwminister. Maatregelen hebben in Noordoost-Twente enorm veel impact. Dus hoe dichterbij had je bij de meesten steen, dan krijg je vanzelfs ik de kritiek hoe je hennen. Dan is het in Den Haag misschien krijg wat, he, wat meer op afstand en wat veiliger. Maar dan zit ik weer naar je boerenacties om te komen. Dus het is nog lang net in kannen en kruiken, zou het dan zo mooi jet. Dan is de Duitse Bahn, die is de oerlijst van meestal met drank op. Daar ben je wel heel klaar mee. En ze verbieden nou de verkeer van, en ik het nuttigen, van alcohol op stations. Op treinstations, ja.
1: Want bijvoorbeeld Berlin.
2: Ja.
1: Ik weet nog wel, we kinderen van mijn middelbare school van de tijd. En dan wilde het verhaal van, ja, want in Duitsland.
2: Ja.
1: De meest komen op stritten. Bier drinken. Ja. Wow.
2: Ja, op station dus net meer. Nee. Net langer, nee. Dus de onleiding is wat minder fraai. Want mijn workers ben vlien hier zo'n 2200 keer. Ben ze onvallen, terug meestal mij een slok op. Lang net alle voorvallen worden ik melden. Het verbod volgt nou op de sfeermishandeling van een controleur. Die voelt zelfs uit een riedende trein. Dat wie wiekelien, twee wiekelien of zo. Dus Duitse Bahn het nou zijn van ja, nou ben we de kleren mij. Dit wie de druppel. En er is trouwens een wolbier om boord van de lange afstandstrein te krijgen. Dus in de trein kan je dan een wolbier drinken. Dat is dan wel een beetje dubbel misschien. Zit ik weer iets meer alcoholvrij bier zit er dan tussen. Maar je mag toch ergens om je bier komen kennen. Dan het de Italiaanse serie A-club Como. Die verbiedt koppen voor alle jeugdalvertallen onder de alven. De maatregel is geïntroduceerd op voorspraak van bestuurslid en jeder topverdiener Rafael Varane. Die is nu 33, maar op zijn 16e had hij twee keer een zware hersenschudding oproen. Daardoor werd ik bewust van de risico's. Ik had het geluk om in mijn loopbaan begeleid te worden door uitstekende medici. En dat koppengevaar mij meebrengt, dat is iets dat lijst hier een heel stuk meer aandacht voor is. Ik in de voetballerij. Dus ze doorgedaan dus nou echt wat om. Daaronder trouwens, onder dit verhaal, in TAD. Of is dit nou? Ja, daar nee. Krantliek, ik wat opgekomen. Maar is dit nou weer het verhaal van een arbiter? Loopt een opstootje een hersenschudding op. De Franse skiesrechter Mathilde Demoncé. Die had er weer een opstootje weer in veld. En ze dacht van, ik heb die 7 minuten mijn koor. Ja, ze kreeg een setje. En toen is ze heel raar achterhoorval met de hol op de groen. En heeft ze een hersenschudding had ze oproen. Ja, dat is nou, ik ben net de bedoeling. Dat is juist even van die grutte kerels. Die zien mijn koor opstienen te troeven. En dan zijn vrouw. Die dan denkt, nou, ik spring ertussen. Die kerels zien toch even beter weten, maar liek het mij.
1: Fijke, dank u wel.
4: Wat of waar hoort vrouwen je tjen om politiek actief te worden?
5: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
4: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
6: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
8: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
7: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
9: Wat lezen met die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind van zelfs eigenlijk.

0: correspondent Gabi Verberg.
1: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En naast in Friesland van de Moon gaat het voetbal. Noodsterspeler Joris van Overheem voet is bij Heerenveen. Is dan maar de vraag of die ploeg clear is voor de start van de competitie. Level 42, je staat snack.
4: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Jouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
5: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
6: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor je vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
9: Tristan van der Moor. My Erie.

0: Clark King & Co. stuurt er Jabal en dat klopt. Lessons in Love is dat van Level 42.
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: My Erit Science.
0: Ja, dat, zo klinkt het als je winnen bij het scootstation. Want Grauw had dit hier dat al twee keer dien. En misschien willen het een juwetvol een te treien. Praten we aanstonden met verslaggever Andor Faber, die dat al een keer voor ons volgt. Get ik hoor voetbaljuwet, want nou het sterspieler Joris van Overeem voet is bij Heerenveen. Is het maar de vraag of die ploeg al klaar is voor de start van de competitie.
3: Ik geloof er niet in dat wij in één week zomaar de kwaliteiten van Joris kunnen vervangen. Dus we zullen ook dingen anders doen, hè, om toch onze zwaktes daar... niet bloot te leggen.
0: Feike, de orde media, wat is daarin te lezen, Joert?
4: Ja, de islamitische man die het inriet op de Pride in Berlijn, die het Elsenier voor de gek houden, trok mij te dwaan om een deradicaliseringsproject.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is nou eerst niet voor het waarbericht in het kwart, mij Sibo Mollema.
5: Goeiemorgen. Joert hebben een afwisseling van zinnen en wolken waaruit een enkel licht buiken vallen kan. Maar op de meeste plakken zullen het gewoon droog bloeien. De temperatuur die leidt om de 20 graden. De wind is west-noordwest en die is zwak ontmatig. Morgen hebben we een west-zuidwestenwind met zinnen en wat wolken en warm met zijn 23 tot 26 graden. Straks meer over het waar.
0: Nog een liedje, 12 weken en dan speelt Heerenveen alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie seizoen. Thuis tegen Twente. En dus met er oefenen worden. Komende sneeuw speelt Heerenveen tegen een club uit Griekenland. Het aanronde weekend weer de nummer 12 van de Belgische competitie, de tegenstander OH Leuven. En die wedstrijd die eindigen in Fjouwer. Verslaggever Roelof de Vries, die praat erover met de trainer van Heerenveen.
6: Robin Velman, je me spelen gelijk, maar Fjouwer tegen OH Leuven. Dan kun je nevens mij twee conclusies loeken, in elk geval op basis van de uitslag. Wat zijn die conclusies nevens jij?
3: Te veel 9 goals en 4 goals gescoord.
6: Ja,
3: dat is denk ik wel een hele duidelijke conclusie. Maar ik moet wel zeggen, de goals die we dan tegenkrijgen, dat ontstaat wel uit hele goede intenties van hoe we willen voetballen. En daar lag eigenlijk ook wel de focus vandaag in hoe we op het middenveld onze vrije mensen wouden krijgen. Nou, daar ontstaan twee schakelmomenten uit waarin Leuven twee keer weet te scoren. Ik vind dat we daarna heel goed terugkeren in de wedstrijd met zowel als veldspel als ook de goals die we scoren, want we scoren gewoon echt mooie voetbalgoals. Nou, ik ben heel blij met dat die intenties eruit zijn gekomen. Alleen, wat ik al eerder heb benoemd, ja, als wij onze goals tegen wat weten te verminderen, gaan we meer punten pakken. Dus net ook al met de staf besproken dat wel een of het item gaat worden in de meeting van maandag.
6: Ja, glas heel vol of heel leeg. In dit geval kies ik even tot begin maar glas heel leeg. Want ja, ik hier verdedigend wel het idee dat er, nou ja, net weinig dynamiekje ziet of weinig beleving om die bal vol te traapje op de blokken of wat er ik kies, zodat ik?
3: Ja, nou, dynamiek hoef ik niet te verdedigen.
6: Nee, dat is een verkeerde keuze.
3: Ja. Maar inderdaad, de overtuiging en het resoluut zijn, zeg maar, in het verdedigen, daar moesten we even voor wakker geschud worden, want daarna wel. En als je dan naar het derde blokje kijkt wat we spelen, pakken we binnen 5 minuten 2 gele kaarten. Maar ik ben het met je eens dat er in het resoluut zijn, het doortastend zijn, daar moeten wij wel harder zijn, zeg maar. In het voet in het duel, het stoppen van een voorzet of het blokken van een voorzet, maar ook het duel in de 16. Ja, daar valt voor ons denk ik de winst te halen, ook uit de analyse van deze wedstrijd.
6: Ja, je mist natuurlijk nou Joris van Overeem, die naar FC Utrecht verdoen is. In hoeverre speelt hij, ik zoon het feit dat hij natuurlijk qua balveroveringen de nummer 1 wie in de Eredivisie voor zo'n 4 waai. In hoeverre speelt hij daar verdedigend een rol in?
3: Nou, uiteindelijk verdedig je met een team. Dus wij hebben ook ervoor gekozen om Leuven over onze rechterkant te laten komen. Hè. Dus zeg maar een beetje richting te geven aan hun opbouw. Dus dat begint voorin. Maar dat Joris vanuit zijn ervaring en inzicht ballen onderschept, dat is iets wat we nu in Joris missen. Maar waar andere spelers nu moeten gaan opstaan. En ik denk dat Marcus Linde ook heel door kan dekken en rondom tweede ballen kan spelen en ballen kan onderscheppen. Het betekent ook wat voor Nolan en voor Ringo. Nou ja, dat is, daar besteden we tijd aan. Daar steken we heel veel tijd in. En ik geloof er niet in dat wij in één week zomaar de kwaliteiten van Joris kunnen vervangen. Dus we zullen ook dingen anders doen, hè, om toch onze zwaktes daar niet bloot te leggen.
6: Nee, maar we hebben nog een oefenwedstrijd te gaan. Dan is de eerste Eredivisiewedstrijd in FC Twente. Hoe groot is nou de kans dat je beginnen met het middenveld Linde, Meerveld, Koertens?
3: Dat is aanwezig. Ik ben gewoon heel tevreden over hoe zowel Marcus het doet, hoe Ringo en Nolan samenwerken. Waarbij Nolan natuurlijk als jonge speler de kans krijgt en hem ook pakt. Maar goed, er is een transferwindow open. Iedereen weet dat wij ook druk bezig zijn aan het kijken. En dan is er concurrentie. Maar zolang die er niet is, is dit het middenveld wat prima zou kunnen spelen. Maar ik heb vorige week in Brugge, of in Roeselare tegen Brugge, hebben we ook Luca Ooyen op de teampositie gezien. En heeft ook heel goed gedaan. Dus het geeft ons gewoon opties in... in onze selectie met meerdere types die daar kunnen spelen.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs door de media.
4: Ja, de boeren die rieden naaien protestacties voor het de stikstofplan van het kabinet. Niet schrikkel hoe het CDA. Er is rumoer onder de plaatselijke fracties. Hoe die stikstofplan van het kabinet. Nou, juurt binnen er al op verschillende plakken lokale protesten. Onder andere in Apeldoorn. Veehouder William, die doet daar ik om bij. En ja, neffens die naaie plan, maar hij de helte van zijn kei verdwaan. Het ministerie van Landbouw hoopt het nog in Peteer te kennen. Mij de boeren, maar de shot William die shot er niet in.
7: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
8: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
7: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
4: Ja, het protest, maar wel vreedzaam bloeien, dat zei het William Vol. Dus dat zetten we met die trekkers, het was er alles in het denderen. Maar er zit dus wel wat om te komen. Nou, wat bepaalt net vreedzaam wie, dat wie Abdul B., de 21-jarige man, juster deersketten is terug de Duitse politie. Nadat hij met een bus een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn. In ieder geval één persoon is omkwam. Iets van 24 mensen ben daarbij verwoenen rekken. En ja, het leek het alsof hij deze Abdul B., dat hij de helpverleningstjenesten is, maar dat hij die toch wel een beetje voor de gek houden had. De man die werd van alles al vertocht. Begon al als jonkje. Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met de politie. Mishandelen. En alles. En hij is ik radicaliseerd, dat wie ik al bekend. Heb meerdere keren bezocht om naar Syrië uit te reizen. Om hem aan te sluiten bij de Islamitische Staat. En hij is ik wel veroordeeld. Hij moest dus de feesten zien van haast traaien hier, maar ouder dan maaien werd hij veroordeeld uiteindelijk aan een feestenstraf onder betingst van een ier, maar dan hoefde hij dus net in een feestenis te blowen, maar dan moest hij meidwaan onder een deradicaliseringsproject.
0: Oh.
4: Nou, dat had hij dingen. Hij maakte ik een vreugdelijke indruk, maar aan de andere kant zijn ze ik van, we konden net echt aan hem trodringen. Ja, dat hij misschien toch wat alarmbellen gingen litten matten. En nou, het is een man die het dus dit op zijn gewissen. Hij is deersketten, doet hij de politiemeesting onvoel met een mes. En doet zijn autoriteiten, die zeg ik, van het is een islamitische terreurdier. Misschien mogen we daar wat minder naïef in worden. Want deze meesting die je natuurlijk dwars er alles hennen. Die ben zo verblinden, toch haat. Misschien, wat minder naïef daarin wezen.
0: Fijke. Dank u wel.
2: Thank you.

0: Sister Sledge en Lost in Music.
1: Omroep Friesland.
2: Scootstation.
0: Ja, Scootstation, daar hebben we het hoor. De scootjes van SK is te beginnen hoort om de tweede en laatste weken van het kampioenschap. Om kop van het klassement, het scootje van Grauw. Dat woonde de vorige wedstrijd bij Starem. En daar winnen ze verscorende bleep mee. Verslaggever Ander Faber is voor u alle dagen op het wedstrijdwetter. Ander, een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: We gaan al worden zijn. Douwe Visser dus een beetje de Max Verstappen van het scootsseizoen. Maar Max Verstappen die had het hele jaar dan niet het woon. Moeten we dat, bij Douwe Visser nou extra vergelijken? Of,
3: Net met de actuele Max Verstappen, zeg maar. Maar dan de Max Verstappen van een Pirelli doet hij nog wel alles woen. Want ja, je kent een hoop van Douwe Visser Sisse. Hij had verliezen hier een beetje minder in je hoorn. Net des Graus, hoe ze doet presteren. Die net in op het podium. Maar hij is het dit hier weer, hier om dol. En ja, hij is weer de stabiliteit hemzelf. Is amper belutsen bij gevaarlijke situaties, bij protestsituaties. En als hij dat is, zoals hij bij lang waar wie je, dan lost hij dat op met een green vlagje, dan accepteert hij de drie punten. En zo, ja, dat optellende bij twaddei oefeningen maakt het dat hij nou Bob Hoorn zit en dat hij bij het begin van die twadde SKS-weken wel de beste papieren had voor de oefening.
0: Nou, daarover is er dus Bob Hoorn. Als twadde in het klassement hebben we de Lemmer, Akrum is dan tredde. Kan die echt nog kampioen worden?
3: Absoluut, absoluut. Want het zit ja, best wel dicht bij elkaar. Tussen de nummers 1 en 2, Grauw en Lemmer, zit 4 punten. En tussen nummer 2 en 3 zit 3 punten. Ja, je hoeft dus maar hier minder wedstrijd te zien. En de concurrentie kan daarvan profiteren. Hier omdat, Grauw al een minste wedstrijd ziet had. Waarin ze 10 punten scoren. Dat kiezen no all looken. Alleen er ja, altijd nog een minder wedstrijd bij komt. Waarin ze weer heel in de F-terrein komen. Ja, dan krijgen ze er dus een heel soort punten bij. In ieder geval minimaal 10 punten. Dus ja, het is net zo dat het nou al strijden is en dat al duidelijk is dat Grauw de kampioen is. Maar doordat Grauw al wel een hege all-look wedstrijd had, is het echt nog wel spannend.
0: Nee, maar snit dan. Maar wat en dan wel hebben we dat echt hoe het eigenlijk
3: voor het kampioenschip net.
0: Nee.
3: Voor het kampioenschip is dat wel clear. Die staan op het zonde plak. Die hebben meer dan 20 punten after staan op Grauw. Die ga ik al een hege all-look. Jappie Visser kind dat net meer goed, meidje. Normaal sprutsen. En dat wielst hij toch twee hele goede dagen hier. Alleen nog dat koe hij Orne Sneun bij Staring Gif vervolg Jan. Ja, en de start van het kampioenschap wie ik al heel moeizaam. En dat maakt het dat snits dus nu in de middenmoord zit. En ja, die kunnen we in ieder geval voortstreken voor de titel.
0: Wat verwachten ze toch van Juwet eigenlijk?
3: Ja, voor weer een mooie sielerij. Ik hoop dat de Wien een beetje trots zet. Want ja, er wordt een kreeft als draaien voor zijn. Dat is on een smelle kant. Er mij nog wel één kreeftje bij voor een mooie wedstrijd. Maar ik denk, als we naar je boeten joggen en het sinds je skient nou al. Ja, dan mag je blij zijn dat wat Wien zit. Want je zorgt toch ik vaak altijd sinds je er toch in komt dat de Wien er wat aanneemt. Dat wie snijden of sneuren bestaren, ik het geval. Dus ja, je mag blij zijn dat er in ieder geval Wien is. Dat zal ik de komende dagen zo wijzen. Als het echt heel warm wordt. En dan wordt er ook nog wel wat Wien voor zijn. Dus ja, ik leer dat we het hier met dwammatten. En het is in ieder geval genoeg om een wedstrijd te zien. Altijd in die voor zijn treien wordt. En dat is het belangrijkste. Want ja, je wilde natuurlijk in die laatste weken zo volle mogelijk wedstrijd nog zielen kennen.
0: En was toen al de bron om een versissing? Of gaat het om de wedstrijd van Juwet en misschien zelfs wel de SK's?
3: Ja, als ik naar het algehele kampioenschap shirt dan is het saai, maar dan ging ik toch van Grauw. Omdat hij zo stabiel binnen, omdat hij zo degelijk binnen. En ja, dat zagen we net bij Big League's Lemmer. Dat ja, ietsje minder stabiel liek het te wezen. Niet omdat bij die eerste wedstrijden. Dus dan dat zoek ze een Grauw. Van Juwet, ja, lastig. Altijd wat ze maat. Nou, dan ging ik van een verrassing. Van Jenne Ward. Die in Orne Sneun een hele minne dij bij Starem. Die wien bij twee situaties belutsen. En hebben uiteindelijk ook nog een keer een green vlagen lutsen. Dus plus 3 punten erbij. Die hebben revanche gevoelens. En die kennen op het binnenwetten. Maar wat lichter waar goed uit de voeten. Dat heb ik shown bij Jenne Ward en de Veenhoop. Dus ja, als er mij mijn versissing vergist, Erik, dan geen ik van Jenne Ward, Juwet.
0: Nou, we houden het in de gaten, Juwet, hoe dat komt. En daarover zelfs ik. Wees dat die grift nog vaker, Jenne Juwet.
3: Absoluut. De hele mie, hè.
0: Mooi. Andor, dank je wel.
3: Graag die.

0: ze simmen binnen ze de weg.
1: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
2: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
0: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaarsjaar.
0: Alle wedstrijddagen.
2: Weer een stukje Jimgo.
0: Te vinden op Spotify.
2: Dit is Good Night, jongens.
1: Die favoriete podcast app.
2: Je verwacht je dat.
0: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, wat een klapper.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
14: 12 minuten oor Jel van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Onder speerste dijk bij Sibrandeborden is van de morgen een ongeluk geweest met een hieskraan. De kraan wie onder het werk doet is kantelen en op de zijkant bedaren. Mijn werkers van de ambulance hadden bestuurder controleerd op verwoenings. De omvallende kraan blokkeert de dijk die daarom aansluitend is voor oorverkeer. Twee politiemeesken binnen zaterdag licht verwoenen rekken bij een oorhouding van een 39-jarige man uit Amsterdam. De man wie met zijn bootje in verskate oorboorden oorvingen in de haven van Starem en hij wie agressief. De man verzet hem ik bot en sinds zijn arrestatie moest maar meerdere politie onder controle gebracht worden. De Amsterdammer waard oorhouden voor varen onder invloed, het veroorzaken van een oorvaring, mishandeling en belediging. Hij zit nog vast. Ik een 43-jarige Tilburger waard oorhouden voor varen onder invloed. Hier is intussen naar Hoester Stuart. Maar nog een laatste twee weken onder de start van de voetbalcompetitie had SC Heerenveen nog geen vervanger vond voor sterspeler Joris van Overheem, die het verkocht is aan FC Utrecht. En dus maakt er wat verorie, zei trainer Robin Veldman.
16: Dat Joris vanuit zijn ervaring en inzicht ballen onderschept, dat is iets wat we nu in Joris missen, maar waar andere spelers nu moeten gaan opstaan. Ik denk dat Marcus Linde ook heel goed door kan dekken en rondom tweede ballen kan spelen en ballen kan onderscheppen. Het betekent ook wat voor Nolan en voor Ringo. Nou ja, dat is, daar besteden we tijd aan. Daar steken we heel veel tijd in. En ik geloof er niet in dat wij in één week zomaar de kwaliteiten van Joris kunnen vervangen. Dus we zullen ook dingen anders doen. Hè, om toch onze zwaktes daar niet bloot te leggen.
15: De laatste oefenwedstrijd van SC Heerenveen is komende zaterdag in Volos FC uit Griekenland. Diezelfde club speelt morgen in SC Cambuur. Streekrecht uit de Tour de France tegen de winnaars van de Greene en de Baltjestrui morgen onder start van de profronde van Sarhuisterveen. Mats Pedersen en Richard Carapaz komen naar Friesland voor de 44e editie van de profronde. Als opwarmer van dat evenement wie je dit weekend al de Pieter Wening Classic met 1500 deelnemers. De meesten op de racefiets, maar net elke nien.
17: Ik hier vroeger ook een racefiets, maar ik ben nu wat ouder geworden en ik zei nog maar een elektrische fiets. Dat wordt op de heel geworden. Nee, gewoon lekker ontspannen, fiets onderwijs en een bakje koffie drinken, gezellig praten. En dat is super gezellig.
15: Ja, dat heeft zijn vader heel dik verzeld. De fietsers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, variëren van 24 tot 150 kilometer.
14: Fijke, dank u wel.

0: verkoopt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties. Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
2: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Science.
5: Omroep Friesland.
6: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe komt het ook met het waar, maar al is... Sporten deze week. Tijd om even contact op te nemen met Sybe Mollema. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Erik.
6: Ja, wat vandaag wordt het, Joerd?
7: Ja, wat vandaag wordt het, Joerd? Nou, heel even kwart weer omzien naar juster. Want ja, toen voelde het toch hier en daar wel wat buien. En op plakken, ik wil eens een beetje meer millimeters. Ook bijvoorbeeld in Hallem, daar voelt dat zo'n tredje millimeter in die hoeken. Daar werd alleen wat heger dan in de rest van de provincie. Nou, daar voelde het generaal zo'n beetje zo'n 4 millimeter. Nou ja, op dit stuit schilder die zit op zo'n 16 graden. Dan wordt tredje boven het 15 laagste zit op zo'n 16 graden. Dat is vannacht nog even 0,6 millimeter. Bijkom. Grauw 0,2 mm tretje graden en nee, beetje ik 0,2 mm. En daar is nog zo'n 14 graden en die 14 graden hield ik voor Bakkeveen. Nou, hier krijgen we een mix van wolken en zinnen. Ja, we bieden nog een enkel licht buiken in zitten kin. Maar dus zal ik plakken wijzen waar het gewoon droog bloed. De temperatuur die lijkt maar om de 20 graden. En dat komt om de lucht van, toch nog wel van maritiem polaire oorsprong is. Hè. Dus je komt dus van Oostzee uit het polaire gebied waar je op u staat. Nou, na hier verliest het lege drukgebied bij Noorwegen. Zijn invloed. En dan krijg je het een hege drukgebied bij Frankrijk. Die krijgt meer invloed op uw zwaar. Nou, de wind die komt juist vanuit het west-noordwesten. En die is van de morgen nog zwak. Maar van een beetje, toch wel zwak. En betekent dus even wat matig. En die neemt in de tweede helft van een beetje, zeg ik het nog eens kennen, toch wel een liet beetje ta. Ja, en zeker in een, als er nog een bui valt. En ik denk dat vanmiddag die kans er toch nog wel even in zit. Dan kan daar wat meer wind in zitten. Nou, jongen, vannacht bloot het droog. De wind die valt voort. En dan krijgen we een koele nacht. Kan ik proces met zo'n 13 graden.
6: En dan op de monta, ik koelte of de oren komt op juist weer de hechting met de temperaturen.
7: We gaan de hechting, want als we de morgen, jongen, ja, het lege drukgebied bij Noorwegen, dat scoot wat verder voort. En een hege drukgebied bij Frankrijk, dat loopt meer naar Centraal-Europa, dus daar krijgen we wat meer mee te krijgen. De wind die komt morgen uit zuidelijke richtingen, hè, daar komt de warmte gewoon lekker bij. De temperatuur die lijkt morgen met zijn 23 graden en ons 26 graden een steek heger naar Jood. De mas van die 23 graden bij de Waadeilanden en ik rond het IJsselmar wat. En die 26 graden meer het eerste en zuideerste van de provincie. Nou, morgen, dan wikselen je wolken en zinnen elkaar wat af, maar het bloed droeg. Oedijs draait de wind stadig van zuid-zuidwest naar west-zuidwest en die is zwak ontmatig. Nou, op de juni is het nog lang warm, dus van de vakantiegangers denk ik dat het heel gaarlijk waar is. In de nacht hebben we dan een zandje graden en de wind die valt dan grotendeels voort.
6: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
7: Ja, nou, met de waanzin, joh. Ja, de temperatuur die shit dan omheeg en die leidt op de midden op zo'n 20 graden in het waardgebied. En op plakken in het eerste van de provincie, zit het toch wel op zo'n 32 graden, zou het nodig. Dus tegen warm. Ja, bij keersniveau, want zullen dan echt warm zijn, want de wind die vanuit het zuiden op uw stad komt, die is meest zwak. En in vlaagjes wat matig, dus een soort verkwalling zal er net van komen van die wien. Wolken en zinnen die wisselen met equatiekoor aan. En dat betekent is dat heel een dal, geen bewolking. Dan hebben we gewoon ik weer een hege nachttemperatuur met zijn 18, 19 graden. Dan zet het warme water gewoon terug. Ik weer een warme dij met een heegste temperatuur van zijn 29 graden, zet het er nou uitgezocht. Nou, vanuit het zuiden wordt die warme lucht naar je stam blaast en als het op de midden de wien wordt wat meer uit het westen wij komen. Ik denk is een beetje west-zuidwest. En die is zwak en betekent toch wel matig. Dus van de schilderij wel even gaarlijk, denk ik. Nou, op de jongen ik nog lang warm. Ja, en vreet dan door de temperatuur toch een stapje te bek. Dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Maar op de midden een kans op een spotje Rijnwater uit een licht buiken. Nou, de wind die komt dan weer uit het noordwesten. We moeten dan warm zijn zo'n goede 24 graden. Dus ja, allemaal volop zimmer waren. Maar betekent toch wel hege temperaturen.
6: Sibo, dank u wel.
7: Gradien.

0: Die twa en de allermooiste Famkes. Met nog 2 dagen te gaan op de PC is het topfavoriete patour van Menno van Swieten net langer onverslaanbaar. Het horende weekend verleren van Swieten en die 2 keer van het patour van Matten Bergsma wil ze daarvoor alle tolve vrije vermagewedstrijden woen hier. En dan moet hij wel even wennen aan het verlies, zei Menno van Swieten.
1: Ja, goed,
2: maar leuke zorg, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, daar kom je heel goed in voor.
2: Nee, dat is duidelijk. En ik zoek ook even naar je eigen rol, want eindigst als balkeerder, dat is echt niet leuk.
1: Oh, dat maakt niks uit.
2: Nee, maar dan staat Keers als een team, dat weet ik wel. Maar...
1: Ja, mijn bal hier wordt net genoeg dreiging, zeg maar. En dan probeer je, op een gegeven moment je achter en je weet dat Rikkie goed opslaan kan. En de wind komt volle bak van rust en hij heeft wat een dwarrelende bal, dan probeer je daar wat mee, maar ja.
2: Nou, dat begreep ik. Het is gewoon wazie PC, Menno.
1: Ja, zo is het.
2: Ja, dan mag je maar wel gewoon.
1: Ja, en dat deelt voor iedereen.
0: De winnaars van die Titanenstriet zijn vastwitten en die, Matten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Zylstra, die kwam in Arnhem net verder als de hele finale. En dat was wel een verrassing, zei Erwin Zylstra.
3: Ja, dat, aan de ene kant mooi natuurlijk dat je ze 2 keer pakken. Dan word je eigenlijk wel wat meer. Maar nee, ik denk dat de tank een beetje leeg weer.
2: Wat budget dat? Dat er futter uit is, dat er vurig is?
3: Dat zie je dus na die omloop ervoor. Er zit volle meer energie in, er werd meer praten. Ze heeft alles vleren lekker eruit. Het brutje is nou eigenlijk krijg wat al, met name in het perk, denk ik. Nou, en dan opslag, hij slaagt de eerste 2 omlopen heel soort achterin. Ja. Nou, wie krijgt of slagen dat nog krijgt net. Nou, en Gabe die zette Joert lekker in. Dus eigenlijk gingen we daar net wijzen moeten, maar... Nee, dan slaag het al, je krijgt net.
2: Wat is nou het gevoel na dit weekend, Erwin? De prijs in Sijsbjerm, hier een Lietse premie, toch weer winnen van het patroon van Steenstra. Is dat over het algemeen positief?
3: Ja, dat is zeker positief. Tenminste, als je wijde wilt zien, een hoort van tevoren. Zoals van, we winnen het sneum of jou omlopen, je keert zijn arm draai omlopen, je pakt een prijs, pak het 2 keer versweten in die jaar. Dan kun je zeker positief rondje op zo'n weekend. Ja.
2: Dus, maar het vertrouwen naar de PC.
3: Ja, dat zeker weet dat helemaal nooit zo'n weekend. Dan dat jouwt een heel soort vertrouwen, zeker weten.
0: En de beide favoriete partoren staan het dus net in de finale bij de generaal van de PC in Arnhem. Die gaat tussen Jorrit Nanninga, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koortstra. Die lijsten die wonen mij heel duidelijke cijfers. Skinnen 5 eersten, skinnen 6. Johan Sipma, die vier u de schroom.
4: Ja, dat viel wel eens eindelijk. Een opluchting, natuurlijk. Je haalt in principe wel de koning haal je wel gewoon, maar je hoort eigenlijk een keer het zal draaien, fantastisch. En dan weet je gewoon, dan lukt het alles en dan kan het echt makkelijk. En dat jouwt wel heel veel vertrouwen.
5: Ja, ik kwam hier eigenlijk met een soort van opdracht om te zien waar kun je nou het patour van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten verslaan. Nou, ga je hem dat 2 keer net west. Nee. Maar wat is het? Moet ik je hem wel bij dat listje zetten? Maar de mogelijke outsiders?
4: Nou ja, dat is al je. Maar ja, waar dit hier vaker een oudje? Dan kun je de koers in de wol. En je weet, alle keer mankeert het wol ergens om. En winnen we net al draaien top. En dat we zo'n keertje als Jord, dan denk ik wel dat wij dat ik wel ken. Ja.
5: Hoe kun je dat nou als je hem zo goed win?
4: Ja, ik weet het net. Misschien toch wat extra scherpheid. Je levert er extra aan het aan. Juster giet ook al lekker. En dan verlies je krek van Matten die 4 jouwer. Ja, en toch, je wolle zagraaf van tevoren hem dan wel even een keer pakken. En je bent gewoon extra scherp op zijn dag. En dat is wel lekker.
5: Ja, hoe bijzonder is het om de generalen te winnen?
4: Ja, ik weet het net. Het voelt heel lekker. Je kan nog wel echt vol vertrouwen naar waar je staat. Dus dat is misschien wel een van de mooiste. Als we hem dan een keer pakken moesten, dat hij toch wel lekker wat dat je hoort. Ja,
5: wat zou dat van jum richting de belangrijkste wedstrijd van hier?
4: Nou ja, we gaan al wel bewezen dat wij het ook gewoon winnen kunnen. Dus dit is wel heel lekker en zo kun je de mooi net aan.
5: Ja, want als je tof van de vierste partijen winnen, dan ben je natuurlijk de favoriet. Dat is het patroon van Verswieten. Waar zit het er eigenlijk correct achter al hier?
4: Ja, dat is lastig. Lastig zijn. Maar de shirts nou Maarten en die gaan nou dit weekend te maken van hun vorm. Dus je weet gewoon dat hun ek heel sterk ben. En nou ja, wij winnen dan jongen. In principe bij mij dan degene die de prijs net eigenlijk won had het hier. En ja, er ben nog een apparatuur niet op zijn dag heel sterk wijze kind. Dus,
5: ben je hem dan noemen treien?
4: Ja, ik ben net altijd wel zo zeggen, maar ze viert het wel. Je gaat er wel mooi zijn vertrouwen in van het kan en natuurlijk ben hun favoriet, maar veel wij wel die scores om mee te pakken.
6: Bij ús jest het Nijs uit Friesland.
7: Hier volgens de actuele sport.
6: De jest dat het droeg bloeit of dat het draait.
7: En we draaien de allerbeste muziek.
6: Omroep Friesland.
7: 12.12 FM.
6: Je jest.
7: Alles wat er spiegelt.

0: Kygo en Tina Turner en What's Love Got To Do With It.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
2: Gratis bijscholing voor Fries, dat is het belangrijkste nieuws daarvoor. Op het Fries Dijblad stiert het volgen van Friese na- en bijscholing voor mbo-docenten wordt gratis. De provincie heeft afspraken gemaakt met NL Stenden, Hogeschool Leeuwarden der Roe. De Friese taal was decennia lang een opvallend ondergeschoven kindje in het middelbaar beroepsonderwijs, terwijl juist relatief veel mbo-scholieren in het Fries als moedertaal hebben en zij vaak lokaal werk vinden in omgevingen waar het Fries eveneens een grote rol speelt, grote kranten. Maar ja, die docenten die sprutsen het nog net. En wat om die? Ik ken 4 docenten per jaar kennen meidwaan om die cursus.
0: Oh ja.
2: Lijkt het net soort, maar het schijnt toch echt wel een soort te wezen. Dus begin eerder. Dat wat zas is. En de Friese wien die zitten in de lift, schroot de kranten. Ja, mij tanken aan de klimaatverandering zitten de Nederlandse wienproducenten in de lift. Ik in Friesland is het ontal wiengaarden omheen gingen. En in Heeg, daar hebben ze een soort proeverij gehouden van Friese wien. En die komen er al hier wel goed uit.
0: Dan vind ik het echt mooi dat ze de Friese wien in de lift zit en houdt toe Heeg.
2: Ja. Ja. Het houdt net op.
0: Nee.
2: En Duitsers komen ondanks btw-verhoging nog graag naar hun Insel Ameland. Die laatste 12 verhalen die stien trouwens in de Leeuwarder Krant. Ik weet niet of ik dat er al bij zet, niet zijn hier. Maar goed, Duits hoor je nog genoeg op Ameland, geklaag ook. De gestegen prijzen maken een keus voor dit eiland niet meer zo vanzelfsprekend. En dat geldt niet alleen voor Duitse gasten. Want ja, die toeristenbelastingen en alles en de btw zelfs. Het is omheen hier. Ja, en dat viel je voort in de beurs. Maar goed, ze bloot gelukkig nog wel komen.
0: Ja, Fijke. Dank u wel. Het is alweer haast Jochen Oeren, de tiet houdt geen skoft. En het is haast tiet van Noorde Voorders.
3: Ja, zeker, Riet. Noflokke muziek bij de koffie. Muziekje Oorkampioen. Dat is van alles te vinden. Dit keer de kampioen Ielrikje. Een Nederlands kampioen of Fries kampioen. Nou ja, een Ielrik kampioen. En leuke prijs te winnen in de quiz. Je hebt er op letterassen.
0: Nou, ik zou zeggen, harde morgen van Noorde Voor. Dit wie Friesland van de morgen van Joet. Wij binnen de morgen van zelfs weer. Ontan.
4: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
5: Zinnebril?
4: Check.
5: Badkleren?
4: Check.
5: Slippers?
4: Check.
5: En Friesland?
4: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
5: Omroep Friesland.
4: Past dus altijd in de koffer.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op Gaslicht.nl. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt.
8: Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7.

0: bliksems aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geonocinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nice in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielen van Ijsman partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsman dagen.
7: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als Prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dadelijk zo omtinken voor een bijzondere Alvensterretocht. Een wieken van bezinning en voetbal in No in Friesland.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
8: Touwen een uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hevig in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: HWO Hinde van een loszittend kunstgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebied aan

0: Kaylee van Marillion, wie de iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tolve woont hier in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je direct binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. In Bolse, het is een week van bezinning dat heel tijd populairder wordt. Baseerd op het gedachtegoed van Titus Brandsma.
3: Ja, het gedachtegoed van Titus Brandsma is weer bij het pelgrimeren als een innerlijke reis. Titus Brandsma was ook altijd op zoek naar zijn innerlijke reis.
0: En een bijzondere Alverstedentocht in een flat. En dat is net zo'n heeg gebouw, maar dat is een Leeds boordje van de scouts. En dat is een hele opjefte.
4: De grootste uitdagingen zijn denk ik wel het door de nacht heen door blijven gaan. Dus we stoppen niet eigenlijk. We gaan gewoon constant door.
0: Dat en we sjoggen vooruit op de zielerij van de SKS van de midje bij Wordsign. En omtinken van voetbal. Hoe stiet het ervoor bij sportclub Jereveen? Even zelfs muziek en het media oersjog tussen No en Ian Oeren. Maar nou is het waar, maar is Sibo Mollema en nou is het in het kwad. Goedemiddag, Sibo.
5: Goedemiddag, Simone. Van de mensen oerheerske de bewolking is er nog kans op een lichte buiken. Het wordt zo'n 19 graden en daar stiert een zwakke en in vlaagjes betekent toch wel een matige west-noordwestenwind. Morgen wordt het warmer, meer zinnen en bloedend droog. Een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. Straks meer oer het waar.
0: En dat zult dan wijzen even naar Jelvien. Ontaan, Sibo.
5: Tot zo.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het is exact 8 minuten naar 12. Even heel dal ter bezinning komen. Dat kind deze week in Museum De Tiet in Bo-

0: Als het. Dan wordt de wieken van bezinning organiseren. Er binnen een paar exposities en verschate lezingen. Dat alle keer met het libben en gedachtenwoord van priester Titus Brandsma. En pilgerje, dat is pelgrimeren in het Nederlands, als middelpunt. Simone Koenen van het museum verwacht het benammen Oudrijn. Maar ze hoopt het ik dat jonge mensen erop aankomen.
1: Eigenlijk is het voor iedereen. En wij denken ook dat het thema pelgrimeren ook iedereen kan aantrekken, van jong tot oud. Dus wij hopen weer een hele nieuwe doelgroep te kunnen aanboren hiermee met deze week.
2: Ja. Maar Jim, sorry, ik wil dat de bezinning en pelgrimeren hield die het populairder wordt. Hoe kan dat, denk je?
1: Wij denken dat verbinding en tot jezelf komen als je aan het wandelen bent. Of dat je dat voor iemand doet. Er komen steeds meer mooie routes bij in Friesland. We hebben bijvoorbeeld ook een route met pelgrimeren van Bolsward naar Dokkum. Nou, die verbindt ons natuurlijk ook prachtig met Titus Brandsma, want die heeft ook een verhaal in Dokkum. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal met pelgrimeren.
2: Ja. Misschien is al Titus Brandsma. Waarom speelt hij juist zo'n wichtige rol binnen deze uitstalling?
1: Het komt omdat deze week rondom Titus Brandsma georganiseerd is, omdat 27 juli zijn gedenkdag is. Vandaar dat wij dit thema nu hebben gekozen voor dit jaar. En volgend jaar zal dat weer een ander thema zijn.
2: Dat gedachtegoed van Titus Brandsma, wat houdt dat dan correct in?
1: Ja, het gedachtegoed van Titus Brandsma is bij het pelgrimeren als een innerlijke reis. Titus Brandsma was ook altijd op zoek naar zijn innerlijke reis. Pelgrimeren is niet alleen van A naar B, maar is ook dus een innerlijke tocht van ontmoeting, groei en ontwikkeling. En dat past heel erg goed in het leven van Titus Brandsma.
2: En dat wil je hem dus oerbrengen naar de meesten die je daar komen?
1: Ja, dat willen we graag meegeven, dat dat ook onderdeel kan zijn van je leven. Ja.
2: En zou je dat dan als een taak van Jim als museum, om dat te pelgrimeren en die bezinning wat u te verrijzen of meer om te denken rond jou?
1: Nou, we zien het niet zozeer als onze taak, maar het gedachtegoed van Titus Brandsma spreekt ons natuurlijk wel heel erg aan. En wij zijn als museum ook deels VVV hier beneden. Dus wij vinden dat wel een prachtige combinatie om te kijken of we die combinaties verder kunnen uitzetten.
0: En dat zei Simone Koenen van Museum De Tiet. Een expositie die te bezien is, is die van Wiebe van Dingen. Die gaat over zaneemde gebedsgenoten. Dat binnen persoonlijke liedse houten alters die eigen gebed vertellen. Dingen vertelt hoe er bij die gebedsgenoten kwam.
3: Nou, er is een tijd geweest dat ik het ook niet wist wat het was. Maar ik zocht op mijn pelgrimage naar betekenis. En wonderlijk genoeg vond ik een gebedsnoot uit 1500 in het Rijksmuseum. En later hoorde ik dat de oorsprong nog veel verder terugging in de tijd. Begin van de jaartelling, ongeveer het jaar 70. Toen was dat al in gebruik bij gelovige mensen.
2: En wat is dat dan, Krek? Want jou hebt nou in je hoorn. Een houten kistje lijkt het woord. Het is maar per centimeter groot. Wat is het, Krek, en wat ken je ermee?
3: Ja. Nou, de oorspronkelijke die ik in het museum zag, die was dus ook, bestond uit twee helften. En de ene helft, daar zag je de geboortescène van Bethlehem. En aan de andere kant de kruising. Dus daar zat een heel leven tussen die twee plaatjes. En dat is te veel om dat in zo'n klein voorwerpje te maken. Voor mij is het in ieder geval te veel. En toen dacht ik, ja, maar als we hem nou leeg laten, dan kan iedereen zelf daarin zetten wat hij belangrijk vindt. Waar denk ik aan onderweg?
2: Ja, dus het is dan, kunnen we het dan zeggen, het is een soort van herinnering voor jezelf, een libbesverhaal?
3: Dat kan. Sommige mensen die denken ook aan de dingen die voorbij zijn. Maar ik denk een beetje meer aan waar hou ik mij aan vast en waar ga ik naartoe in de toekomst.
2: En nou maar je speciaal een expositie hier in het Museum Delft zetten. Naast die gebedsnoten, je hebt er een stuk of wat te lezen. Ben er ik nou een paar houten beelden? Wat ben dat krijgt?
3: Nou, dat zijn eigenlijk producten die ik onderweg op mijn eigen pelgrimage gevonden heb. Ik ben niet naar Spanje geweest. Ik ben ook niet op het Pieterpad geweest. Maar ik woon op de Veluwe. En daar vind ik takken die van de bomen zijn gewaaid. En dan is daar opeens in zo'n tak een vorm dat ik denk, och, dat is precies waar mijn reis nu over gaat.
0: Nou, dat is mooi. Wil je die expositie nog zien, dan moet je er wel gauw bij wijzen, want die is er nog ontemooi vreed.
4: Noi Friesland. Media
0: Oersjoch. Fijke Wouda, die het weer van alles was. Truunt op Orenmedia.
5: Ja, goeiemiddag Simone. Goeiemiddag. Hoi. Ja, we hebben al hier les van de droogte verzeld. Ik, de meesting van de Dalia-tuin in Rekken, in Gelderland is dat. Ja, die Dalia's die mij, ik wil een slokje water verzeld. En ze hebben er alles aan dienen om die tuin weer te laten groeien en bloeien. En hij is weer open, mijn dank aan inzet van de vrijwilligers.
6: Een Dalia die houdt van zon en houdt van warmte. Kijk, daar hoort natuurlijk ook regen bij. Maar in regen is er dus dit jaar niet, dus we moeten bevloeien.
7: Het is werkelijk geweldig hoeveel energie daarin zit om zo'n mooie tuin te krijgen, dat is werkelijk prachtig. Het is heel geweldig.
5: Nou, en waar het zien wil, er zijn meer dan 300 dahlia-soorten. Ik wist niet eens dat ze volwien.
7: Nee.
5: Maar ze zijn dus al hier in die tuin te zien. Om het hier is hier. Dus net elke keer, dus dit hier, wij er al even bij zijn.
7: Ja.
5: Ja, en hield u mee meestal die vierde vakantie dicht bij huis in, nou, uw eigen land of correct over de grens. Maar het kan nog dichterbij op de buurtcamping. Ja, het is een bekend fenomeen voor zelfs. Zijn meer in Leeuwen, ik al wel gaan. Ja. Dit hier wie voor het eerst in Leidseveen. Dat is een stadsdeal in Den Haag. Nou, daar heb je een soort enthousiasme.
8: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo. Maar hier ben je gewoon in een camping letterlijk een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
5: Ja, hartstikke geen les van de natuur.
0: Nee, ik zou dan baai je tent, ik net.
5: Nee, precies. Maar, ja, ik zeg dat juist trouwens, dat als toen dan evacueerd was van zijn camping daar in Frankrijk of Spanje, dan moest de tent of de caravan moest gewoon iepen steen litten.
0: Oh.
5: Want ik ken die reddingswerkers, die kennen heel makkelijk zien van, oké, die mensen binnen eruit. Oh, ja, dus net hiermee niet, biegelijks lijkt te sliepen in zijn tentje en die slaan woe. Maar dan moest dus alles iepen steen litten.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Nou, het is 220.000 mensen in Frankrijk binnen evacueren.
5: Nou, vreselijk.
0: Heftig.
5: Ja, heel heftig. Ja, wie is er een bijzondere change in de Sint-Jan in Den Bosch? Honderden supporters van FC Den Bosch die stien in dat tjerke. Want mijn speciale tjerke change was de nieuwe selectie van de club die waard in zegenen.
9: Ja, bizar, ik heb er geen andere woorden voor. Ik vond het super indrukwekkend, heel mooi.
10: Als je kijkt naar de hoeveelheid supporters die erop afkomt, ja, dat is vrij indrukwekkend. Ik denk dat je dat niet bij veel clubs mee gaat maken zoals het hier vandaag is gegaan, dus dat is heel mooi.
9: Ja, als ik nu ook even de spelers een klein beetje peil, zeg maar, dan zitten ze allemaal zo van wow, wat gaaf.
10: Ik hoop dat het een heleboel geluk met zich mee gaat brengen, ja.
5: Ja, nou, misschien een idee voor SC Cambuur of SCR.
0: Die kinderen wel wat zegeningen broeken. Of waar is die?
5: Ja.
0: De patoeren.
5: De patoeren. Ja. Misschien moet ze die even inzegenen.
0: Ja, alle patoeren moeten dan inzegenen willen. Uit zijn dat van Menno van Swieten, want die winnen alles al. Nee, hè, die het weekend niks
5: verleden. Ja, die het weekend tinker om, inderdaad.
0: Ja, nou, dan een mooie partij.
5: Zit dan maar even.
0: Ja, alles goed is ik, behalve die van Grauw.
5: Oh. Nee. Nou, nog een kwart nien in India. Daar heeft de politie het een politieman skorst. Want er waren demonstraties in Siwan. En die man die hier zijn AK-47, dat is een machinegeweer. En daar begon hij zomaar mee te shitten.
0: Oh, richting lekker.
5: De, ja. Het liek het dat hij een beetje, ja, wat in de loft. Er is ik naar die een verwoenen rekken. Maar ja, het weer te zien in een filmpje en dat krijgt het vanzelf een soort aandacht. En ja, een hege politiefunctionaris die zei, ja, dit is misgingen. En het broeken van dat wapen wie ik net er jeugdverigen. En hij had het verkeerd broekt. Want ja, het ging om studenten wie nergens vernedigd. En daarom is die man is nou skorst.
0: Nou, lijkt het me vrij logisch, of net?
5: Dacht ik al, ja.
0: Ja. Dit weer het?
5: Dit weer
0: het. Of hij is nog meer?
5: Nee, nou, dat is wel mooi genoeg. Ja, maar ik ben wel een stukje muziektafel, nee.
0: Ja, zeker. Dat doen we. De Doobie Brothers komen er aan. Maar eerst vertel ik wat er daarnaai komt. Dan hebben we het oer roeien in een Leeds fletje. Dat doggen een aantal mensen. En een Leeds fletje is zo'n boordje van de scouts. Best nog wel pittig.

0: De Doobie Brothers, Win That's My What a Fool Believes. Het is zimmertijd en dus griepen een heel soort groepen of verenigings de kans om dus de Alvensterretocht op het water te lezen. Dat ging op de sub, de waterfiets, kano's, neem maar op. Hjoed stapte een groep vrienden op een wat minder bekend vaartuig, een lelieflat. Dat is een lietsboordje dat benammen in de scoutingbroek doet. Al voor het zegde eer wordt de tocht houden, maar omdat de meeste scoutinggroepen een wetterkamp in het vooruitzicht hebben, docht dit hier maar één lelieflat mooi. Bij de start van de morgen vertelt deelnemer Saskia Maas over hoe ze aan boord werkt.
1: 2, 1...
2: Dit is een lelieflat. De lelieflat is het meest gebruikt door scoutinggroepen. En daarmee kunnen we zeilen, roeien, wrikken en ook jagen. Jagen komt van het vroegere dat je een heel lang stuk met de touw vooruit trekt van de boot. Roeien is natuurlijk met 2 riemen aan de zijkant. En wrikken is met 1 riem aan de achterkant, waardoor je in je eentje de boot vooruit kan trekken.
3: Dat klinkt best wel zwaar. Is het dat ook?
2: Ja, het kan op sommige stukken echt wel pittig zijn. Vooral als je grote stukken tegen de wind in moet. Dan moet je echt wel even aanpoten. Maar bijvoorbeeld het jagen, dat is gewoon heel veel trekken. En dat doe je voornamelijk uit je benen. Dus dat gaat wel goed af. Maar roeien en wrikken, dat doe je veel uit je armen en schouders. En dat kost wel veel kracht soms, ja.
3: Jij hebt het nu, je doet het nu voor de 6e keer. Waarom denk je voor de 6e keer van, nou, dit moet maar weer?
2: Ja, het is gewoon een hele grote voldoening op het moment dat je weer gefinished bent. Ik heb het ook altijd wel heel gezellig gevonden aan boord. Je doet het met een team, dus je bent al een half jaar bezig met teamvorming. En dan, het uitvoeren is dan je uiteindelijke doel.
3: En nu hebben we heel wat, wij zien heel wat Elfstedentochten voorbij komen. Suppen, zwemmen, van alles. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Wat zijn hierbij de grootste uitdagingen?
2: De grootste uitdagingen zijn denk ik wel het door de nacht heen door blijven gaan. Dus we stoppen niet eigenlijk. We gaan gewoon constant door. We hebben onze team in verschillende shifts gezet. 2 die 's nachts doorgaan en waardoor de andere 2 even onder deks kunnen slapen.
3: En, want hoe kun je hierop slapen dan?
2: Onder de blauwe vlonders hebben we daar 2 slaapplekken. Dus dan ligt je bovenlichaam in ieder geval goed veilig. Je benen steken er een beetje onderuit. Maar je zorgt als team dat je een beetje voorzichtig bent wanneer je in de kuip gaat staan.
3: Ja, je wilt niet over elkaar heen struikelen, neem ik aan.
2: Nee, zeker niet.
3: Het kan nog wel eens warm worden de komende dagen.
2: Ja, zeker.
3: Zijn jullie daarop voorbereid?
2: We hebben heel veel water mee. Daarnaast hebben we mensen aan de kant die af en toe even een waterijsje of verkoelende drinken meegeeft. En we hebben wat doeken die we in het water nat kunnen maken, even uit kunnen kloppen en dan voelt hij heel koud op je lichaam. Petjes, zonnebril, zonnebrand.
3: Helemaal klaar voor dus?
2: Helemaal klaar voor.
1: Wat weer nu?
3: Femke Alon, jij doet deze voor de eerste keer. En jullie komen uit Harderwijk. Jij komt zelfs oorspronkelijk uit Zeeland. Wat is het toch aan die Elfstedentocht wat zoveel mensen hierheen trekt?
4: Ja, dat is natuurlijk gewoon een gaaf stukje Nederlands erfgoed, denk ik. En Friesland is gewoon heel mooi. Dus ik denk dat dat heel erg aan heeft getrokken. En dat het gewoon nog mooier maakt. Dus vanuit daar zijn wij gewoon, ja, we komen hier graag. We gaan hier ook op vakantie. Dus ik denk dat dat ook gewoon makkelijk in één rolt.
3: Zijn er ook dingen waar je tegen opkijkt?
4: Gewoon hoe zwaar het waarschijnlijk gaat zijn. En je zit toch ook wel gewoon 24 uur langer. 3 dagen, 24 uur met 4 man zit je op een bootje. En het is niet heel ruim.
3: Dus je zit ook geen ruzie krijgen?
4: Precies, je zit toch ook wel dicht op elkaar. En je slaapt er ook. En dat is denk ik wel waar ik tegenop zie. Ik hoop toch een beetje te kunnen slapen. Maar dat vind ik wel spannend.
0: Ja, dat wordt dus nog even bikkelen de komende dagen. De groep verwacht het woensdag de tocht te volbrengen. Aanst naar Jelvien hebben we het nijs. En dan zullen we het van ik nog even over het scootjesilm. Maar nou doen we vast al even muziek om in de stemming te komen.

0: Ja, maar zijn trompet, Volkert Hans, wie dat. En dat is altijd fleurig. En het gaat over het scootjesilm. Ik zei al, nou ja, wie een hebben te roer. En je hem kennen hond in hoeren nog voor zessen, hè, waar de winnaar Joert is. De Pol die stiet onder appus, rugsboppen in de omroep-app. Want in hoeren kun je nog je keuze maken. Ik zou zeggen, wacht je op Arie in de Boer, want die jouwt altijd de gouden tip. En dan. En dadelijk hebben we het nijsuit de rest van de provincie. Maar Jacob Stelwagen.
1: Bisto op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
3: Hoi hoi, dit binnen Marije.
4: En Hielke.
3: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
4: En Dom Jouwing.
2: App die vakantieboodschap nou. 0620 4 en Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dan zwerf eens wat door als een kaart.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is een per minuten oor Jelvien. En dat betekent dat we het nijs krijgen. En deze keer wordt dat brocht door Jacob Stelwagen. Goeiemiddag, Jacob.
11: Een goeiemiddag. Onder Prins Bernhardwei in Oranjewaard is vanmorgen een busje in een beenbot. Daar trok ons die flink wat skeer. De bestuurder is door personeel van de ambulance gecontroleerd. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. Op de Speerse Diek bij Sibrand de Borden is had vanmorgen een ongeluk geweest met een kraan. De bestuurder kwam met zijn machine in de berm. Toen de bezag de weer te komen, kantelde de kraan en met daar op de ziet komt. De man kon zelfs uit de cabine komen en kwam mij de schrik vrij. De brouwwacht van Haas is van de morgen uitrieden voor een gaslucht om de Zuidwalwei en de Lange Lijnbaan. Daar kwam een geurstof vrij bij een gasmengstation. Geurstof is net skeerlijk en er weer nevens de brouwwacht geen sprake van een gevaarlijke situatie. En de nije soorslid Breigie ter Hennen is morgen van Zijzoeren al dicht vanwege een spoedreparatie. Dat wordt het ontwaasjes de morgen Zijzoeren. De Breigie kan dan net jippen en dus met de boot omvaren. En dat kan via de Herenzeilbrug.
0: Dankjewel, Jacob.
12: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
15: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
16: No in Friesland.
17: Simone Scheffer.
18: Simmer in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: En zorgen we voor u op het Scootjesielen. Dat is van de media op de Hegemermaar bij Woordzijn. En we zullen het hebben over sportclub Jerveen. Hoe steen zij ervoor? Roelof de Vries, die vertelt dus dat. En hoe is het waar, maar Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
9: Goedemiddag, Simone.
0: Nou, de die is een beetje voorzichtig op Gonka, maar komt de zin erbij of is hij hier al bij intussen?
9: Hij komt er intussen hier en daar eens even terug in. Ik zie je krijgt bij Mitra eruit en dan komt er blauwe mooi in de loft. Dus hij zelf vermeek de partijen toch eens even terug in komen. Maar de bewolking had wel de oerhoorn. Van de morgen had ik al eens even een buikenwest. Ik zeg bij Balk, misschien, ik heb eens op schaal 4 mm. Tenaat 1 mm, Ameland 3 mm. Nou, en grauw 0,4, dus dat had een beetje griemd er. De temperatuur die leidt oerals een beetje rond de 18 graden. Ik denk dat we Joert Njontje, misschien in de eerste van de provincie 20, er nog even uit kniepen kennen, maar dan hoort het ik wel op. Voor mij kende dus ik nog een enkel buiken vallen, maar er in de zuk wat plakken werd het gewoon droog bloed. Waar Joert nog te krijgen met koele polaire lucht die van ons zee onviert wordt. Ja, en de temperatuur die bloedt dan dus aan een lege kant. Nee, Joert. Verliest het lege drukgebied wat bij Noorwegen nog hing het en juster action invloed hier. Die neemt aan. En dan komt een hege drukgebied bij Frankrijk dichterbij. Ja, en dan de wind. Ja, die komt vanuit het west-noordwesten. Die is zwak en in vlaagjes matig. Maar die kunnen in een buiken, en die kunnen er dus van mee komen. Ik word onhelder en wat van richting verhoorden. Maar ja, dat maakt het, denk ik, de zielerij alleen nog maar mooier. Nou, Joen, ik ken de zin dat er ik nog eens even terugheen komen. En dan ben de buikers voortlutsen. Nou, vannacht dus droeg, amper wien, uit het zuid-zuidwesten dan wij. En dat is zo'n 13 graden.
0: En dan de dag van morgen, Sibo?
9: Morgen, ja, de warme lucht vanuit het zuiden, die zal ons morgen bereiken. Waardoor de temperatuur op de midden uitkomt op plakken 25, 26 graden. Je hebt de waardeilanden dus een beetje leger. De zin had wel wat concurrentie morgen van wat platte wolken, wat van die schipke wolken nemen, wat ik wil. Maar het bloed morgen droeg. Het zal maar morgen wel wat neer onvielen. Neer, ja, dat is denk ik een Fries gebeurd. Toch een vrij vochtige lucht. Morgen hebben we een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. Nou, in de nacht is er een amper wind vanuit het zuid-zuid-eersten wij. En zontje graan dan als leegste temperatuur in de nacht.
0: Nee, het is een prachtig fris kwut, Sibo. En ik begreep dat de dagen daarna nog neerder worden.
9: Ja, als de waanzin, zoals je de temperatuur die komt op de meeste plakken uit op een goede 30 graden.
0: Oh.
9: Ja, uit zijn de waardeilanden. Dus iedereen die het van verkwalling horen, die moet even naar de waardeilanden. Want daar werd het ongeveer een zo'n 20 graden. Ik altijd nog heug. Ik werd een brotsige dij, een neerbrotsig, van een net Friese klam. Maar een soort zinnen en een hege zinnenkrijft. Dus de mensen die bij het keertsen binnen of bij het scootstation, die weten wat ze dan de waan hadden. Een zwakke en meteen matige van zuid naar, ja, toch wel een beetje naar het zuid. Zuidwesten draaiende wind, dus die is ik een beetje, geef ik wat heen en weer. In de nacht een 19 graden, dus dan hebben we een hege nachttemperatuur om beter te koesten. Ja, toen zie je, dan bloemen we dat het nodig het krijgt onder de 30 graden hingen, maar dus echt tegen warm. Ja, en ik was zo'n van brossig, ja, dat is juist heel vaak. We gaan ook de mensen met de hoogstdagen, dan is de luchtvochtigheid vaak in deze periode van 20 juli tot 20 augustus gewoon heel heeg. Ja, een mix van zinnen en wat wolken die vanuit het west-zuidwesten op je zorg komen. Maar ik toonde je gewoon droeg. Er staat nodig op de midden een matige en in vlagen vrij krachtige wind. Nou, in de nacht wordt het dan wel wat koeler met zo'n 15 graden. Dus dat scheelt bij 4 graden bij waasje. Vreed, ja, de wind die komt dan uit het noordwesten wij. Dus wel een hele orenhoek. En dat betreft wat legere temperaturen. Nou, ik ga nu uit van een maximum temperatuur van zo'n 23 graden. Ja, we hebben bij de bevolking toch wel wat oerheerskend. Maar ze noemen dan echt wat zinnen. Nou, in de nacht Ja, het is nog 4 voor, maar dan liek het dat er toch wel wat lichte buikers bij onze kant op komen. Dus omiol, nijjoerd, oprennende temperatuur naar droeg. Aan het eind van de week wat koeler en kans op een buiken.
0: Dankjewel, Sibo. In onderwijs, hier hebben we die weer.
9: Gradien.
16: Van Tolve ont Inroeren.
17: Wij Omroep Friesland.
18: Noi Friesland.

0: Ja, de Baron Halbesma in 1800 nog wat skreun gedicht Nefeskes. En daar is dit een vertaling van het heet Zeemansklachten. Dan gaan we naar het Skoetjesiln. Want de vraag is, rint Grauw verder uit of wordt het de wieken van Jereveen? Sneur verstevigt Grauw zijn koppositie met een tweede dai-oefening. Jereveen stiet de vrienden hier vergelijkbaar voor als dit hier en sloeg in de laatste wieken haar een slag. Maar er zijn meer Skoetjes die haar boppen in het klassement melden. Lemmer, Akrum, Jennewoord, Snits, alle keer wisten ze een wedstrijd te winnen. De SKS vloot zielt Jude op de Hegemer maar bij Wotzijn. Wedstrijdleider Bart Lekkerder, Kerker had besloten om daar een songlijst in te lezen en hij had er nog toen.
1: Wedstrijdleider Bart Lekkerkerker. Ja, het zintje breekt droog. Het waait net heel hut. Maar er is van de middag genoeg wien om een mooie wedstrijd te organiseren.
2: Ja, het lijkt een prachtige dag te worden. De voorspellingen zijn 3. Het kan een 4 worden. Dus gaat mooi de goede kant op. Weerman Jan Jonkman noemde het een beetje een zwabberende wind. Dus het gaat wel behoorlijk van richting variëren. En om die reden hebben we er een zandloper in gelegd vanmiddag.
1: Ja, want dan is een op- en delbaan met een gate eigenlijk net ideaal?
2: Nee, een op- en delbaan met een gate is de mooiste baan die er is. Dat vinden alle schippers en dat vind ik ook. Maar dan moet je hem wel goed kunnen houden. Want zodra die een beetje scheef erin ligt, dan is er geen keuze meer bij de gate. En dan gaan toch alle schepen dezelfde route varen. En dan noemen we het karuselzeilen. En dat wil niemand. Een lange, smalle zandloper is ietsje saaier. Maar die is er goed in te houden. En als die lang en smal is, dan zit er ook een goed voor de windschrak in. Dus er zit voldoende in om een mooie zeilmiddag te hebben.
1: Ja, dus je bent net benauwd van het carousel Sion met deze baan?
2: Nee, dat is met een zandloper eigenlijk bijna onmogelijk. Omdat je toch omdat je eigenlijk een dubbele set rakken hebt. Het duurt heel lang voordat je in alle rakken schepen hebt. Dus je kunt eigenlijk constant blijven verslepen met tonnen. Dus elk rak kunnen we goed houden.
0: En dat vertelde Bart Lekkerkerker, Oon, Uus verslagjouwer, Andor Faber. De oren scootje kenner is Arjen de Boer. Goedemiddag, Arjen. Oh, ik moet die wel even niet op me zetten, hè? Ja. Biden hier even wat met de microfoon. Maar dat komt goed.
1: Dag Simone.
0: Dag Arjen. Het is, deze Lekkerkerker is tegen enthousiast hoe dat songles. Het is voor de eerste keer dit kampioenschip dat gebeurt. Wat vinden de skippers daarvan?
3: Nou, gematigd optimistisch. Ze begrepen het wel. Vanwege die zwabberiende wien. Want dat is een beetje het codewut bij de routebespreking. Een zwabberiende wien. Dus ja, hij is van noordwest naar west. En dan weer misschien een beetje naar noord. Ja, het zwabbert dus wat. En dan is er ook keersen van een songlijst. Nee, de vakken van de skippers, dat is wel duidelijk. Dat zijn lekker Kerkerek. Dat is een op- en delbaan, maar een gate. Dat is wel grappig. Want een aantal jaren verlien. Toen woonden die skippers er helemaal niks van weten. Nee, een gate, daar wilden we helemaal niks van weten. Dat is meer van de liedse boordjes. En nu hebben we eigenlijk alle skippers wel een vakkar van een gate. En dat is logisch. Maar nu hebben we gewoon 2 cruiserekken en 2 van de winsterrekken. Het is misschien wat minder spectaculair. Maar laten we hopen dat het wel een hele spectaculaire wedstrijd wordt.
0: Ja, dat hoop je. De wien is net heel hoopjouwend, steeds maar. Maar goed, het helpt misschien wat om. Dan even over Wotzijn, want daar wordt Jude Sielt. Het scootje van Wotzijn dacht dat dit hier een stuk beter als oren hier. Nou, daar is er wel grutskap, denk ik, daar.
3: Nou, je neemt me vernuut. Nee, want van de morgen met de routebespreking waren het nog even oorhellen. Toch de vastzitter van de wedstrijdcommissie. Nee, Joeg hij natuurlijk van Klaas van der Meulen en zijn bemanning. Vorig jaar, of eigenlijk de laatste jaren, ja, zit hij altijd wat in het rjochte rietje. Vorig jaar kwam het ook toch vervelende privéomstandigheden. En toen had hij ook zo'n van, altijd in het rjochte rietje ombungelen. Daar vind ik eigenlijk niks meer aan. Ze hebben bepaalde taken verdeeld over orenbemanningsleden. En ik net belangrijkste vertelde hij mij. Hij had een nije bril, maar 30% meer zicht. En dat wil ik wel helpen.
0: Oké, nou dat is goed nice. Maar goed, Grauw stiet Bob Oon. Er zitten verschillende koetsjes wat op het vinkertouw. Het is net zo dat er 15 punten verschil tussen zit. Jereveen, dat zei ik net al. Die hele vrienden hier in Wieken 2 dat kampioenskick binnen. Zou dat nou weg in het denkst? Of liet Grauw het net gebeuren?
3: Ja. Nou ja, het is eigenlijk de concurrentie met hopen op een fout van Grauw. Daar komt het eigenlijk op deel. Want hoe het Douwe Visser van Grauw no shield, dat is echt uitstekend. Hij had al wel een dikke oorlooker. Min zien. Het hij al oorlutsen. Komt echt toch die 3 strafpunten, door die groene vlagen die er lutsen. Dat die op lang war. Akrum Bigelix het min 8. De minder stevige oorlooker. Maar goed, men mag dus hopen op een fout van Grau. Want Grau is op dit moment soeverein. En Jereveen, ja, Jereveen hier Vliene Ier. Inderdaad een hele knappe serie. Hier een fjouwer oerwinnings op Riegen. Ze woen hier ek op dit wetter. Hier bij Voort Zijn. Ze hier een geweldige Riegen. Ja, als je een west aan Riegen deel zetten, dan ga je natuurlijk met stip naar de koppositie. Maar Jereveen bloot nog wat achter. Had fjouwer 20 punten. Steen nu op het vijfde plak. En Grau dus met 12,8. Dat is toch wel degelijk een god. Maar ja, wat te denken van de Lemmer. Doet het echt heel erg aardig, hè? Maar Jasper Visser. Akrum, die er elke keer weer goed bij zit. Let op Akrum, maar de start. Pieter Meter, doet het echt heel goed. En dan, soms had hij ook een beetje pech, want dan wie er als allereerste vod. Maar dan wie er een algehele valse start. Ja, en dan moest hij toch weer achter ons sluiten. En dan moest hij dus op een nij. Dus dat weer een beetje sneu voor Akrum en Pieter Meter en zijn bemanning. Maar ja, die toch het op, ja, ek heel goed. En dan heb je nog Jenne Woord.
0: Ja.
3: Ja, zeker. En dan neemt het Kries, kijkt Snits. Ja, eigenlijk hebben we Snits al een beetje oorskreun.
0: Oké.
3: Okay. Ja, nou, dus het is net leuk om te herren, die Snits.
0: Ik hoop dat ze het radio net won, hè.
3: Ik hoop het eigenlijk, ik.
0: Nee, ja, ja.
3: Want ja, je wint het nooit met die skippers.
0: Nee, daarom. En ja,
3: Arjen... Met je mooi iemand oors bellen.
0: Ja, maar ja, ik zei ze altijd in de meeskant dat ik presenteer van je kind hond Inoeren nog een die-winner voorspellen. Wacht je even op Arjen de Boer, want die komt bij de gouden tip.
3: Wat een druk. Wat een enorme druk. Nee, ik zou zeggen, ja, Grau is soeverein. Spelen je lekker op safe, vul gewoon Grau in. Die eindigt sowieso wel bij de top vier. Maar ja, je wordt natuurlijk een winnaar. Nou, zou ik Joert mijn yield zetten op Jasper Visser van de Lemmer.
0: Oké, okay. En wat zei het Geertje?
3: Geertje, ja, Geertje, weet ik net. Die is met de lipgloss in de weer. Dat, geen idee.
0: Nou, toch had ik roet mis. En een soort succes van de media.
3: Oké, okay, shit man.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: Ja, het is een beetje atypische muziek voor dit programma. Shaggy, oh Caroline. Nog eens twee weken, dan speelt het sportclub Heerenveen alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie seizoen tussen Twente. Komende sneeuw speelt Heerenveen tegen een club uit Griekenland en het aardoende weekend wie de nummer 12 van de Belgische competitie de tegenstander. OH Leuven. Die wedstrijd eindigt in Fjouwer eerst een glik. Nee, Fjouwer. Doe wie is erbij, Roelof? Ik zet even die microfoon.
1: Dank,
0: even hier. Verslag jou, Roelof. De Vries,
1: de
0: beste
1: van Oostkamp.
0: Ja, grappig, hè? Ja. Maar doe weer eens in Oldenbroek bij die oefenwedstrijd. Wat voor indruk maak je er van bij?
1: Nou, een beetje wisselend, want dat dan Fjouwer is een glik. Fjouwer, dan weet je ik dat we aan de ene kant een vierste vallen doelpunt zin krijgen. En aan de andere kant zelf ik Fjouwer scoren, wat wel lekker is natuurlijk. Nou ja, dat beeld stee je naar de wedstrijd ik wat duidelijk. Want Heerenveen Bekoen, de eerste helft, heel min. Kwam binnen 30 minuten 2-0 achter. En de tweede helft gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Want ze dat waren bij de rest. En vot binnen 10 minuten wie het 12 jaar van OH Oud Heverlee Leuven. De nummer 12 van de Belgische competitie. En verdedigend, dan denk je van, nou ja, Heerenveen is alleen als Joris van Overheem kun je trekken. Die verdediging zit nog hetzelfde, maar Klaverboer op goal, maar dat wie chaos achterin.
0: Oei.
1: Wie is de voorbereiding tot Nauta wel echt lekker rint, maar als kerst op de taart een overwinning tegen de kampioen van België, Club Brugge. Maar ja, nou verliezen ze, of verliezen ze Lietje, dan noemen we Tolve, dus dat is wel een beetje vaag.
0: Ja, nou speelt Rick van alles in deze periode natuurlijk. Ja. My transfers.
1: Ja.
0: Hoe is dat bij de club in het Abel Stadion?
1: Nou, het is relatief rustig in die zin dat er eigenlijk nog maar twee spelers voetgang binnen. Dus Nordin Bakker, de reservekeeper, en dat vangen ze intern op. Timo Schreuder, die scoort terug, en Andries Noppert is dan echt de tweede keeper. En dan hebben we nog een transfer van Joris van Overheem, die uiteindelijk toch naar FC Utrecht gegaan is. En dan is natuurlijk een beetje de vraag van hoe zullen ze dat opvangen? Die vraag stelde ik natuurlijk aan technisch manager Johan Hansma.
2: Nou, we zijn van plan om nog een middenvelder erbij te halen. En op dit moment speelt Ringo een stationnetje lager en die doet het heel erg goed.
1: Ja, dus er komt sowieso nog een speler bij. Maar het kan ik wijzen dat, zoals het nou zit op een middenveld, dat het verbloot?
2: Nou, dat is aan de trainer, hè. Ik moet zorgen dat er een selectie staat. En Robin die moet zorgen dat er een basiself op het veld staat.
1: Ja, dat snap ik. Maar toch ga je er natuurlijk ik wil rekening mee en haal je contact met elkaar. Wat voor nummer 6 je de Vrelli? Dat moet wel een basiswaardige opvolger wijze van Veroverheem, denk ik, vraagteken.
2: Ja, uiteraard. Alle spelers die wij binnenhalen, dat bespreken wij met z'n tweeën. En vanuit de scouting leg ik ze dan voor bij Robin en wij nemen dat samen door. En uiteindelijk nemen we daar ook samen een beslissing in.
1: Ja. Hoe vind je Benjamin tussen dem, hoor?
2: Nou, we zijn op zoek nog steeds naar een middenvelder, een spits en een rechtsbuiten.
0: Zo, dan moet je nog wel even ziekje, toch?
1: Ja, dan ben je
0: ja, wist al meer?
1: Dat valt... Zeker. En dit is ik het vraag voor jou, want ik vind dat toch een beetje een Francofiel, Fransoos best. En hoe neem je dat?
0: Een Frankrijk leefhouwer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze hebben interesse voor een speler van Angers. Dat kom ik wel uit.
0: Ja.
1: En dat heet Lanroy. Van voornaam, Lanroy, zoals Kroos het helemaal.
0: Ja,
1: dus neem maar Roy. En de achternaam is Machine.
0: Ja, Machine.
1: Maar zoals dan Machine?
0: Ja.
1: En net in het net Machine.
0: No.
1: Ik wil meer de Beast Machine.
0: Machine.
1: Nou ja, Lanroy, Machine. Daar is interesse voor. Dat is dus eigenlijk een beetje de trotte spits van Angers. Het is wel een beetje een soort van super sub-achtige speler. 20 hier. Nou ja, ik praat er eventjes met Johan en Hans. Maar we horen natuurlijk eventjes die naam even droppen. En dan zien we hier hoe dat zit met het heli van die trotte spits.
2: Kijk, je hebt een paar dingen waar je mee te rekening mee te houden hebt. Is natuurlijk de financiën. Een goede spits kopen kost gewoon heel veel geld. Dat geld hebben we niet. Dus dat betekent dat we weer creatief moeten zijn. Nou, als je dan kijkt naar wat het meest ideale voor de Heerenveen is. Gezien de financiële positie, maar ook kijken naar de toekomst. Is een jonge, talentvolle spits te halen. Die je huurt met een optie tot koop. En dat je dan ook zeg maar de grip hebt om te kijken als dat een goede keuze is. Een goede beslissing is voor de Heerenveen.
1: Ja, dus een potentie, een speler... Een beetje jeugdig, maar potentie achtervent. Dat is het idee. Dan zorg ik er namen. Ik weet net of ik het in het machine of machine. Het is een Franstalige speler van Angers. Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou, ook daar hebben wij een lijstje voor met kandidaten. En daar zullen wij de komende periode ook mee aan de slag gaan.
1: Ja, de machine zit. Ja, ik op het lijstje.
2: Ja, die staat ook op het lijstje.
1: Maar die hebben we nog een keer in mijn hoorn.
2: We hebben ook wel met diverse spitsen gesproken.
0: Nou, dus hij is het zelf voor me al helemaal goed.
1: Ja, maar ik...
0: Machine.
1: Ik heb wel een beetje Fransozische kennis.
0: Oké.
1: Okay. Kijk wel, ik wist.
0: Ja. Nou, dit gaat door de spelers die het mogelijk nog komen. Maar wordt er ik nog lussen om spelers?
1: Ja, zeker. Minder dan je eigenlijk denken zou. Want neem nou bijvoorbeeld de Jacob Trensko. Vlieg hier de Rochboeten van Jereveen. Clubtopscorer. Scoorde een hat-trickje. Oud-Heverlee, Leuven, Oudroen, Sneun. Gewoon een goede speler. Maar er is dus nog geen bot op West. Geen club die hem echt van een melden had. Vind ik wel opvallend. Aan de andere kant had je wel Marcus Linde. Daar is wel interesse voor. Maar liefst vier keer is de club SC Braga uit Portugal van hem kwam. Hebben we naar verloerd. Uiteindelijk een bodding van 6 miljoen. Dat is het heegste. Maar, nee. Die Marcus Linde, die wilden wij misschien wel horen. Johan Halsma.
2: Als de prijs dermate goed is, dan vind ik dat we dat moeten overwegen. En een alternatief hebben. Maar op dit moment is dat niet aan de orde.
1: Nee, maar het ben wel biedingen west van Braga. Laat het dan nog heel veel uitkomen. Hoe maakt het zijn?
2: Ja, we hebben inmiddels 4 biedingen gehad. En 4 biedingen naast ons neergelegd. Nee. Van tafel geveegd vind ik respectloos. Want de bedragen zijn wel dermatig. Dat je wel over serieus geld praat. Maar wij vinden Marcus meer waard. En tot de dag van vandaag betekent dat Marcus gewoon bij ons blijft.
0: Nou, dat is dan duidelijk. Ja. Nou, Twente, dat is dan de eerste wedstrijd. Ja. Welke datum is dat ik alweer?
1: Snijden door de weekend. Jochen augustus?
0: Ja, dat klopt het dan. Ja, Jochen augustus, snijden door de weekend.
1: Wist je net zeker?
0: Ja, ik wel. Maar wat binnen de... Wat verwachtest van het seizoen?
1: Als de selectie zou bij elkaar bloot, dan denk je van, dan moet ze nog een stap zetten kunnen ten opzichte van Vlieger. Dan echt die stap omheeg, richting FC Utrecht bijvoorbeeld, dat is echt al een grut god. Dus ik denk net dat, ik zie gewoon een keer een supporter hier, vind op jouw stil. Nee jongens, dat is echt net realistisch. Zonde is eigenlijk het hoogst haalbare in principe van Jervin. Dat is nog altijd zo. Volgende week is Snijden om 9 augustus is inderdaad die wedstrijd. Live op Radio de Tribus. Maar ik wil dit nog even raderen op Jervin Volos FC, de nummer 8 van Griekenland. En die wedstrijd zoeren wij volgende week om 3 uur live uit. Op de stream en op televisie.
0: Ja, en dat is dan op 1 augustus.
1: Ja.
0: Ja, en dan de weken daarna, op 9 augustus, dan begint de competitie.
1: In het programma van Johan Terpstra om 4:15.
0: Oké. Okay. Azen bij Omroep Friesland. Ik ben er helemaal net bij, maar Johan, doos is je nou voor goede ja, middag.
2: Ik ben er al net. Ja, kom als je.
0: Ja. Zootje.
2: Hey Simon,
0: Johan, wat doe je zo?
2: Nou, Verzels, de SKS-wedstrijd wordt zijn op de Hegeme Markt. Verzels, dadelijk allereerst de hilarische vakantieverhaal van Sjoeki. Ze wien mijn 4 vrouwen op vakantie in Spanje. En daar wordt mij een gebit uitspookt van een boetelandse man. Dat has een dijs is maar... In slagnaam. En de horen Dijs, niet maar ziekje, de horen Dijs hadden we stiekem weer omlijn. Leiden we weer op hetzelfde plakje op het strand. Dadelijk dat prachtige verhaal. Der plaat bij betinken dat Ken Geen bij Glicks over gebit, Spanje en vakantie. Tinker link even mij. WhatsApp 0620, jou en Jochen, Ian Jochen, of Domer op app zelfs.
0: Ja, dadelijk dus bij Dij in Goeiemidje, maar Jochen Terpstra, Tieter Science, Boente de Bruin en ik wens je een mooie medita. Doeg!
3: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
4: Zinnebril?
3: Check.
4: Badkleren?
3: Check.
4: Slippers?
3: Check.
4: En Friesland?
3: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
4: Omroep Friesland.
3: Past dus altijd in de koffer.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw...
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar 2 zakenpartner. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep
1: Zilt. Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen...
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is dit de taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
9: Dus jouw je hem gauw op.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en bliep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Oh, ik heb me nooit te veel, ik hoor graag bier en deel. Ik zit aan de bar en ik kan lol. Luister graag naar je frisse gebrekken op bier en deel. Ik hoor graag bier en deel. Oh, ik heb me nooit te veel, ik hoor graag bier en deel. Ik doe het bij haar.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Kom ik naar Inzinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Inzinga staat voor jong, trendy en klassiek.
7: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Inzinga.
8: Zo hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
7: Mati uw klasse meubels ha, geen dan naar Itzinga.
6: Itzingameubelen.nl.
9: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, onder muzikantel jaren het scootjesiel bij woord zijn. Ruud op de eind, de binnenonderwijs in de finish. Ander Faber.
14: De Jouwer is op weg naar de finish. En ja, ze hielden een enorme voorsprong op het Jenne Woord. Ja, die is wel een beetje verdampt, hè? Maar ze horen wel kijk genoeg hoe raas om de finish te gaan.
15: Ja, nee, dat gaat niet bij mis. Maar het verschil is volle grutter geweest. Maar goed, dit is Katerbakkie van jou en natuurlijk een prachtige Dijssucceske. En dat gunnen we ze.
14: Absoluut, absoluut. Rinus de Jong, hij helpt zijn eerste Dijssucceske van dit kampioenschip over een aantal seconden. Had hij de finishline oer komen stil mij door al thuis. Ik zag nevens mij in het roefje bij het Kramer zien adviseur van de Aronne Jirren. Niet nou vanwege persoonlijke omstandigheden een stapje te bek die in had. Maar hij is er wel bij op de dijk van Joert. En dat is een hele mooie conclusie. En dat is, nevens mij, zag ik ook wat emoties daar op het achterdek. Ze bleef al hier ernstig. Ja, nou komt er iets van Libben. Ja. Nou komt er iets van Libben. En dan zal nou het finishkot klinken van Rinus de Jong. En de bemanning van de Oeraltus. Dit het feestje vieren.
15: Skipperend.
14: En of dat wat losmakkert. Bij de bemanning een heel soort blietskip. En ze moet erom denken, want er binnen nog scootjes die in het vorderwiense raak binnen. Dus ze moet ik al even door de wien, dat zult barren. Maar ze bin. De Jouwer wint de wedstrijd op het wetter van de Hegemen. Maar bij woord zijn Jenne Woordselaassen als tweede finishje. En daar heeft de Sjurgen nog strijd om het tredde plak.
13: De finish dus van het SK

0: Zuidelijke Bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoeg op friesleesoffensief.frl.
1: Mattie, uw klasse meubels haar. Geen dan naar Itzinga.
2: Itzingameubelen.nl.
3: Voor een nice sjoekie. Hoi man, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en stenen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
5: Ajo, lekker slet. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
6: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
7: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
8: We beginnen kijpen!
7: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
9: Kunst of casien van KKV. Een Fries product. Dat is wel zijn hoffelijk.
10: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
11: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 70%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
12: Onderwijs.
13: Maar Jacob Stelwagen.

0: is muziekjoets in onderwijs. Wie van Los Lobos, dat is die La Bamba.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is te zien of jou een goede beetje. Welkom bij onderwijs van Mandy Sonnen, 20 juli. De tijd dat er in Balsus een week van bezinning is. Op basis van het gedachtegoed van Titus Brandsma.
3: Ja, het gedachtegoed van Titus Brandsma is bij het pelgrimeren als een innerlijke reis. Titus Brandsma was ook altijd op zoek naar zijn innerlijke reis.
0: En de tijd dat Heerenveen nog op ziek is naar versterking.
4: Nou, we zijn op zoek nog steeds naar een middenvelder, een spits en een rechtsbuiten.
0: En Fjouwer jongeren in een liedboordje, de Alversterrentocht, varen al roeiend, zielend en bomend.
5: De grootste uitdagingen zijn denk ik wel het door de nacht heen door blijven gaan. Dus we stoppen niet eigenlijk, we gaan gewoon constant door.
0: En dat is het bijbevendert mij onderwijs van Fjouwer zijn oren, mijn muziek Nijs en Eftegoed met dadelijk onder oren. Boerenactiegroep Farmers Defence Force begint juist met acties in de stikstofwoonpark van landbouwminister Jamie van Essen. En we zoeken vanzelf weer bij de SRS-stillerij bij Wortzijn. Hoe is het waarbezocht? In het kwad bij Simon Mollema, een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag Jacob. Nou, van de meeste nog flink wat bewolking, lekker zin wat zinnen. En er is nog steeds kolos op een buiken. Jong wordt meer zinnen en droeg. Vannacht ek droeg en dat is een 13 graden. Morgen hebben we een mix van wolken en zinnen. Een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind en een heeste temperatuur van zo'n 24 graden. Straks meer hoe het waar.
1: De hele tijd de radio oor.
2: SKS Scoetjesiel.
0: Ja, de winnaar wie bekend dus, dat wie de jouwer, mijn skipper Rinus de Jong. Maar de bin neem ik al meer voor de finish op dit moment, Andor.
7: Ja, Dijpodium is bekend. De noemen ze hier een twa en treien die binnen duidelijk. De jouwe dus het goud, het zilver. Jo, het is van Jenne Wort. En Akrum is als tredde eindigen. En dat betekent dat, naar alle gedachten, maar hoe het nou leidt in de rest van de vloot, dat Pieter Meter bij het deelt twaalfde plakje in het klassement van dit SKS-kampioenschip. Grauw leidt nou op het zonde plak, krijgt er dus zo'n punten bij. En dat betekent dat het alle jaar in elkaar scoot. En Pieter Meter, de grote winnaar van Jo, het is dat je naar het klassement joggen. We matten vanzelf de definitieve uitslag nog even afwachten. Het liep erop dat de Zuidwesthoek een vierde Wurrenseel, dat Snits vijfde Wurrenseel. En dan is er nog een strijdgaande tussen De Lemmer en Grauw om het zonderplak. Hoe dat eindigt, maar we afwachten. Maar we kunnen wel concluderen dat Pieter Meter voor het klassement Joert de grote winnaar is.
0: Wel gelder, Andor Faber. Rinus de Jong dus, de winnaar van de Zielerij bij Wortzijn. En dit is die winnaar.
7: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
8: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik hun voor. Schitterend.
7: Daar was de bril op. Wat een wat wetterige eegjes.
8: Mooi, liedstrentje.
7: Waar komen die emoties bij?
8: Nou ja, overal. Overal hebben we alles beleefd. En nou, we hebben drak maar gehad om het zwaal erbij te krijgen. En we vanmorgen even heel hard bij de gang geweest. En een beetje over erop zetten. En nou, verdomd erin te rennen. En nou ja, de start was eigenlijk hartstikke kloten. Dus het ellende eruit en we stuurboord voort. Nou, dat weer de slag.
7: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
8: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen ja, kon er even voor oplopen.
7: Ja, dus, precies. Waar je ook duidelijk van, ja, heel mooi kon je ook niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
8: Ja, eigenlijk wel, ja. En even dat we de boeien naar de helm. Dat we een extra slaagje doen moesten, toen kwamen ze even tegen erbij.
7: Ja. Maar op het einde trouwens, ik, want je hebt hier een geweldige vastpak op Jenne Wort. Ja. Maar op het einde, ja, doet je de finish kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij.
8: Ja, dat is voor de windshield, hè. Dan krijgen de achters en krijgen we ineens. En dan komen ze even tegen erbij. Maar dan ben ik al een tijl benauwd voor dat die dat voorbij komen. Nee.
7: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, je wint natuurlijk, ja, dat noemen we trei van vorig jaar. Gaat het podium uit de hollen zetten of denkt dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
8: Ja, in de achterhollen zet het zeker nog. En ik geloof dat we een PR helemaal achterin zetten van de top.
7: Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja, ja. Jere Vinsabisa.
8: Ik heb net wel achterhoms, jongen. Maar ja, natuurlijk. We verzinnen gewoon zat er ook zo van door. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een heel oude in, dus nou ja, dan shuffelt wel.
7: De druk is er al, de bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig.
8: Klopt. Maar ja, dat shuffelt het wel. Dan kan van alles kunnen gebeuren en verhoor je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk, maar
9: dat is ook even hoor.
8: Dat shuffelt wel.
7: Zet de bril maar gauw weer op.
8: Ja, dankjewel.
7: En lokweeske.
8: Dankjewel.
0: Ja, dat is skipper Rinus de Jong, importeert mij Arjen de Boer. Rinus de Jong is de skipper van de Jouwer. En dat wonderzoet het scootjesfilm bij Wortzijn.

0: De hart van die radiostuurders.
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zezen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En heel goed eruit.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Ik ben een beetje op een heugelbloof van alle meisjes, of net.
0: En dans is goed bij Omroep Friesland.
1: Prachtig, mooi, man.
0: De beste muziek.
3: Geen ervan.
2: Maar ik het lijst
3: en
2: lijst.
3: Dus je bruikt en heb je goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: Whitney Houston en How Will I Know? Het is nou 20 minuten of jou, en dit is Ontzijnzoren, het programma Onderwijs. Boerenactiegroep Farmers Defence Force begint te juurt. Mijn acties zijn de stikstofaanpak van landbouwminister Jamie van Essen. Het gaat voor eerst nog net om blokkades, maar om schipperensacties, langs de autodieken om het publiek erop te wijzen dat die stikstofplan van landbouwminister van Essen voor een soort boeren onacceptabel binnen. We zien de zitten van Kijperma van Farmers Defence Force is druk dran om alle acties te coördineren. En ze let uit wat ze ermee bereiken willen.
1: Nou, in ieder geval dat burgers en boeren zich bewust binnen van dat er momenteel een heel soort verordening gaat op het platteland. Trof de brief en het voornemen van dit kabinet.
2: Die brief van de minister, dat wie van aan juni. Die werd in eerste instantie, de reacties weer wel kritisch. Maar bleur ik even rijstig aan het boerenfonds. Maar de boeren beginnen nou wekker te worden.
1: Nou, als je dat weer in dat was niet wat ik zei. Hè. Toen ging je pas dat na 1 oktober er een heel soort gebeurde. Een heel soort boeren beginnen nou pas te berekenen met een tool of met hun boekhouder wat het voor hun bedrijf betekent. En dan zien we dat zelfs de extensieve biologische boer er net aan ontkomt en dat er eigenlijk geen toekomst meer is voor de meeste boeren.
2: Dus je denkt dat er toch een van deze maatregelen dat zo'n keelslag bezit?
1: Ja, absoluut. Omdat boeren net alleen nog aanrekenen worden op hun eigen bedrijf. Maar ik bijvoorbeeld hun fosfaatruggen, daar wordt nou CO2 onkoppelen en ammoniak. En daar gaan de meesten mee onderuit. Ik de extensieve boeren.
2: Er zei een landbouworganisatie als LTO, die zei van ja, wij zien nog wel mogelijkheden om importeer te geven met het Riek en om de plan bij te stellen.
1: Wij vinden dat de hele keer een brief van tafel moet, omdat op deze manier, daar kunnen wij net niet mee gaan. Een slecht plan bloot een slecht plan.
2: Dan gaat het in eerste instantie om publieksvriendelijke acties. Dus die willen zichtbaar wijzen als kritische boeren. Maar dan komen ik acties bij natuurgebieden. Hè?
1: Ja, inderdaad. Om ik duidelijk te maken voor iedereen dat die natuurgebieden, daar geen dieken terugheen. Daar komt een hoop verkeer terugheen. Dus je kan alle boeren wel voortdoen. Maar dat wil net zeggen dat je dan in die natuurgebieden soorten krijgt die er eerder net wien. Dat is net zo. Het is net alsof er een kaastalpoe in zit.
2: Ja. Dus je wil eindsessie, maar zoveel de maatregels die de minister voorstelt, die helpen net.
1: Dat is ik zo, dat is ook al uitwezen. Omdat er ik uitspraken binnen van Ruchters, wat zij vinden dat natuurherstel is. En daar voldoet dit plan het om.
2: Ja. Maar ja, een organisatie als LTO, die zit er heel oorstje aan. En die stiept hier op om in actie te komen net. Dus het boerenfront is wat verdeeld.
1: Altijd het boerenfront is, dat vreeg ik me wel. Oh, wat wij op het heden zeggen, is een enorme toevoer van nieuwe leden. Die het dus net tevreden weer met hun vorige woordvoerder. En LTO krijgt daar dus ik een heel soort kritiek op. Als je er binnen nou tools boeren kennen, maar hun bedrijf berekken je of berekken je litten wat de maatregel voor hun betekent. En er is zelfs een boer die benadert u, dat ze is maar net een hele koop per hectare. En die moet eventjes meer dan een tredde van zijn vee voortdwaan, anders helpt er het net. Nou, dat is een biologische excessieve boer. Als die al zegt van ja, maar dan ken ik je een boer blijven, dan houdt het op.
2: Hoe zou je het stikstofprobleem oplossen willen?
1: Zoals de rest van Europa dat ik doe. We hebben net alleen nog een stikstof als drukfactor. Er zijn 22 drukfactoren. Daar heeft de Europese...
2: Met de kwaliteit is er ook hier, hè?
1: Ja, toerisme, bevolkingsgroei, bouw. Het heeft alles in invloed. Maar we hebben Europese regelingen. Dat binnen habitat en de vogelrichtlijn. Daar konden we heel goed mee. Want van 1990 tot 2015 hebben de boeren 84% minder stikstof uitstieten. En nu komt Nederland met eigen regeltjes, met eigen wetten. En nu gaat het mis. Dus het heeft net zo volle te maken met wat er luidt. Want de rest van Europa kent er ik al verdwaan. Het komt door de Nederlandse invulling van de politiek.
2: Dat zie je nog wel. Maar die plan van nu, die binnen Bachière op een plan dat maken is door de Nederlandse provincies en boerenorganisaties, LTO, zei de minister.
1: Ja, dat zei de minister. En ja, dan mag LTO dat uitlezen. Ik ging hun plan net uitlezen. Wij zorgen dat het voor de meeste boeren, als zij die berekeningswijze volgen, die in de kermenbrief stiert, dat zij gewoon failliet gaan.
0: Dat wie Sita van Kijperma van Boerenactiegroep Farmers Defence Force. Eerder is het al landbouworganisatie LTO stipt de oproep van FDF om in actie te komen net. De LTO zegt voor kritisch over het vaststel van de minister, maar wil beschikken om de plan in de oerlis met de provincie bij te stellen.

0: The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And what have I done to deserve this? Dadelijk eerst in onderwijs het regionale Nijsinkat bij Simone Scheffer.
1: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
2: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
1: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelle Seizen, Vieven. Ik heb hier werkelijk alle dagen. Ik bevolk graag nu hoes. Het is dus Jelle Vieven, het regionale Nijsinkat kwad met Simone Scheffer. Een goeie mietje.
4: Goeie mietje. Nog oorloeren, Jacob, de meis nu hoes.
0: Ja, nou.
4: Dat is wel goed.
0: Dat trek ik nog op, ja.
4: Zeist. Farmers Defence Force begint juist met acties in de stikstofaanpak van landbouwminister Jamie van Essen. Het gaat voor eerst nog net om blokkades, maar om zichtbaarheidsacties bij Grutte Autodiekendel om het publiek erop te wijzen dat de stikstofplannen van landbouwminister van Essen voor een soort boeren onacceptabel binnen. Sieter van Kuipema van Farmers Defence Force is drukdwaande om alle acties te coördineren. En FSH is de vrijwilligers van de boeren om op een ei in actie te komen. Het zijn die stikstofplan van het Riek heel groot. De omjouwing van de professor Gerbrandywaai van de Ierbrugge rond het Vrijheidsplein in Leeuwarden had van de media skoft afsletten west. De Neffense politie hoe er een persoon met een vuurwapen wezen. De DSI, dienst speciale interventies, had een invaldien bij een wenning om die Gerbrandywaai. En daar is net hier aanhouden. De politie docht verder onderzoek in de wenning. De volgende deelnemerslijst van de profronde van Sir Husterveen is bekend. De profronde staat morgen, 28 juli, op het programma. Met Mats Petersen, Richard Carapaz en Bauke Mollema staan er een paar grote namen aan de start. En ik bijzonder, Jorrit Bergsma, die docht mij. Jonke namen als Pascal Eenkhoorn, Hartijs de Vries en David Dekker. Vlien hier wie Timen Arensman, de winnaar in Sir Husterveen. Met een Lely Flat leidt een groep van vrouwenvrouwen deze dagen de Alphensterrentocht aan. Deze moet ik helemaal net hebben. Ik ging even naar een volgende, Jacob. De politie had een 23-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Dantemdiel aanhouden op verdenking van zware mishandeling. De mishandeling was de vreten op een feestterrein onder de Vawaai in Waterswaard. Nevens de politie rekken het slachtoffer daarbij zwier verwoenen. Een van de 12 vertochten is intussen weer vrijlitten in afwachting van het onderzoek van de politie.
0: Tot een story dat je zelf zei nu heeft.
4: Ja.
0: Great minds think alike, zeggen ze dan. Oké, Simone Scheffer, dank u wel.
5: Ajo, lekker slecht. Ik ben een

0: Nee. Findema Energy. Van Zelzek, jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
1: Haste het als jongen, brusopramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
2: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
3: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
4: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.

0: verftalent. Tijd voor de volgende stap.
1: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
2: We beginnen kijpen.
1: Nu zit ik lekker warm en droog. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
3: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
4: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
5: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerevingen. De juiste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
6: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
8: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
1: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
2: We beginnen kijpen.
1: Nu zit ik lekker warm en droog. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
3: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
10: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
11: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
12: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
11: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
13: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
14: Wat een fabriek, een mooie reuze rij te krijgen.
13: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
14: Vanuit Friesland?
13: Ja, vanuit Gestralen. Van Doorn.
12: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
11: zit gemaakt op een jouwer. Daar is het goed.
15: Maar Jacob Stelwagen.
16: We zullen dadelijk waarom op de SKS-sielerij bij woord zijn. Waar Woentrocht de Jouwli en de Woord iets was en Akrem wie der Tredde. Het waarbrug nou Sibo Mollema, een goeie midje.
17: Een goeie midje, Jacob.
16: Ja, ik wil net zeggen dat het kort hier, maar echt, nou, waarom weet ik het net? Het lijkt er een beetje tussenin voor mijn gevoel.
17: Ja, het lijkt om zo'n 20 graden hier en daar. Ja, dan wordt het zelfs nog wat leger, weer zo'n zandje graden. Ik denk dat daar even flink wat bewolking was, dat misschien even een buiken. Want daar voelt zo'n 1,2 mm, nou schiel je hier 3 mm. Laagsem 2,2 en grauw 0,6. Ja, het wordt wel warmer dan het wordt weer. Nou, en daar kom ik straks even op waarom. Nou, van de midden hebben we een mix van wolken en zinnen, maar de bewolking gaat van de midden nog wel even de oer halen. Er is nog kans op een enkele bui, of in beter zijn een buiken. En ik denk dat het noorden van de provincie daar op dit stuit even het meeste last van had. Ja, ik weet net of het last is, maar joen is de buigje eruit en dan kunnen we nog een geniertje van wat zinnen. Nou, de wind is joen nog west-noordwesten, die is zwak. Maar zo vannacht naar het zuid-zuidwesten draaien. En dan wordt het maar heel zwak. Nou, vannacht is het dan koel met zijn 13 graden. En dat is voor eerst wel de laatste koele nacht.
16: En als we dat zorgen in morgen, dan zitten de temperaturen even mee aardig omheen.
17: Ja, dat klopt. Dan komt er een hele dikke schep bovenop. Want morgen dan hebben we een afwisseling van wolken. En meteen nemen we wat zinnen en het bloed droeg. Nou, vanuit het west-zuidwesten wordt er warme lucht overviert. Vanuit het een hege drukgebied wat dan boppen Centraal-Europa leidt. Dat is van Frankrijk opschoot naar Centraal-Europa. De temperatuur die leidt dan om de 25 graden heen. Dus op plakken kinderen een graadje meer. Of als even wat minder wijzen. Ik denk die meer in het eerste van de provincie en wat minder op de waardeilanden. Nou, door de hege luchtvochtigers kan het gewoon wat brotsen gewoon vielen. Nou, de wind is meestal west-zuidwest en die is zwak ontmatig. Nou, in de nacht is het dan ook wisselend bewolken en dan hebben we een goede zonnetje graden.
16: En dan de dagen daarna, ik heb even nog een waasdier, dus een superwaasdier, zou ik maar zeggen, met scootersfilm op een lemmer, met een pc in Frenzer. Ja, wat kunnen we die dagen verwachten?
17: Nou, waasdier dan wordt het een tiege warme dag, zegt het nu liggen, met een temperatuur tussen de 26 en de 31 graden, en dan die 26 van de waardeiland. Zoals altijd, in de hoesdagen viel het wanneer op de morgen nog wat wolken, maar op de midden ja toch wel grotendeels onbewolken. Dus de zin is dan flink schijnen. Een zwakke, ontmatige zuid-zuidwesten, letter zuidwestenwind. Ja, echt een hege nachttemperatuur met zijn 19 graden. Ja, toen is je dan hier de temperatuur een iets beetje naar beneden. Ja, het warme simmerwaar zet nog wel terug en dan hebben we zo'n 28 graden. Dat, want de heegste temperatuur dan zo'n beetje is. Nou, de zin die wordt wat temperatuur terug hege bewolking. En op toen wordt het wat neer. Ja, de wind is zwak, ontmatig en die leidt wat tussen het west-zuidwesten en het west-noordwesten in. En dus ja, wat verskate richtingen. Maar horen we, de wind die zwapper dan wat. Nou, het is natuurlijk nog 4 voet, maar we zullen het zien met schootsje zielen. Ja, vreed, lege druk kreeg het dan wat invloed, zou het nou liggen. De wind die draait naar het noord-noordwesten daar. Dus ja, er wordt wat koelere lucht ongeveerd. En dan hebben we zo'n 23 graden als heegste temperatuur. Ja, dan is er kans op een buiken en de wind is zwak ontmatig. Dus al met al kan ik zeggen een paar warme dagen, maar rond het eind van de week wat legere temperaturen en toch wel kans op een buiken.
16: Ja, het zwappen dat in de weer heet. De Jorden gaat als 20, dan in het midden van de week geven we richting 30, dan weer richting 23. Had even mij alles te krijgen met die windrichting of net? Dat die zijn noorden uit het noorden komt en zijn noorden uit het zuiden.
17: Ja, als het uit het noorden in die noordhoeken wij, ja, dan is dat vaak wat koeler. En komt er meer in het zuiden wij, ja, daar leidt dat hege drukgebied, zeg maar, wat een heel grote invloed had. En gewoon warme lucht dus de kant op stuwt. Ja, dan krijg je die verschillen in temperatuur. Dus ja, in het midden van de week echt warm, tegenwarm meteen. En ja, letter in het weekend lijkt het er toch wat koeler te worden.
16: Prima, Sibo, dank u wel.
17: Gradien.
18: Muziek uit Friesland.
19: Hier is in eigen taal.
20: Een sneeuw in augustus, de zinne die schijnt. En alles dat vlucht naar juist grauw.

Wij hebben in Friesland een soort zielerij, met jaltjes en schouwen en saai. Maar scootjes, die schocht men, maar ere zint hier, want voor een skipper is dat de rotaar. Hij vloot van

0: muziek van de Rolling Stones, dat wie Don't Stop.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecil.
3: Omroep Friesland.
0: Ja, de top van de SKN-schilderij van Joers Wiel bekend. Wanneer skate je te kennen? Ian de Jouwer, twee en dan wordt treien Akkerem. Maar dat bieft zelfs net alle scootjes, Ander Faber.
4: Nee, dat ben je zeker net al hier. Maar we hebben het complete uitslagveld clear. Ze binnen al hier over de finish kwam. Geen protest. En dus is de uitslag zoals hij is. Nee, de noemen ze in 23. Die is toch krik neem. Dus wat de Zuidwesthoeken vierde. Snits eindigt het als vijfde. En ja, hier, hij flikt er toch weer. Hij had er toch weer een inhaalrace van maken. Klassementslieder Grauw leidt bij de eerste keer om de tonnen. 12e, maar eindigt Joert als 6e. En dus, ja, wit Douwe Visser de skeer te behijnen. De Lemmer eindigt als zonde. Dan is Drachten de nummer 8. Huzem, 9e. Jereveen doet toch wel afstand van het podium. En eindigt als 10e Joert. Dan is Leeuwen de nummer 11. Langwaard de nummer 12. Is de hele mannen als 13e eindigen. En wat zijn de nummer 14. En weten we dat ik de hele mannen definitief vol afsketten is. Ze binnen finish dus. De wie wat betiezing hoor. Want bij de start is op het startskip heel kwad het bordje mijn nummer 3 omheen gehouden. Dat is het bordje, het waaromrop noemer van de hele mannen. Alleen nog, ja, wie dat bij verzin, hebben ze mek heel vlug wennen onder dien. En wie er dus bij ons betiezing van ja, bizen of vals of net. De hele mannen is net op een ijs starten. De wie nog een bordje, maar noemen Jochen, dat van Langwaard. Die, dat bordje is wel steenbleun. En Langwaard had wel op een ei de start maken. De hele mannen dus net. Dus de hele wedstrijd zitten wij zo van ja, finishen ze nou wol of net? We ze nou wol of net? Oorsketten. Maar we hebben even gezet bij de wedstrijdlieden. En ja, die blieken dus dat ze een flater maken haar. Dat ze heel kwad dat bordje met nummer 3 omheen gehouden haar. Gelukkig had de hele mannen dat net zo. Binnie dus net op een ei staat. En ja, wie haar staat dus gewoon goed. En ben ze dus ook gewoon oorsketten. Maar er wie toch een hele hoop ja, frustratie, vertrouwen. Irritatie bij Lodewijk Meter, de skipper van de hele mannen. Want hij had in de laatste cruiseraak nog een heel soort plakken verlen. En voor u Nies kijkt ik net te wutsteen. En dus, ja, zal hij flink de baal in haar Lodewijk Meter. Want hij eindigt dus wel, maar doch dat wel als hierna last. En had dus net een al te beste dij. Maar het kan altijd nog minder, want voor het zijn, dat eindigt dus als laatste. En dat wil de Sam perfecte hele start van dit kampioenschap hier. Stien mooi in het linkerrichtje. Maar Joert notabene op haar een thuiswetter. We zit hier onder kwiet en eindigen als laatste. Dat is een flinke tebekzetter. Van Klaas van der Meulen en zien bemanning.
0: Verslaggever Ander Faber, die had mij de volslijnen uitslag. Ja, soort betiezen dus oer bordje nummer 3. Maar zit het hebben oer de man die Joert eindigen als de nummer 3.
5: Pieter Meter, ja, van Joert, de grote winnaar, want allereerst een derde plak, Joert. Je bij Wortzheimer in het klassement. Ze is nou gewoon op het tweede plak.
6: Alsjeblieft. Oh, nou, hij is meer rekend dan mij. Nee, ik hoor een mooi stadje weer. Een mooi fut.
5: Ben helemaal een beetje patent op, hè?
6: Ja, maar ik zou de stadje al wat zitten. En ik zei, oh, dit is een mooi plakje hier, maar we wezen. En dat pakte ik heel mooi uit. Een mooi vrij slagje fut. Niet eens de mooiste stad, maar gewoon vrij fut draaien. Volle kracht, gas geven.
5: Maar wie het net lesen, die staat om te bepalen. Want die Wien, die kwam echt oerlooi.
6: Ja, dat weer heel moeilijk. Weer een beetje een gok. En ik de wedstrijdleiding heeft heel veel problemen om erin te gooien. En dat is natuurlijk logisch, want die vind je alle kanten nut. En ik denk ze zal wat langer uitstellen, maar dat dienen ze net. Weer vrij kwad met uitstellerij. Maar kleren, je moet zullen maar het spul wat je hebt. En we pakten een goede slag.
5: Nou, zeker. En dat resulteert uiteindelijk in een derde plak. Maar ja, ik ken mij intinken, dat is nou echt Jos nou naar het klassement.
6: Nee, helemaal nog net. Nul
5: ja, Pieter, even, ik stel de vraag nog een keer. Ik denk, dat is toch nou echt Jos naar het algemeen klassement?
6: Nee, nog steeds niet. Nee, jongens, kom op. We zijn gezellig aan het zeilen. En ik had vandaag tegen de jongens gezegd, ik zei, topje 3, dan doen we echt uitstekende zaken. Nou, dan ben je eerst als tweede weg. En dan word je ingehaald. Nou, ik heb echt alles bij me gevloekt. Want aan je vliezen, daar kun je gewoon niet over. En dan moet het spul wat veranderen aan het kip. Dan hebben het spul wat verzet. En dan vlogen ze weer heen. En toen begon ze weer te dansen. Pakte ik Sneek weer terug. Ik pakte de Zuidwest ook weer terug. Ik zei, jongens, het weer aan de praat. Gas geven. En na je zo bij de top 3 zitten, nou, dan doe je leuke zaken. Nou, en jullie mogen rekenen.
5: Ja, ik heb rekenen. Want de laatste goede resultaat. Dan ben je twee keer te redden worden in het eindklassement.
6: Okay.
5: In 2012 en in 2008.
6: Alsjeblieft, lang leven.
5: Dat is vierste lang leven.
6: Ja, dus wat heren. Dus nou ben we twaalf. Nou ja, zijn we het beter horen. En ik roos er even eraan branden. Nou, dan ben ik helemaal blij. Maar ik moet vanavond nou wel naar het podium, want ik had tegen Wout Cent gezegd, vandaag hebben we de verkleed barbecue, dat zouden we gisteren doen. Elke zondag hebben we altijd een mooi barbecue verkleed. Ik zei, je komt vandaag niet, want ik zei, we hebben een barbecue. Maar ze zei, goed zeil, bij de top 3. categorieën, dan meld ik me even. Hij zei, meld je in je kleding die je aan hebt? Ja, ik zei, dan kom ik in de kleding die ik aan heb. Dus het is vanavond een verrassing waarmee ik kom, maar ik heb een pakje aan.
5: Hey, maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor pakje heeft dat hoor?
6: Nee.
5: Ik doe tussen u. Tussen
6: ja, iemand die zegt, Piet Paraat.
5: Piraat.
6: Dat ik kom met een piratenpakje voor jou op het podium. Nou ja, we zullen het je hebben.
5: Lokweeske.
6: Oké, okay, dank je.
0: Van jou, Arjen de Boer, weer dat? Impeteert mij, skipper. Meter van het scootje van Akrem.

0: Muziek wie dat van Laura Jansen en Use Somebody.
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Het is weer zover. In Oren naar de 123e PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Diek. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Seizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
4: PC Café.
5: Stinstra Casino zie ik het dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega. Stinstra.

0: Findema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
1: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgear. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaste nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgear.nl.

0: bent ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Ajo, lekker slecht. Ben de boer, goed wat en het joer.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De wasbeerhoen komt oorspronkelijk uit Korea, maar had nog Friesland bereikt. Verder dadelijk het waar met Sibo. En de eerste muziek is uit van de Traveling Wilburys.
7: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
8: Wat lezen met die docht? Dat lid die reisje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslezenoffensief.frl. Friesland. Law van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij erbij ons. Troch generaties hinnen. Help om ze te bewaren. Voor nou en voor letter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
9: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
10: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
11: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
10: Het verschil is lietser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
11: Vanuit Friesland?
10: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
12: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
14: Bouwgroep Dijkstra Druisma, de Friske Rabobanken, FB Oranje Woord, Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen, Lokweenske de skipper en de bemanning van het winnende scootje, maar dit is een sportieve prestatie.
13: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
15: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij. de experts. Van wonenaanwater.nl. De keeper van Den Hoes gaat dus al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
0: Onderwijs.
16: Maar Jacob Stelwagen.

0: De Traveling Wilburys zien dat. En Handel with Care.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8.04 en welkom bij de tweede orde van onderwijs van Mandy Sonnen, 20 juli. De rij dat de oude Troetjesfilm bij Wat zijn wint en dat klinkt sa. En skipper Rienes de Jong is dus u de schroeven.
3: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, je hunt voor. Schitterend.
0: En je hoort dus ik de dij dat de boerenactiegroep Farmers Defence Force acties onkundigt in de stikstofplan van het kabinet.
4: Wij vinden dat de hele keer een brief van tafel moet. Op deze manier dekken wij net niet mooi weer. Een slecht plan bloot een slecht plan.
0: En dus het tijd hebben we nog een oren lang met muziek, Nijs en Eftegroen. Met dadelijk onder de orde. De wasbeerhoen komt oorspronkelijk uit Korea. Maar had toen ik Friesland bericht. En we zullen waarom op de SKS-lerij bij Wout zijn. En vooruit op de ladding voor de 123ste PC. Nou is het waarbedocht in kwart met Sibel Mollema. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag Jacob. Nou, van een beetje nog flink wat bewolken. Lekker zin, wat zinnen. En er is nog steeds kolos op een buiken. Jong wat meer zinnen en droeg. Vannacht ek droeg en dat is een 13 graden. Morgen hebben we een mix van wolken en zinnen. Een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind en een heeste temperatuur van zo'n 24 graden. Straks meer hoe het waar.
0: Ja, het is een bijzonder beeld in het afgelopen weekend. 8 jonge waskbeerhoen in de grijden bij Dokkum en Nijen Sielen. Er wisten niet gewoon wij wat schouw binnen. Die lieten haar geduldig fotograferen. Er wisten niet zoveel heel leven, een knuffel eruit. Maar toch is die waskbeerhoen officieel een invasieve exoort. En die kringen dus, die te misschien ook wel oerlijst veroorzaakt kennen. En er komt bestaande gewoon meer waskbeerhoen in Friesland. Harry Bosma is bever, zaakkundige. Bosma, een goeie met je.
6: Goeie met je.
0: Ja, wat voor beest net uiteindelijk die waskbeerhoen?
6: Ja, het ben, als je zou zorgen dat met een prachtig mooie beest, dan ben je toen het hier invoeren voor de bond. En het is dat we voor de oorlog en richting Rusland, Oekraïne, en we zijn langzaamaan, hij zei, Polen, Duitsland en Zadwan, dat ze hier uiteindelijk in Grenz en in Drenthe en in Overijssel kwam.
0: Ja, maar oorspronkelijk komen ze ook dan uit Korea, toch?
6: Uit Korea, ja.
0: Ja,
6: ja dat en, is weer.
0: En in de 41 is er ook in de kom en ja, staat er gewoon dus deze kant op rekken.
6: Klopt, ja.
0: Ja. En hoe lang ben je dan al in Friesland? Want ik heb er nog nooit verjaard.
6: Nee, het was toen 24 de eerste mijl.

0: bij Makkum. En ze staan wij bij de tak met deze kant, wel opkant, kregen we steeds meer melding. We gaan eerst maar de zelfs met wat toen zandje hier ging voor de wielcamera. Maar het de laatste jaren gaat het wel heel wat droog. En nou ja, de deermelding zeg ik. Ik zie vorig jaar dan 24 deer, maar alleen nog in Friesland. Het hier daarvoor zit ik 20 en daarvoor zandje. Nou ja, zo wat. Dus het stijgt nog griezelig. Oh, wel griezelig. Het stijgt. Dus ze nemen het daar.
1: Ja, maar goed dat je 24 meldingen door deer hebt is te krijgen. Maar dat er wel 100 wijze zoen je zeggen.
0: Nou ja, 100, maar ik bedoel, het heeft wel, ja. Het is inderdaad, het neemt daar.
1: Het neemt daar, inderdaad. En Kevin, dus nou, ik verwacht je dat er heel veel meer komen?
0: Ja, zeker wel. Ik bedoel, het is Friesland is een heel wetrijke provincie. Zij horen toch wel van moeras naar vierde gebieden. Het zijn kikkersfredders, het zijn fredders slakken. En natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deer in de wereld zijn. Omdat ze vlak bij de Rijkswei trekken, langs trekken. Vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden of zo. En die hun heel makkelijk snel litten. En nou ja, oké, de wereld wat ontdekken willen.
1: Ja, en nou, stemmen het knaag het autokabelstel. Dassen, die hebben de gewoonte, kijken gewoonte om onder het spoor trot te graven. Kan dat was weer hoe? Kan die skeer
0: nee. Het is wel zo van, zij graven geen gaten, ze jouwen een heel makkelijk oer binnen hele schuwe beesten. Het eerste keer wat ze daar kennen, dat is, het zou concurrentie worden van de Rieger en van de Ooievaar, omdat ze kikkers verder. Als die in de Laan, de Rijn bezig zijn, dan zou ze het net verzuimen misschien om een keer een ei op te fretten. Het is net dat ze specialist binnen, zoals de stiermaker. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon dan heel oorsfredders. Als wat een beetje voorbij komt, dan dat... Dat is Freds op.
1: Ze zijn niet zo kritisch, zeg maar steeds.
0: Nee, zij is hun gebit uiteindelijk ik net. Zij hebben uiteindelijk hele lietse zichtzagen toskies. Ik ben volle meer insectenfredders dan vleesfredders, zoals een hoen of een wolf of een vos.
1: Nee. Is het dan toch een beetje om in de gaten? De horen op zee eigenlijk met z'n volle witte z'n BNO, ze doggen in het volk weer lippen gingen.
0: In de gaten horen. En ja, nou ja, oké, waardoor ik onderzoek naar heb, zou ik zender de beesten en dan zie ik echt van wat hun gedrag uiteindelijk is. En dan valt het eigenlijk nog heel geweldig mee. Maar het is natuurlijk wel van, ja, alles wat een beetje naar de crisis wie is, of zo, dat was even het lauwer hier net in Friesland. En daarom wordt het uiteindelijk nog steeds, die meisje deze jaar. Maar als het nou wat jouwt, weet ik net, het is natuurlijk was als jij, de tweede jaar blozen natuurlijk ik wild.
1: Ja, absoluut. Ik dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag die een succesje.
1: Dank je wel. Harry Bosma weer dat. Hij is beverzaakkundige.

0: Lisa Special en Afraid of the Dark.
1: Ile hoezen op het stroom, zet de radio maar on. Om er op Friesland, maar het scoot je ziel.
0: Het scoot je ziel weer de zoet bij woord zijn. Koe geworden zien ontwaan van startgeen. Wie nog wat weer verloren, het hij helemaal een allemaal valse start of net. Uiteindelijk die blikken van net. De uitslag gaan weer herkennen van Andor Faber. Andor, een goeie meetje.
2: Goeie meetje.
0: Maar wat het ooit voor het klassement betreft, daar heb ik net een heel best zicht op nog.
2: Nou, dat is wel aardig, want dat schoot een beetje in elkaar. Doordat Grauw de klassementsleider Joert Zegde eindigt. En zucht dat concurrenten als Jenne Voort, Marek Akrum vooral, Varen eindigt. Je schoot het er Farin in elkaar. En dat betekent dat het een stik spannender wordt. Grauw geeft nog wel altijd onder leiding. Jij in het klassement hebben we 18,8 punten. Daarachter Akrum is nu de nummer 2, maar 22,9. Jenne Voort zit op trein. Mij 23,9 en datzelfde aantal had ik het Lemsterscootje dat op jou steert, maar datzelfde aantal punten dus. En dan is er wel een behoorlijk gat, dus je kennis is dat de eerste Fjouwerscootjes de. En hier met je 34 punten. Ja, dan heb je als JRVN zijnde hast al meer als overpunten even te staan op het podium. Dan mag je mij nog jouw wedstrijd te geen volhaast concluderen dat het heel heel dreig wordt voor de regerend kampioen om het podium nog te halen. De jouwer zit op 6. Snits is de nummer zoon. Wordt een stiemooi in het linkerrichtje, maar valt er naar de laatste plak van Joert Tuskenuut. Zit nu op plak 18 in het klassement. Huzem is de nummer Jochen. De Zuidwesthoeken de nummer het zien. De hele mannen is de nummer Olven. Leeuwert de nummer Tolven. En dan, ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Op plak Tretjen en Viertjen steen gebroederlijk Nijstenwaar de twee scootjes die beide de twee gebroeders zitten. De Ien is het scootje van Drachten en de Oor is het scootje van Langwaar. Maar dezelfde namen, maar liekevolle punten. 64 op het Tretjen en Viertjen de plak. Dus Drachten en Langwaar.
0: Ja, ik heb wel mooi een escorteer, maar dat plak ik me toch net een noffelijk idee.
2: Nee, er kan steen een gebroedelijk. Leer we dan maar los van een koor en een beetje heger. Ja,
0: ja, ja, dat is ja, oké. Okay. Verslag jou hoor, Andor Faber weer dat bij de SKS Sielerij Joert in Wortzijn.

0: Muziek van George Michael. Ja, dat is zelfs onderdeel van de Group M. Maar dit weer is solo met nummer Freedom. Het is haast Jelde Seizen. Dadelijk het regionaal nieuws van deze man die de song 20 juli mij, Simone Scheffer.
1: De Sion binnentrint.
2: Nou, je hebt Pipke vaker bij, jongens.
3: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke dag bij zijn bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenziel.
5: En Omroep Friesland is erbij.
7: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dit is onvertelbaar. Hey, ja.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
11: Para Link & Co, Giano Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey Pieter.
14: Hey Johan.
13: Is het het al yet?
14: Nee, wat is er aan de hand?
13: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
14: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
13: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
14: Meesken, net stinnen, maar erheen.
15: Dus jouw je hem gauw op.

0: Ja, goeiemiddag meesken. Van het welkom hier vanuit de Korenbeurs in Frenscher. Want wij binnen aast bij de lotting van de 163ste PC. Ja, die lotting die zet om 6 uur uiteen. En geende wij dit jaloeren rint de zeel vol belangstellenden. En vooral ik de petoeren verzelfs, die zegt je petoeren, die het mij door aan een PC waar is die zullen haar hier ik melden. Want die wil ik altijd even presenteren aan het publiek en die zullen dan ik even haar eigen lot loeken. Dat is aanst allegaar om 6 uur. Wij presenteren hier vanuit de Korenbeurs. Ja, dat is een beetje uw ding, hè, Jan Bakker?
1: Ja, nog wel in de Korenbeurs, Jelle. Welkom meesten al hier natuurlijk. Mijn naam is Jan Bakker van Jelle. Zo. En inderdaad, we klikken een beetje faai in het begin van het jaar. Het echte hier net het seizoen. Maar toen gong de geruchten, Jelle, dat de Korenbeurs misschien wel dicht ging. En dan denk je, wat matten wij dan?
0: Ja, maar het is al een keer ten goede gekeerd, want er is een nieuw bestuur.
1: Ja.
0: Die zocht toch weer kansen voor de Korenbeurs. Het zou zelfs een schande wijze. Zo'n mooi smoek theaterke hier in Frenscher, wat absoluut een regiofunctie heeft. Geen de wijn, verzelfs het culturele seizoen. Maar ik op zulke momenten, die kost mij de PC. Want we hebben hier net alleen de lotting, waar zit de moment hier, dus ik de receptie.
1: Ja, dat is een oude praten van Eetse Hellinga. En wij sturen die natuurlijk helemaal vanaf het begin uit. Wij binnen de drol om zo'n uur. Ik ging zelf de stad in om het meesten te harken en te hifken. Hoe ze die 163ste PC denken en wat ze de verwachting. En natuurlijk altijd mijn slotvraag, Jelle. Hè? Dat wist al wat het is.
0: De slotvraag? Nee.
1: Die ik altijd dacht. Wat wordt het, Joert? Een heel hintje of een lekker bekje?
0: Oh ja. Nou ja, ik ga nog net eten, dus ik krijg hartstikke nog wat, trot dit praat van die. Nee, wij zullen aanst de lotting van, maar Menno zit in een studio in Frenscher en die verzorgt het tussentrog de muziek.

0: Ja, vooral in de Koornbeurs ben wij in afwachting van die lotting voor de 173ste PC. Komende waanzin wordt die PC verkeerdst. Zegt je een petoer op een list. Wij hebben verslagding en ik van de Keerts of verzels. Nou, doe eens dat laatste petoer erbij komen. Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mienema. Die won twee omlopen daar. Die gingen al mooi kransen naar huis. Maar ja, het gaat pas om de echte kransen komende waanzin verzels. Genoeg te vertellen hoe die petoeren, als ze alle keer compleet binnen, Jan. Hè?
1: Ja, dat is een afwachting van Jon. We moeten het even zien. Ik zit al een beetje om je heen te zien. De keertjes komen natuurlijk pas in het lijst, in hun tenue, in de zeel. Dan gaan ze mooi op een rieger zitten als petoer. Om daar nou dat petoer het latje doet. Ze komen dan maar als je draaien voor het bestuur te zitten van de PC. Van de PC-commissie, moet ik zeggen. En ik dacht toen ik juist naar Aare reed dat het keertjes Aare compleet winnen, dat ze Aare zoen winnen en dat ze goed te pas winnen. Maar in de tweede omloop juist de jaren toen zeg ik Peter Versuiden spullen gelijk. En Peter Versuiden die gaat even van het veld af. Hij rond ik vriend van het veld af. En dat wordt eventjes dat hij bij weer omkwam bij Arend Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En daarna had hij onlangs alleen nog maar de bal keer in West. En in de finale waar hij vervangen door Jorrit Nanninga. En ik ga later met Peter praten over de zitlijnen. En Peter zei, ja Jan, ik rij in één keer in mijn bovenbeen. Krijg een tik en het is gewoon op slot als het ware. Ik weet net hoe ernstig het is, zei hij mij. Maar hij zei, ik moet nog naar de fysio en dan gaan we verder zien. Dus we moeten maar afwachten dat Peter Versuiden hier komt. Hij is opslagen. En ja, dat ging mijn eerste gedachte voor vandaag zo van, had Peter het net kennen. Dat hij zei van zijn Alert Hoekstra en zijn Kevin Jordi. Jongens, ik wil heel graag keertje, maar die moet de beste opstelling komen. Komt Gert Anne van der Bosch dan van de jacht.
0: Oh, nou, dat zou een verrassing zijn voor zelfs. Ja, dan doen ze vaak wel beroep op oudkeertjes. Keertjes die te oorskieën noemen hebben, vrienden hier. En dat is een van de keertjes die het oorskieën noemen had.
1: Ja, en goed die vorm is dan, want ik heb wel een keer in een interview lezen dat met die beide mannen teken en Gert Anne natuurlijk, dat teken meer van de bestuursfuncties geeft en die wil ordelijks oorskieën nemen van het actieve keertje. Ja. Je hebt daar nog eens een wilde pot en een zachte bal en de machinematen natuurlijk een gek hitsie. Maar Gert Anne het zo van, ik wil in conditie blijven, ik wil trainen blijven, ik vind het speeltje nog te leuk om een nieuwe oorski van te nemen. Dus als je dan denkt, in, dan zou dat Gert Anne wel kunnen.
0: We gaan het zien. En wij hebben hier zelfs zeg je petoer. Dus dat binnen een heel soort keertjes, hoe die keertjes is genoeg te vertellen. De binnen drie debutanten. Dat vind ik altijd wel aardig om even in zo'n boekje. Wij krijgen een heel mooi boekje. Daar staan al de wetenswaardigheden in. En daar staan dus ik de petoeren jemt. En ik wat ze individueel doen. Als ze debutant binnen ja of nee. Nou, we hebben drie debutanten. Jelle Pieter van der Walt is debutant, komt van Sijs-Berum, is al 26 jaar, in 2000 bennen dus. Redmer Sagemans van Wiedmassem, is u 2001, is ik een debutant. En dan hebben we nog Dick van der Walt, die komt ik van Sijs-Berum, die is van 2006. Ja, die is dus 20. Best genoeg, drie debutanten, dat hadden we wel eens meer west, denk ik. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de oud-gedienden, bijvoorbeeld Hendrik Koortstra. Het is zien 15 de PC al. Dan hebben ik nog Hendrik Jan van der Velde. Dat is zien 14 de PC. 14 keer op de PC is tien. En nog maar een keer een prijs gewond. In 2014, een tweede prijs. Dan ben je toch wel een volhouder.
1: Dan hou je wel van het speeltje.
0: Dan hou je van het speeltje.
1: En dan weet ik hoe de hazen erin die je op het
0: Chocolon. Ja, precies. Dan kom je net in eerste instantie dus dat je denkt van, nou, ik zal even een prijs op hellen.
1: Nee.
0: Je bent hartstikke blij voor zelfs dat je mij ervan kennen.
1: En je hoeft net een kaartje te krijgen. Wat mij opvalt, Jelle, is dat ik doe dit 12 uur, 13 uur, daar wist ik het een en ander van. En dit is de eerste keer dat Gert Anne en tegen Triefstra net op een list in.
0: Nee, nou ja, zeker, ja. Ja.
1: Dus kunnen wij dan nou wat?
0: nee. Nee, wij blijven even jong.
1: Ja,
0: maar ja, die keertjes die horen op een gegeven moment op. Hè. Ja. Ja, dat jouwt niks. Er komt een eind om de actieve carrière van keertjes. Zag je het nog niet een keer.
1: Ja.
0: Vlinier dus, ja, oorskiernommen. Ik gaf net yet dat er dit hier ik mensen oorskier nemen. Of die het nog wel onkundig hebben van nou, nee. Dit is mijn laatste PC. Ja, dat ze op een PC blommen krijgen. Want ze zoeken het wijze kennen. Ik heb nog niks van je. Misschien nee. Komt dat nog.
1: Ja, er zit inderdaad keertjes bij die het al heel lang. Maar ik weet, ik heb onder andere Peter Verzuten, hij had natuurlijk al eens een keer woon met zijn broer. En die had het cirkelsje misschien wel roen, als er hier Joen net bij komen kan. Maar dat is aan hem, dat kunnen wij alleen maar speculeren. Ik ging juist in de uitsturing van Arem, heb ik waardig vragen van wat denk je van de PC? Nou, ik zei, had ik vier blokjes met zijn zoer. Dan zou ik één blokje hebben met Menno Verzuten natuurlijk. Een blokje met Matten. En dat derde blokje, dat hier ik dan toch op het juiste prijs woon, Johan Sipma. En het vierde blokje weet ik net. Wat denk je, Jelle? Is er dan nog een outsider? Want ik vind dit traai, ik ben net niet eens outsider, ik ben alle traai favoriet. Het is wel zo dat Menno Verzuten en Sjesse Steenstra, die hebben natuurlijk 12-12, maar de oude week al 2 keer verlengd. En dat klapt er wel even in natuurlijk.
0: Ja, dat weer natuurlijk een verrassing. En dat jouw wij saffelen opening ik naar de PC daar. Dat je denkt van, hey, het is nog geen gewonnen race.
1: Nee,
0: want ja, dat waren de laatste weekend heel dit maar zijn. Van, nou, zal ze de PC ik wil winnen. Nou, ze kent ik nog verliezen. Nee, ik zou net weten. Ik hoop dat er ik verrassingen bij binnen. Want dat is altijd leuk, dat er ik verrassingen binnen op de PC, toch?
1: Ja, en ik hoop ik op een sportief publiek natuurlijk. Want ja. Ja, iedereen is onderdak behalve Tjesse en zijn maten. En
0: ja, en, ja, ja? Ja, ja, ja. Nou ja, ja Tjesse heeft het 14 keer won. Hij is zelfs de laatste.
1: Ja, 14 keer won.
0: Nee, hij had 14 keer een prijs. Hij had 14 keer op een PC stien.
1: Ja, ja,
0: en de laatste, nou ja, net de laatste keer, maar hij had 3 keer natuurlijk op Riege Kening best. Ja. In, nou ja, dat, die gegevens ben ik al wel bekend. En anders dan zieken we de gegevens er nog even bij. Want ja, Vlien hier won natuurlijk Matten, Bergsma, waard Kening. Maar in 24 en 23 en 22 wie het Tjesse Steenstra dus. De Kening won de eerste prijs. Daarvoor hier 2e prijzen en 3e prijzen. Van nou 2013.
1: Ja.
0: Nou, hij is gewoon weer een grote kanshebber.
1: Hey Jelle, en we doen de PC zelf. Toch heeft natuurlijk weer het. Of natuurlijk, maar daar wist hij een van de mensen die het gedicht schreven achter het. Op een list, zeg maar. Het prachtige gebaar was hoor, heel vaak makkelijk naar de PC. Daar. Wat doet dat mooi die en wat heeft er met die?
0: Dat weet ik even net. Ik vind het mooi dat ik die bijdrage lever. Ik kan, dat zelfs door het zuist. Er wordt om vregen. En ik had dat nou een Iris zien en tolven dienen. Dus ja, nee, ik ben wel blij dat ik nog heel dit elke keer daar een mooi keningsgedicht vast kruwen kan. En nou, dit keer, ja, 3 keer eigenlijk hoor, dus van Tjesse, dat weer wel een beetje dreig. Want de 3e keer dat je weer doet Tjesse een gedicht maatje maken, ja, dat wordt heel die dreiger. Ik weer vlieg hier voor blij met een kening als Matten Bergsma, want dan heb je weer een oorpersoon dat je een gedicht doet kruwen maken.
1: Wist ik ooit een Matten Schengen? Nou, nog het idee wat hij verdiept.
0: Wat zoist?
1: Wist ik wat de oorsnaam Schengen?
0: Nee.
1: Hij had het mooi maken in de laatste jaren.
0: Het giet ja, maar het giet om die dag. En die dag beschreeuw je. Dus, ja, we gaan even van naar de studio. Voordat wij aanst integraal van oude size horen hier de lotting verslaan zullen.
1: Ja, dankjewel.
2: Dit is de

0: Ja, en vooral in de Korenbeurs zoeken we dat de bezetting, nou, dat rent aardig terug. Het komt je bevol te zitten beneden dan. En de Gormeiske zit even op het balkon. Nu komen ook de petoeren erin. Die zegt je petoeren, die komen altijd keurig hier bij elkaar zitten. Die bij elkaar op een bepaalde... Nou ja, dan kun je haast een oproppen worden, Jan, en dan hebben we ze voorgesteld, hè? Zeg je dat dan?
1: We hebben gewoon 48 plakjes vrij nog in de Korenbeurs. En dan ben je 60 patoeren en 60 kataaien, 48. Dus dan is de zeel aardig vol. En we zeggen inderdaad dat Jorrit Nanninga, die juist erin vallen is en de finale geweest heeft. Skinner verwist, Skinner Sooit Raagong, zie Johan Sipma. Toch hier weer op de PC is, of bij de lotting is. Hij is Monsieur de Jong, die woont vorige week nog in Makkum. Mooie tjissen en... Hier zijn eerste haren van het dier. En het is mooi dat Sjoerd de Jong bij Verom is. Want wat heeft die man een zware blessure gehad als je een eigen speelt. En wat heeft hij hem opzetten? Dat alleen maar Farin in plaats van opslag en Farin. Ik heb hem mee een keer te zien. Ik mag die man gewoon graag eerst zien, Jelle.
0: Ja, wist. En wij zorgen dat het PC-bestuur... die zit voor een pad al achter de tafel. Een grote kelk. Op de tafel, want daar komen haast de baltjes in. En Sima Volbeda, die is secretaris van PC-bestuur. En dat is zijn laatste optreden, ik. Want hij geert uit het bestuur, deze secretaris. En dan zal hij opvolgen worden toch de oud Keertser. Jan, hoe je er?
1: Ik heb zo'n dat je het naam komen.
0: Nee, daar komen we direct van op.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is zijn laatste PC. En ik weet niet precies wanneer dat ze dan de overdracht hadden. Maar dat Jerve dan wil. Ja, ze schikken haar achter de tafel. De voorzitter, Itz Hellinga, die had al het microfoontje om. Dus die kan haast om zuizoeren het wit nemen. Het is altijd wel een man van de klok. En zo jij dat ik. Dat doze hier is precies zuizoeren. Na het Nijs van zuizoeren. Want het Nijs is dan op radio. En na het Nijs, wat het Nijs klonken heeft. Dan komt Hellinga om het wit. En dan litten we hem ik praten. En we zullen er zo dan even, als er een stilte valt, komen er even tussen terug. Maar voor de rest hoeven wij daar niks meer om dat te voegen. Dus na de klok van zuizoeren, dan is de microfoon van al heel dal voor Itz Hellinga. Ja, de laatste toeren die rennen de Céline, die schikken haar daar in de stoel. Nou, het is voor haar ik spannend zelfs, want laten we eerlijk wijzen, Jovel net de eerste omloop al dadelijk in het toer van Menno van Swieten, maar toch. Dat liet het niet vreselijk wat je San Lot.
1: En toch ja, dat denk ik van, ik heb het vertieren volgen natuurlijk. Ik heb altijd het idee dat ze in de eerste omloop het meest kwetsbaar binnen.
0: Oh ja. Dus als ze te pakken binnen dan in de eerste omloop. Ja. Nou, oké. Ik zou ze net hebben net in het petoer, dadelijk als in het petoer van Swieten, Minnesma en Steensma. Maar Havar, we zullen zien, als het lot het beschikt, dan heb je dat maar te volgen zelfs.
1: En nou sto de naam neemt en dan is het in één keer vloek. Karel Nijman.
0: Karel Nijman, dat wordt de nije. De nieuwe secretaris van het PC-bestuur.
1: Ja, en dat weer de gruskopje uit die artikel al lezen. En dat komt omdat het is een bestuurder. Ik ken hem als bestuurder van Ljouwen natuurlijk.
0: Ja, ja wist.
1: Tactische, mooi meisje gewoon.
0: Ja, nee, heel toegankelijk en hartelijk. En de echte keertsliefhebber, wat dat betreft is het prachtig dat zulke keertjes dan ik werd beschikbaar binnen voor dat dergelijke bestuursfuncties. Want dat is nog wel een dingetje, hè? Daar heb je nog wat werk van, denk ik.
1: Ja, dat is net alleen nog deze week.
0: Nee, hoor op. Misschien dat het aast in september, oktober een beetje rustiger is. Maar dan begint het gewoon het nieuwe seizoen alweer. En dan maak je er weer stingen.
1: Heb ik al wat discussie, dan komt er nog een keer een vrouw in de commissie.
0: Oh ja. Ja, ik denk dat we Ja, dat heb ik nog vregen, aan Simon. Maar daar wist ik net terug antwoord op te gaan. Ik denk dat dat voorlopig nog net onder is.
1: Ik heb het zeer Dijkstra een keer vregen. Die is nog voorzitter van de Vreulen. Jedelin, die hij voorzitter van de KNKB. En dan heb ik gezegd van, komt er een keer een fanpjeskeertje bij de KNKB bij de Vreulen?
0: Oh ja.
1: Nee, sorry.
0: Nee.
1: Ik vind dat wel jammer, want er ben natuurlijk iets het warm dat Fampjes heel goed keertjes kennen. Ja. En die misschien wel beter ben dan heel soort andere keertjes op de Vreulen. Maar nee is nee.
0: Nee is nee. Nou, wij praten het nog maar net helemaal vol. We kennen nog wel even uit. Zo dadelijk ik even voor nog een muziekje. En dan de reclame, wat skippen en het nijs. En dan komen we weer in de Koornbeurs erom.

0: misschien een beetje aan de letterkant. Maar ze zijn al hier binnen. De parse eerder, de genodigde binnen. En de man die het wordvieren zil stilt, stit clear achter de microfoon. Dat is PC-voorzitter Itz Hellinga. En die kan nu beginnen als ik naar hem zwaai.
1: PC Veren. PC Veren. Uit naam van de Koninklijke Permanente Commissie, alheer van Hedde Wolkom. Het is de mandi van de PC-wieken. We binnen in Theater de Korenbeurs in Frenscher. En dat betekent dat wij lotje. Lotje voor de 163e PC. En dat doen we maar de 16 partoer die het hadden van waars die kwalificeren hebben via de ranking van het Keersboom als via de Keershof. Maar 10 oud-winners en 5 keningen. Maar ik moet 3 debutanten die het weer raast op het podium om je voorstellen zullen. Er zijn hier 48 keertjes wijze matten van de jongen, maar binnen de zonen 40. Eén keertser is Juwet Ziek en dat is Willem Heringa. En om praat te voorkomen hebben wij uw PC-dokter Frederik Heres daar even loonstuurd van de morgen. En die heeft vaststeld dat het hier net gaat om de altijd in de laatste weken van juli heerskende armer griep. Willem, Sassai Heres, is er waanzinnig gewoon bij. En dat is mooi. Keertjes van harte welkom. Ik heb een bijzonder woord van welkom aan uw ereleden en de vrouwen. Ik welkom aan uw wethouder Adrie Weiland van gemeente De Waardhoeken. De bestuurders van het Keersboom. En verzelfs ik schietsjochter Dirk Wierstra van Jim links aan het eind van de tafel. Dit van de jongen ik tafelsjag horen zal op de lotting. De tweede schietsjochter maakt waars die zijn debuut. En dat is Joop Dijkstra. En om misverstanden te komen, voorkomen, voor de Frenchsitters onwijzigers hier, dat is net DJ Quickfinger. Dat je me dat even weten. En ik welkom aan de passen. Wij zijn nieuwsgierig, maar wat voor analyses je maast komen als de lotting zijn werk dient had. Ja, vrienden, wij maken wel een heel bijzonder keertje van mij. De eerste 12 haatklasse partijen van dit jaar werden alle hier woon door één patoer. Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Sissen Steenstra. Nog niet eerder in de keertjeschiedenis is dit bad. En even gewoon volgers kan deze PC dan ook wel schriftelijk audien worden, want de winnaars zijn ommers al bekend. En juster in PC-café joeg de tjinsdwaande columnist, de oude sportverslagjouwer van de Leeuwarder Kranten, Bonne Stienstra, aan dat alleen het ingrijpen van de commissaris van de Koning en de PC-voorzitter als een soort van Trump en Infantino deze PC nog redden kennen.
0: Het is kerf verspind AI gemonteerd Infantino.
1: Dat er nog meestal binnen die tank, ja, zo die Trump nou echt
0: van de PC.
1: Nou ja, die moeten wij teleurstellen. Of misschien wel gereerstellen, dus ik maar krijg hoe je het zien willen. Maar alle gekheid op een stokje. Hij heeft vorige week wel contact gehad met Trump. Want hij vroeg hem al wanneer hij komen kon om wat hij neemde de PC Peace Priest in ontvangst te nemen. Nou, je weet uw antwoord al. Waarom het keersen? Maar je weet ook dat na het aanronde keersweekend de vlagen er wel een iets beetje oors bij hingen. De nieuwste concurrenten hebben mooi zicht op de vijfde wazien haar een niveau vervoen. Dus neem maar van u zoon, het is weer partij wazien. Als better liet ik die bekende minneskeerster filosoof, tevens PC-kening, Martin Bersma van de morgen in de Leeuwarder, maar even citeren. De dag zelfs bepaalt hoe die rent. Ja, dat ben tekst, nou. Ja, dat je diep. De dag zelfs bepaalt hoe die rent. Je zult niks zeggen, dat maakt deze commissie ook oerstal.

0: plak vindt op de Van Heijsma-dagen. En dan is de cirkel ook weer mooi roen. En mooi, Tjes is ook de keertser neemt met het meeste tal punten in het ijverige klassement van de keertsers op de lijst van de 173ste PC. En hier hebben we zo'n 2 jaar een wisselprijs voor. Hij zit op de bestuurstafel. En dus Tjes, kom maar even naar voren. En dan krijgt deze uitrekken van de keerster die het verleden hier nog het hoogste tal punten heeft. En dat is tegen Triemstra. Teken ik maar even naar voren.
1: Ja, dat is de meest actieve keerster op dit stuit in het Iwer.
2: Komt tegen Triemstra en Tjesse Steenstra. En Teken die pakt die prachtige wisselprijs met Twerkus in stilistisch in zilver uit Viert. Hij docht ik een wutsje erbij, maar dat is net te verstaan voor het publiek, want er is net een microfoon bij. Maar daar is Tjesse Steenstra dan en die het die wisselprijs kriegen. Ik krijg er vanzelfs even een bos bloemen. Ja, ja, bij de bos bloem. Ja, tuurlijk, Tjesse en Teken van de PC.
0: Die bloot vanzelfs royaal koprenner. Maar in 139 punten. Het Tjesse staat op 600 zoon. Maar met de tempo van dit hier is het misschien net onverstandig Teken om voorzichtig maar weer wat te beginnen te trainen.
3: Ja, maak hem maar zo op, hè.
0: Maar het gaat heel hard nou, van hier. Ja, en dan over prijzen sprutsen. Met de winst van Ron Riep op de boomspartij op Pinkstermaandag staan er 2 keertjes op scherp voor het Klaverke Fjouwer. Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. Ik zou zeggen, een wedstrijd in een wedstrijd. En je moet het hier uitvjochtje, waar de 14e keertser wordt in de geschiedenis die het Klaverke wint. Maar dat ondersteunende is, ken haast net oors. En dan geven we ook nog eens debutanten. En graag even naar voren, Redmer Sagemans, Jelle Pieter van der Wald en Nick van der Wald.
1: Een hele debutanten kent tussen PC en
2: de man die het nou opneemt binnen de debutanten Jelle Pieter van der Wald van Sijs-Bierum, Redmer Sagemans van Wietmassum en Nick van der Wald van Sijs-Bierum. Het is mooi dat ze even omdenken jou om deze drieën debutanten.
0: Ja, wij binnen even nog iets beetje
4: die binnen dus de mate van.
0: Dus man doet en nou, daar hebben we wat dingen voor op papier zet en niet nieuwsgierig binnen. Denk ter introductie van deze drieën debutanten en dan beginnen we nooit met dit Redmer Sagemans van Wiet Massum. Hij is 24 hier, werkt in de skipsbouw in Makkum. En dat we zorgen als je prestaties in de jeugd. Hij wie in 2021 hier een 12e prijs op de Jong Nederland Partij. Met Colin Bada en Jari Visser. En met hetzelfde partour ook een 12e prijs op de Jong Fighter Partij in 2023. Ja, dus het is al trein hier op de Keertshof. Toen mocht het net slagje dit hier wel. En ja, het is ook uw observatie dat dit hier ook wel weer de nodige stappen maken heeft. Ik al de nodige partijen op de haardklasse keerst en vooral in Bolzert heeft hij even goed zien litten. Ik was een keerster die het in het veld van hem jaren let en dat ben ik de keersters die het bij het publiek een streepje voor hebben. Dus ja, wij zullen niks zeggen van dat maakt waar op het zoekeloon ik net oorst van. Kom wel goed, zei Redmer, ik zit er ik net hoor in. Redmer is opslager in het patour van Steven van der Meer en Jurrit Oorzinga. Heel soort succes, daar wens ik waar hij. En uw tweede debutant zit van hem aan de linkerkant, dat is Jelle Pieter van der Wald van Sijs-Bierum, jeder van Tjumerum, 24 jaar. Ja, van Tjumerum een tweede prijs won op de Freule in 2014. Voor de mensen met goede geheugen, dat wie de Freule die het laatst Pieter van Straten won van Vijsum. Een jaar later won ze nog een tweede prijs, met hetzelfde toer, met Nick Leistra en met Harm de Vries. Ja, daarna ben je opgehouden met keersen. En de laatste jaren zeggen we dat ze nog aan werken in het oordelingspatour van Sijs-Bierum. Maar hoe heeft het keersen weer oppakt met die Bierumer patour, zoals ze het maar nemen, met Johannes van der Veen en Willem Heringa. En Aron de Wiekein, Stien Jemek op de haardklasse. Ja, soms komen patour

0: op een bijzondere wijze te staan. En in jouw geval is dat ook zo. We hebben begrepen dat je al stelt binnen in maaien verleden dier. En dat wie bij het Sjemeermer aangooien. Nou, daar wil ik eigenlijk nog alles van weten. Maar dat schijnt zo te wezen. Dan ben je Farinse in het patoer. Maar dan ben je ook keeper van het eerste van AVC. En ik wil mooi die naart, maar Nick Leijstra die omschroot hij als een keerster met een extreme focus. Als het nog steeds de bal keert, dan is het perk altijd scherp. En ik verdij help iedereen een heel soort succes en een soort willen op die eerste PC. Waar is die? Ja, dan geven we naar Nick van der Wald. Zit in het midden, is de jongste van de debutanten, 20 hier. Is een, namens het al een beetje, een neef van Jelle Pieter. En Tafel is als net ek wat het mooie keepers verlienen. En ik wil op een heeg niveau bij de jeugd van Cambuur spelen. Ja, dan vreeg je wel een beetje af van, kunnen wij deze jongen wel voor het keertje behoren? En dat is gelukkig slagen. En dat keepen, dat komt hij soms wel goed van pas. Want wij zorgen die soms de meest onmogelijke reddingen maken op een boppeline. En dan komt dat ook wel weer van pas. Ja, op een Freule in 2023 van Sasberen met Rendert Zielstra en Remco Post de derde prijs. En een jaar later de tweede. En van die Freule van 2024, zes nachts, dan worden ze een keer wekker worden. Bij de generalen in Frenzier woon je maar speels gemaakt van Bolzert. Maar in Wommels moet dat net helemaal slagen. Ja, het wie wat een tactische wissel in het perk die het net helemaal goed uitpakte. Waar zullen het zijn? Maar dat is schiernis. Echt succesvol in het walbal. Nederlands kampioen worden. Verleden jaar ik deel uitmaakt van de selectie van het EK. De beste Farinse in het juniorenpatoer. Maar Brent Jesse van Beem en Jelwin Kaper. En ik Jim hebben al Jim goed zien letten op de haardklasse. Ik vandaag Nick een heel soort succes naar het aankomende Wazie. Ja, dan geven we ook van wat we hier eigenlijk verbinden en dat is het lotje. En je weet dat lotje altijd geeft onder leiding van onze schrouwer Sim Volbraag. En je weet ook dat deze keer wat laatst is. Want Sim die neemt nu 20 jaar afscheid van de PC, dat zal er waar niet van. Maar hij zal Juwet de lotting nog begeleiden. Dus vandaar ik het woord, Sim.
1: Dank u wel, Eets. Nou, de procedure die weet iedereen hier wel. Hè? We hebben hier 16 noemers. Voor elke tour een noemer. Die gaan naast in deze bal. En dan zullen ze nog even goed husselen. En dan roep ik de toeren invrien hier naar voren. En dan vraag ik ze om hier rugs even op te stellen. Dan kan ik de keertjes even aan hem voorstellen. En dan mooi een van de keertjes het lot pakken. Het is lezen bal. En dat wordt dan het plakje op een wedstrijdlist. En dat kunnen we dan hierachter heel mooi zien. Dus dat is het in kwart. Dan doen we nou eerst de kokertjes erin. Oh ja, ik moet nog even nemen. Voor elk patoer is er een patoeren envelop. En daar zitten alle spullen in die belangrijk binnen voor komende woensdag. Zit er dus een mooie...
2: En Simon Volbeda en de skierzuchter, die hebben de balsjes erin. Die in een grote bol.
1: En dan gaan we los.
2: De glazen.
1: Maar de winnaars van de keertjes of patoer zegt bol. Je het patoer van Auke Boomsma.
2: En het patoer van Auke Boomsma wordt als eerste naar voren op een patoer zegt je. Die hebben we haar als laatste pleerst via die keertjes of verzels. En dat dienen ze uitjoegend. Een terjuchte keertsafwinner. En als ze nog een beetje knap lotje, dan kan ze ik nog een aankomen.
1: Auke Boomsma van Jesterheim. Martin Leijenaar van Exmorre. En Jelper Miedema van Gautum.
2: En de opslager Auke Boomsma neemt het lot in handen.
1: En zij hebben nummer 14.
2: En zij komen als nummer 14 op de list.
1: Hier kom ik nog even op de foto.
2: De toer van Auke Boomsma.
1: Ik heb dat mooi op een scherm een zinlid waarschijnlijk.
2: En nog even een foto voor zelfs van dat petoer. Het zijn zelf mooie momenten voor Keertjes.
1: Dan het petoer van André van Dellen.
2: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. André van Dellen van Liaut, Thomas Dijkstra van Belsum en Jan Tiemen komt hier uit Frenschur.
1: André van Dellen van Liaut. Thomas Dijkstra van Belsum. En Jan Tiemen IJsma van Frenschur.
2: En het lot mij Thomas Dijkstra loeken.
1: En zij hebben nummer 6.
2: Kokerke. Dus vlot Iepenen en is het dus nummer 6.
1: Even op een foto.
2: Nou. Er is een fotograaf. Nee, er zijn verschillende fotografen. Maar er is een die loopt alle ondagnuimte Giet Boppen op een krukje steen en had twee foto's te staan. Dus het wordt dan even wat wisselder. Hawar. Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Mijn naam, Dron Riep Wiet Massem. Juri de Groot van mijn naam. Mark Minnesma. Zelfs van Dron Riep, broer van. En Jari Visser van Wiet Massem.
1: Juri de Groot van mijn naam. Mark Minnesma, Dron Riep. En Jari Visser, Wiet Massem.
2: Mark Minnesma.
1: Mark pakt het
2: pakt de koker. Met hem liepen.
1: Dank u wel. Zij nummer 5.
2: En zij lotje nummer 5 en dat budget dat ze sinds het betoer van André van Dellen matte in de eerste omloop.
1: Dan het betoer van Steven Koster.
2: Ja, Steven Koster en Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Kom maar naar voren. Een bedoer.
1: Steven Koster van Tjom.
2: Maar wel een beetje ervaring al.
1: Gerben de Boer, ex-Marre. En Pieter Jan Leijenaar zit weer op Marken.
2: Pieter-Jan Leijenaar, die neemt het lot.
1: Zij nummer Njoggen.
2: Die verzelt vlinier PC-winnaar. Want toen keert hij nog in het petoer van Maarten Bergsma en Hessel Posma. Dus hij is titelverdiener, al dochter dat nodig is, mij horen Maarten. Nummer?
3: Njoggen.
2: Nummer Njoggen. En dan krijgen we Rutger Torensma.
1: Dan het petoer van Rutger Torensma.
2: Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Hendrik Jan van der Velde dus al zien 15e PC. 14 keer op de PC stiend. Ingerend waar de prijs hellen. In 2014 het tweede prijs. Wie dus finalist.
1: Rutger Toornsma van Jester Nijtsjerk. Hendrik Jan van der Velde, Makker. En Riemer Hoekstra uit Holland. En zij hebben nummer 10.
2: Oké, nummer 10 voor Petoer Rutger Toornsma. En dan krijgen we zo dadelijk het Petoer van Paul Dijkstra, René de Haan en Laas Pieter van Straten.
1: Dan een Petoer van Paul Dijkstra.
2: Van Bitchem, René de Haan van Lyout en Laas Pieter komt van Fijnsum.

0: Paul Dijkstra van Bitchem. René de Haan, Ljouwert. En Lars Pieter van Straten van Fuinsen.
1: En de laatste die maar het lat loeken.
0: En zij hun nummer Vifjen.
1: Vifjen, het retour van Paul Dijkstra. Ja, dat is de hele dag wacht je totdat je onbar binnen. Petoer Vifjen, zeg je, is al het minste op de list, liek het mij. Ik denk dat de meeste keer is dat boffine, maar ja, het lot is het lot. Het is gauw in orde van het jou onbar binnen.
0: Dan het petoer van Redmer Zagemans.
1: Ja, van Wiet Massen, de Zagemans familie. Stefan van der Meer van Ljouwert, dat is de zoon van Oudkeerser Thomas van der Meer. En Jurre Dorsinga van Minderskeer.
0: Redmer Zagemans, Wiet Massen. Stefan van der Meer, Ljouwert. En Jurrit Oosinga, sinds we op midden hier.
1: Jurrit Oosinga, die lot het.
0: Zij hebben nummer Tretje.
1: Nummer Tretje van Petoer Redmer Zagemans. En dan krijgen we het petoer Jochen.
0: Dan het petoer van Brent Jesse van Beem.
1: Brent Jesse van Beem van Dron Riep. Nick van der Wald van Sijs Berem, de debutant dus, die het Nies Krekt introduceerd is. En Jelvin Kaper van Sint Anne.
0: Brent Jesse van Beem, Dron Riep. Nick van der Wald, Sijs Berem. En Jelvin Kaper, Sint Anne.
1: En Nick van der Wald, die loekt het lot. En het is Olve. Brent Jesse van Beem. Van Beem natuurlijk. Van Oudkeerser Willem van Beem. Zijn broer komt aanstik nog op het podium, dat is Jorn Lars van Beem. Twee zoons van Oudkeerser Willem van Beem, die op de PC acteren, dat is natuurlijk bijzonder. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Ja, Allard Hoekstra, Oud PC winner zelfs, kening zelfs.
0: Peter van Zuiden, Bolzert. Allard Hoekstra, Frentje. En Kevin Jordi Hiemstra, Ljouwert.
1: Allard Hoekstra, die neemt het lot in handen.
0: En je hebt nummer 1.
1: Nummer 1. Nummer 1. Nou, dat is ik altijd spannend. Dat je hier niet matte op zo'n PC. Maar wat. Hij had ervaring, deze Peter van Zuiden. Natuurlijk, ik al een keer de PC woon. Dus Hij verkeert in goed gezelschap. Dan krijgen we Johannes van der Veen van Haas, Jelle Pieter van der Walt, de debutant.
0: Dan het patour van Willem Johannes van der Veen.
1: Heringa, die er net is. Willem Heringa is ziek. Laten we hopen dat er Ramaas die wel bij is. Willem Heringa van Tjumere.
0: En het zal zijn dat ze hier maar ziet waar binnen omdat Willem ziek is. Johannes van der Veen van Haas. Jelle Pieter van der Wel, Walt Struisbier. En zij noemen Tolve.
1: Johannes van der Veen komt op nummer Tolve. Ja, dan is het blokje Njoggen onder mijn Tolve is bekend. Er komt natuurlijk een hele finalist uit voort.
0: Dan het patour van Corné Tuninga.
1: Corné Tuninga van Belsum. Joram Elzinga van Balzut. En Klaas Pier Volkensma van Makkel.
0: Corné Tuninga van Belsum. Joram Elzinga Balzut. Klaas Pier Volkensma uit Makkel. En zij noemen Sommer.
1: Johannes van der Veen. Corné Tuninga voorzelf. Joram Elzinga. En Klaas Piervolks maken naar Sommer.
0: Remmelt Bauma.
1: Remmelt Bauma van Weiden, Mai de Maarten, Jorn Lars van Beem, Van Dronriep en Evert Pieter Tolsma van Vondels.
0: Remmelt Bauma, Weiden. Jorn Lars van Beem, Dronriep. En Evert Pieter Tolsma, Bommels.
1: Remmel Bauma, die lot het. De opslager.
0: En zij hebben toer. Zij ben nummer Zegtjen.
1: Ja, zeker. Zegtjen. Remmel Bauma. En ze maakte dus het zin het patour van Paul Dijkstra.
2: Ja, maar Jelle, maar zien wat roer bloot in het bovenste twee blokjes.
1: Ja, wij
0: hebben
1: de toppers nog die toer bluwen. En blokje Ian is nog hier punt.
0: Dat brengt dus
1: het zijn dan nummer Ian.
0: Jorrit Nanninga.
1: Ja, dan zou het zomaar zo zijn ze kinderen dat...
2: Wat is er, man? Hoe jij dat nou hebben? Een verschrikkelijk mooi blakje in de eerste.
1: Ja.
2: Ja, hoor.
0: Jorrit Nanninga, Drori. Sjoerd de Jong, Jouwert. En Jan Balstra, Jester Nijtje. Nummer
1: Fjouwer. Jorrit Nanninga.
0: Hij heeft de foto, hè?
1: Sjoerd de Jong. En Jan Banstra die ging naar Fjouwer. Dan krijgen we het bedoel van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. We komen bij de top draaien.
2: Deze mensen hebben het juiste woon.
0: We komen bij de eerste draaien per toer. Allereerst Johan Sipma.
2: Dat is toch wel een over Matt Bersman draaien.
1: Ja, dit is wel een hecht per toer. Ja. Die kennen nog wel het verschil, maatje. Absoluut.
0: Johan Sipma, Jussus. Gabian van Popta, Bolzer. En Hendrik Koostra, Minnesweer.
1: En Koostra neemt het lot in hand.
0: Er zijn nummer 8.
2: Nou, maar ze zien wat van blokje dat doet.
1: Ja.
2: En dat zit het twee tappen toeren in het eerste blokje van jou, Jelle.
1: Dat is absoluut een feit. Want we horen dan horen het bedoel van Matten Bergsma, Hessel Postman en Erwin Zielstra. Die komen op 2 of op 3.
2: Ja.
1: En dan hebben we nog Menno van Zwiet en Rick Minnesma. Jesse Steenstra op 2 of 3. Dus die zitten beide in dat eerste blokje. Die komen dus elkaar al heel gauw tjin in.
0: Dan het patroon van
1: het verrin van de PC. Ja. Matten Bergsma van Minderskie, Hessel Postma van Weensum. En Erwin Zielstra van Jester Littens.
0: Martin Bergsma, Minnesker. Hessel Postma, Weensum. En Erwin Zielstra, Jester Littens.
1: Hessel Postma, nou 12 draaien.
0: SHN nummer 12.
1: Zij maten dus dadelijk los het bedoel van Matten Bergsma. Het zijn het bedoel van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra.
0: Ik moet er even bij zeggen nou dat de patoen 4 en 6 starten.
1: Oh ja.
0: Want Martin het nummer 2 en zij maakt zich de rondrit in de koets. En dan krijgt ze nou even tijd om daarvan te bekomen.
1: Dus, 1 en 2 gaan net zo dadelijk was, zat ik niet eens zei, omdat er nog een
0: nou, heel spannend is nog niet meer, maar we maken
1: het
0: de vorm, dat van Menno van Zwieten.
1: Menno, Rick en Jesse, die komen dus op treien. En die maken het opnemen in het betoer van Jorrit Nanninga en Sjoerd Jong en Jan Banstra.
0: Menno van Zwieten, Burgen. Rick Minnesma, Dronrik. En Jesse Steenstra, Dronrik. Wij zijn heel blij dat dit nummer 3 is, want dan klopt het al hier. Dank.
1: Ja, de lotting is compleet. We krijgen dus Injan, Peter van Zuiden, Jean Twa, Matten Bergsma, Treien, Menno van Zwieten, Jean Fjouwer, Jorrit Nanninga, 5, Judy de Groot, Jean Sois, André van Bellen, Zoon, Corné Tuninga uit zin 8, Johan Sipma.
0: Dit is de
1: Njochen, Steven Koster, zin 10, Rutger Torensma. 11, Brent Jesse van Beem, zin Tolve, Johannes van Veen. Tretjen Redmer Zagemans, zin 14, Auke Boomsma. 15, Paul Dijkstra en zin 16, Remmelt Bamme.
3: PG-loting. Mijn prote hege ranking per toeren boppen in de list. We hebben nog een aantal maardelings van jemmer. De eerste is, ja, je weet dat de kaarten, de tribunekaarten, binnen een uur uitverkocht zijn bij Maaier. Maar we hebben nog wel fieldkaarten, die binnen morgen nog beschikbaar bij het Keertsmuseum. En anders waren ze de morgen, als ze er nog binnen, bij de ingang van het field. Ja, dan toch even hoe het waar, zonder dit nou te oerdrouwen, maar het Wutsmout. En je kent de wetterpunten die bij de opgang van de tribune binnen, die binnen de nou ook weer. Daarnaast binnen dit hier voor het eerst ook zinnebron dispensers, zat dat dan hier. Dus smar je hem goed in. En dan hebben wij voor al onze bezoekers, en dat is maar een speciale verordening, een verplichte hydration break. En die ken je hem wel vanuit het WK voetbal. Alleen nou denken ze bij het WK voetbal dat ze de hydration break uitvoeren hebben. Maar die is er eigenlijk al zolang het er keert. Dus alleen wij nemen dat net hydration break, wij nemen dat thee drinken in de bocht. Een andere suggestie zou wijzen dat je hem al hier eenzelfde soort pak aandoet als wij. En ik garandeer je hem, hebben nergens les van. En dan hebben we ook nog PC-petten te keer voor de zinnen. Dus wat dat betreft hebben we on alles tocht als het om het waar gaat. Dan nog PC-café. Morgen nog een uitsturing om 6 uur. Ben je van al je van harte welkom. Mijn aantal interessante gasten. We hebben het onfortuinlijke verhaal van Dylan Drent. Maar ook een mooi peteer met de komende en gaande man in de PC-commissie. Siem Volbeda en Karel Nijman. Ik ben ook al hier van harte welkom zelfs bij de receptie. Waar is de morgen om 8 uur hier ook in de Korenbeurs. Waar we dit hier bijzondere gasten hebben. De winnaars van die PC van de Jontje Sijzer-Santer, 50 jaar. Waarom? Saken Zaakstra, Piet Jetsenfaber en Dirk Talsma. We zijn heel blij dat we het volsluine patoer ook bij ons hebben hier in de Korenbeurs. Ja, dan tot besluit wil ik alle keertjes een prote succes daar wens je in de tariering. En alle oren, ja, we maken er weer een pracht van een dag van. Alle keer onwaans je, want de dag is uzes.
1: Ja, we kennen vanzelfs even een peterke halve mooi in van de keertjes. Dat we die bezetten kennen, want ja, je weet hoe het gaat. Er zijn meer kapers op de kust die het graag even. Hier hebben we onze eerste man al. René de Haan van Ljout. René, vertel de latting. Wat vind je ervan?
4: Toppen toeren alleen bovenin, wij onderin. Dus dat is mooi, maar dat zal iedereen in ons blokje zeggen, denk ik. Het is een beetje hetzelfde als vorig jaar, dat je met fjouwer, denk ik, evenwaardige patoeren in een blok zitten. Dus dan zal, denk ik, de vorm van de dag uitmaaitje wie daar trok komt, zeg maar.
1: Jim zit als nummer 15, toch?
4: Ja, klopt. Nummer 15, let op de dag.
1: Ja, vies dat verveeld?
4: Nee, maakt niks uit, per se. Altijd een mooie dag.
1: Maar René, het kan wel in je oren worden van Amelans Maaien.
4: Nou, dat is mooi. Ja? Als stel dat je dan de eerste omloop winnen, dan hoef je net zo lang te wachten op het tweede. Dus dan kun je mooi in één keer door.
1: Fijn dat het zo optimistisch besjust. Hoe heeft die vierde taret?
4: Nou, we zijn Joert even met een man bij mij want fisk in West. Dat is wat mijn hobby, zeg maar. Nou, dat is weer net een heel groot succesverhaal. En we inderdaad, hebben bij het Grauwe Paard hebben even eten gekregen. En we gaan funeral lekker rustig gewoon, morgen lekker rustig gewoon en dan op naar woensdag.
1: Dien, hoeveelste wordt het?
4: Ja, vanuit toen is het 18 net in je mist. Ja, die ene trok corona, die er in je mist. Dus het is de zonde, 8e zoiets al. Get hurt?
1: Ja, man.
4: Ja, ja dat scheelt. En geen onderbrekingen, dus altijd leuk. Het is altijd leuk.
1: Ja. Nou, hey, doe eens de zin, man. Dat straalt ik altijd uit, ja.
4: Ja, sowieso. Hey, je maaie keert ze. Zeg maar als het klinkt nou wel heel filosofisch, maar als het juist naar wat voor ellende er al is op de wereld, dan hebben wij je hartstikke goed. En had je voor Saffolle meesten sporten, maar is altijd leuk.
1: En heel veel succes, Wangertje.
4: Dank u wel, Jim Mick.
1: Dat weer René de Haan, dat is mooi. Ja, Jan?
2: Ja, ik heb Stefan Kaster bij de microfoon.
5: Paul Dijkstra.
2: Paul Dijkstra natuurlijk. Ja, altijd mijn naam.
5: Bij René zeg ik, ja.
2: Ja, ja. Eerste reactie?
5: Nou, mooie lift, denk ik. We spelen iets in Remmel Bauma. Nou, ik denk dat we liekwaardig op papier binnen. En dat wat we goed keerden, dat we beide weinig fouten maken. Dat het voor ons beide onze kracht is, zeg maar.
2: Opvallend dat blokje van Fjouwer, dat blokje van, of tenminste van Njoghe tot de maar 16, 13 tot de maar 16. Er zijn mogelijkheden, hè?
5: Nou ja, goed, hè, eerst natuurlijk, we moeten eerst al op zin. Hè, maar dat je zo snel naar de lift zou gaan, dan zou je al, wat eerst ik al zei, de peturen die bovenop die ranking zitten, die zit bovenop de lift. En de eerste klasse is vooral onder in de lift. Maar goed, hè, eerst omlopen en dat is gewoon een goed petuur, want Remmel is zelfs het hele jaar op de hoofdklas. Dus verder, een mooie lift.
2: Je bent ook een goed petuur.
5: Ja, zeker, hè, zeker. Ja. En het wordt steeds beter in Engeland. Je is een mooi prijsje, dus dat
2: komen er mooi in. En dan draai je omlopen.
5: Nou ja, dit weekend inderdaad zo'n 8 omlopen. Dat is lang geleden dat ik dat in het weekend gewonnen heb. Dus dat is...
2: Gaat kapot, toch?
5: Nee, dat valt mooi. Okay. Nee,
2: ja. Hey, succes bij Hoi in de gaten.
5: Kom goed.
2: Leuk. Zin om.
5: Komt goed, zin om. Ja, zeker. Ja,
1: Hessel Postma. Ja, gosje mijne, wat heb je een mooi weekend gehad.
6: Wij hebben zeker een mooi weekend gehad.
1: Ja, klopt. En is dat een leuke opmaat naar die PC?
6: Nou ja, had je het hele seizoen bietje man opboksen en het lukt net, dan is het wel lekker dat het de laatste weekend voor de PC wel lukt.
1: No keert zo maar de titelhouders, maar de koning. Ja, dat is toch de koning van dit moment nog. Hè. Is jou dat extra druk?
6: Nee, totaal net. Je bent er meer bezig met nu überhaupt een keer van die Oorman winnen en misschien dan net per se zoen naar de PC daar. En nou ja, Erwin is natuurlijk net fitwester de laatste tijd, dus daar ben je mee mee bezig geweest.
1: Ja. Maar Thierry, dan tref je hem al kort nou in de tweede omloop.
6: Nou ja, als we beide om eerst omloop winnen, dan wel ja.
1: Nou, denk je heel vanuit, nou?
6: Nou ja, verkeerde wel vanuit dat, nou ja, je hoopt natuurlijk dat je winnen, maar uiteindelijk wij treffen dan Peter. Nou, die keert ze het hele seizoen ik hartstikke degelijk, dus dat win je net samen. Nou.
1: Maar dan de tweede omloop, eigenlijk even te gauw, no?
6: Nou, voor u maakt het net zo voluit welke omlopen we ze treffen. Als je wil winnen, dan geer je vanuit dat je ze wil een keer treffen. En dan, als het dan eerst de tweede treden over de finale is, dan maakt het net zo voluit.
1: Nee, je hebt net dat je zegt van, oh, hier hebben we hun maar in de eerste omloop, of hier hebben we hun maar...
6: Nee.
1: Nee.
6: Nee, dat ben je, nee, dat maakt net zo voluit, nee.
1: Hoe heeft die taret?
6: Op... Nou, op naar het per se. Nou, in ieder geval dat de Marginal probeert hij om in vorm te komen en fit te worden. En nou, ik denk omdat we nou een mooie weekend hebben draait, hebben we een mooie voorbereiding gehad in ieder geval. Ja.
1: Jon, hebben we een bierke?
6: Nee, nou, ik sowieso net. Nee, maar ik denk dat niemand onder het bier zal. Nee.
1: Nou, hey, succes, hè.
6: Ja, dankjewel.
2: Evert Pieter Talsmaak. Kun je een beetje bij mij komen, want je trainen me net zo heel lang. Evert, hoeveelste per se wordt dit vandaag?
7: Volgens mij mijn tiende.
2: Ja, een soort, hè?
7: Ja, dat is wel heel wat. Ik heb natuurlijk al rond de 2 keer mist.
2: Ja.
7: En daarvoor altijd vanaf mijn zandje altijd mooi in. Dus,
2: Ik ga even hier een paar keer jongen. Dus kijken, zit er nog een Evert Pieter op het keertje?
7: Ja, ik denk iets rustiger. Iets tevredener.
2: Wat meer genieten?
7: Ja, meer genieten. Ik liep meer op z'n gauw gek mooi zien. Ja, ik vind het speeltje heel leuk. Heel leuk om te doen en ik geniet ik van.
2: En nog heeft een. Ik heb een kruisje achter hem namens het naar kist zien. Want dat is een blokje van Fjouwer. En het kind.
7: Ja, zeker kind. Het zou die horen proeven, ik denken.
2: Ja, tuurlijk denken die dat.
7: Alleen had wij na het seizoen Sjurgers in de laatste weekend gewoon. Ik kiet de laatste even over van de laatste 6 wedstrijden. Hebben wij 2 keer een 2e prijs gepakt en 2 keer een 3e prijs. Dus we zitten wel echt zitten we erbij. En we kiezen de laatste weekend lekker. In de Tour rent het goed. Per begint steeds beter in, Marjan Lars en mij. Dus ja, eigenlijk ja, qua voorbereiding en hoe we erin gaan, zitten we er heel, heel goed voor.
2: Ja, wat ik kreeg zei, ik heb die Peke Keertjes jongen, dan maak je een paardje aardig in.
7: Ja, in het begin van het seizoen was het heel goed. Toen heb ik even iets minder periode gehad, vond ik zelf. In de laatste weken stinken we lekker op. En is de connectie met Marjan Lars ook lekker in het perk. En steven aardig van de zaal timmer in, dus eigenlijk ben ik klaar voor Waas.
2: Ben je er ook klaar voor om maar nog een dag dat liep je, maar wat doe je?
7: Ik ben er sowieso klaar voor. Ik moest zelf Jood nog aan het werk. De horen moment natuurlijk zit in het onderwijs, wie nog vrij. Dus ik zei, ik met Jood aan het werk, ben morgen vrij. Dus we gaan morgen met je trein, morgen de media geven nog even erop uit. Hebben we het er even over. En dan, ja, uiteindelijk is het iedereen voor zich zijn eigen voorbereiding. En dan zullen we waar is te morgen weer. En dan zullen we corona weer klaar voor.
2: Ja, laatste vraag, want Jelle Bank met het CSS Steens erbij. Net dat dat belangrijker is, maar die wil ik even praten natuurlijk in de storing. Dus zou je voor zomer komen maar je komt pas medisch aan bad, want je bent nummer 16.
7: Ja, we kunnen wat dat betreft rustig rond van. En we komen maar eens kijken naar een bad, ze krijgt nog een lunchwijze. Alleen ja, er wordt wel verwacht dat je een beetje op die natuurlijk op PC bent. En dan keer ik rustig daar hier, dus even zien wat er al gebeurt. En hebben we nu opnemen en dan rustig gewoon daar hier voor eerst omlopen. Maar die zal denk ik begin van de media pas wijzen.
2: Nou, zou je genieten van het kerst in dit seizoen? Ik hoop dat het waar is. Ik vooral genieten geest, want je weet nooit wanneer het lijst is. Maar de lijst komt wel dichterbij.
7: Ja, dat zeker. Ik zou zeker genieten. Maar ja, dat, op het veld dat wil ik winnen. En daar ging ik vol voor. En dat genieten, dat komt dan wel.
2: Wij doen verslagen, we binnen erbij. We hard in de gaten.
7: Super, doordat. Dank je.
2: Bedankt.
7: Yo.
1: Ja, het is de Steenstra. Ja, in het eerste blokje, ben je me daar tevreden over?
4: Wij wel. Ja, ja.
1: Direct los.
4: Wij mogen direct los. Dan hebben we even lekker. Ja, als je dat winnen, dan. Ja, dan heb je even rust. Dus dan kun je even je haar zonder. Dat is in die zin wel fijn. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, doe best wel echt. Nou, doe hast eigenlijk gewoon nooit geen spanning, hè?
4: Nee, net gauw. Nee. Het komt. Ja, ik weet niet wat dat is, nee. Je ging erin en het is uiteindelijk een gewone keerspartij. Krijgt het wat wij sneuzers noise altijd doen. Dus ja, alleen hier zit wat meer mensen om me heen. Nou ja, dat is het. Ja.
1: Daar geniet wel van, toch?
4: Ja, zeker. Dat vind ik prachtig. Hoe meer mensen, hoe mooier dat is natuurlijk. Want ja, mensen komen daar nou ja, voor de keertjes. En nou ja, keertjes is een prachtig sport. Dus ja, daar kun je alleen maar van genieten.
1: Je doe hoest niks meer, hè?
4: Nee, ik hoest niks meer. Nee.
1: Oh, je treike kening best hè, op Riegen.
4: Ja, bijzonder inderdaad. Ja, ongelooflijk.
1: En de breekt nou alle records?
4: Ja, ik dat nog. Nou ja, kleren, ik mocht je krijg naar voren, want ik ben nou de succesvolste keerser aller tijden die het nou nog keert. Dus ja, dat is ik wel weer heel bijzonder.
1: Nou, zeker bijzonder.
4: Ja, ja.
1: Besef je misschien net iets ter degen? Ik bedoel, dat besef is skillig pas.
4: Ja, dat denk ik. Nee, je bent er nog net samen bezig. Nee, je bent ook nog vol in het seizoen. En ja, doe ik er niet je wel. Maar ja, om er echt bij stil te staan, nee, dat doe je nog net, denk ik. Nee, ik weet niet wat het is. Dat komt misschien later wel eens.
1: Doe haast geen angst, daar haast geen spanning, maar wees je toch een beetje channel?
4: Nou, weet ik niet. Geen idee. Wij zijn er klaar voor. We hebben dit seizoen haast alles won.
1: Geen pijntjes?
4: Nee, geen pijntjes, niks net. Dus ja, ik zou net weten wat bij ons de zwakte leidt. En we hebben genoeg vertrouwen put uit de voorgaande wedstrijden. Al rond de weekend. Ik weet net. Misschien haal je onbewust toch wat rekken met de PC. Dat het toch net, dat je net vol gas doorgaat. Want ja, je hoeft maar één keer verkeerd deel te komen. En voor het is PC. Dus ja, nee, in die zin. Nee, ik denk dat wij de kleven winnen van Wazi. Ja, zeker.
1: En heel soort succes.
4: Dank u wel.
1: Wees je er nu?
4: Zeker, wij ik.
1: Goed zo.
4: Hey.
2: Teken, ten uur terug. Ja, hoi. Ik zag eigenlijk signaal van ik doe de 12 of 13 hier en ik heb nog nooit een list gehad dat je net bijstiert.
8: Hey, Tove Trentjenier inderdaad. Dat is nog de held van de PC's die ik eerst heb. 24 keer. En we één keer mis door corona. Dus ja, 26 jaar lang. Ben je onderdeel van het hele Keert Circus?
2: Nou, ik net nog net onderdeel, maar ik een hoofdonderdeel.
8: Ja, wat dat betreft wel. Ja. Ik ken waarom zien op een mooie carrière. En ja, daar zit je maar een hele hoge spanning hierbij. Of spanning, geen spanning.
2: Nee, helemaal niks.
8: Nee. Ik mocht natuurlijk naar de prijs drukken en tjessen. De keertje maar de meeste punten die aan de PC deelneemt. Want dat, ja, dat stokje draag ik goed aan tjessen. Dus nee, oors heeft natuurlijk die spanning van een lotting. Ik al weet je, ja, een lotting zou ik al lang net alles. Maar nou, nee, ik maak ervan genieten en beleef ik het op een hele andere manier.
2: Hoe beleven ze het nou? Hoe ben je erheen gegaan? Hoe ben je erheen gereden? Dan ben je al een paar dagen bezig natuurlijk. De volgers het keersen. Hoe is het nou dan om hier te steken en zo?
8: Ja, nou, volle relaxter. En ik kan er echt volle mee van genieten. En het zou waar als ik zou zijn, dus schat ik in. Anders dan ben je altijd bezig met je tjinstander of de volgende tjinstander. Of je zonder je even al, want je wil niet met iedereen praten daar. En ja, nou is gewoon een dag. Ja, de dag is juist, dus ik heb hem al gediend. Maar je stwaalt ze bij en in. En je beleeft hem lekker als toeschouwer. Je hoeft niks, je ziet wat er gebeurt.
2: Ja.
8: Dus zin om.
2: Door het eerste val natuurlijk. Ik weet dat als je bij Partijen West hebt, we doen zo'n een beetje afzonder. Je hebt nog de bestuursfunctie gekregen. Hoe zit er nog naar het keertje?
8: Ja, ik ben natuurlijk Sint-Jaap, ik ben voorzitter, dus die partij ben ik helemaal bij geweest. En voor de rest heb ik zelf nou niet zo meer, maar de bond mooi dienen, het is zo wel wat. En minstens keer ben ik in West. Maar voor de rest inderdaad net, dus net heel vaak bij West. Maar ik volg het wel op de voet. En dat is juist natuurlijk ja, heel uitzonderlijk, met dat ene per toer tolwe wint. Dat zou je in principe wat doet per toer, maar ik wat doe de rest vind ik. Want als je een hele goede zinstander zet, dan lukt je dat echt net. Maar ja, tolwe keer winnen is ik net niks, dus dat eerlijk is eerlijk, het doet zij echt geweldig. En ik ben als toeschouwer wel blij dat het van het weekend oors ging. Want daardoor wordt het toch weer een oren PC als je oors misschien op voorhand verwachten in.
2: Erwin Siels, dat zei je met naam van mij, maar de Gouden Willempartij. Hij zei het, kijk bij de Tour de France, Parijs is nog ver. Frenzy is ik een 4, zei er. En nog steeds er.
8: Ja, nou, dat heb ik helemaal gelijk. En Erwin heeft zelf natuurlijk, daar heb ik nog wat meer contact mee, omdat hij nou wat maat is. Maar ja, wat in Lappenmand zitten. En ja, volgens mij liep het nou weer aardig goed met hem. En als je ziet, dan krijg je het hele Tour vertrouwen van. En ja, er is geen twijfel, ze kingen nog. En Berst, maar dat is ja, de gevaarlijkste opslagen die er is, als hij de bal erin heeft. Nou ja, dat heeft vader in de PC-finale was, jongen.
2: Ja, absoluut. Daarom heb je toch alleen een daarom waar hij kening. De beste objectief natuurlijk, helemaal objectief, maar zo is het dus.
8: Ja, ik heel stiekem hoop ik een beetje. Nou, hoop ik, het maakt me niet voor. Ik gun heel veel. Ik gun het Chase Rijk markeerst. Ik gun het Erwin Rijk ook heel lang markeerst. Maar ik heb een beetje zwak voor Steven Koster zien per tour. En die jongens ben aanzakken. Ze moesten in Stien winnen op eerste klas. Al zien ze er misschien net in Stien. Nee,
2: dan moest bij de helft waar komen.
8: Ja, dat hij echt net mocht. Maar aan de andere kant, Steven die had dan wat te volle noise. Hij zei, ja, ik startte zich heel goed sinds per tour van Menno. En toen in één keer sloeg het om en ze dienen niks meer. Nou, Gerben de Boer een mooie keer. Ze de fuel fretter. Pieter Jan is een talent. Ja. En Steven Koster, ja, man, dat werkt wel oermooi. Ja,
2: dan kan het publiek wel eens achterstingen in. Hey, ik ging altijd even in de slag door de trusteert en dan vroeg ik meestal van, wat wordt het, Joert? En dat kijk daar nu ook vragen, want hoe staat de keers? Maar wat wordt het, Waasje? Een heel hintje of een lekker bekkie?
8: Dan ging ik, ik vind beide heerlijk, ja, ik mooi alles, maar dan is het iets makkelijker om een lekker bekkie te eten hier. Gewoon de handig iets.
2: Hey, geniet ervan en leuk is er een bij weer.
8: Ja, hiermee graag niet.
1: Ja, en dat wie dan tegen Riemstra nog, die ik altijd wel even zien, wat je kleer het voor zelfs. Nou, wij sluiten het hierbij af, want dit wie dan zo'n beetje de eind van de lotting. Meestal praten natuurlijk nog even naai, keep je nog even een bierke. Nou, en dan, ja, dan gaat de zaak hier aasten weer helemaal op slot. Dan komen we hier wazie te mollen op een ijver om. Want dan is de lotting. En wij binnen, denk ik, van nou, Jelwe achten al in uitsturing. Want die lotting die begint dan, nee, net de lotting, de receptie. Het zijn nou de lotting van. De officiële receptie van de PC, die gaat altijd vooral aan het evenement zelf. Dan worden de oudwinners van 50 jaar lint nog in weer even in het zinsje zet. Dus er zijn meer verrassingen die het nog net bekend binnen, maar dat is iets heel lang wel tafertrouwd.
2: Ja, ja, ik meen dat we zo'n uur opgang, maar dan maar we even op de site zien, want ik meen dat ik zo'n uur de stijl in trapen waard. Dus,
1: nou, misschien is dat wat gauw, want ja, wie al wachten.
2: Zo'n uur hier wijzen, je al wachten, maar dat zit al even op de site en
1: goed
2: dat is bekend maken tot de regie. Ja.
1: Nou, man van de techniek, bedankt. En ontwaar is die.
2: En dan ook Jelle. Ontwaar is die.
1: Ontwaar is die.
2: Wie bent leuk, joh. Dankjewel.

0: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeel.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeel.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: De aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het het al yet?
2: Nee, wat is er onderhouden?
1: We hebben het meisje in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. 10 mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetze. De komende 2 uur maken we er weer een gevarieerd muzikaal programma van met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de volledige versie van de polka Baritone in der Nacht in de uitvoering van Blaaskapel Leanka uit Schwieberdingen. Dat ligt dan weer in het zuidwesten van Duitsland. En u herkende de beginmaten natuurlijk al, hè, van onze openingstune. Dan vervolgen we nu met de Tsjechische versie van een wals die u bij ons vast wel eens heeft beluisterd onder de Duitsstalige titel Kerne denk ich an die schöne jaren.

Het is vakantie en tegenwoordig kunnen we via Polar Steps in een digitaal reisdagboek de vakantiebelevenissen van onze familie en vrienden haast letterlijk op de voet volgen. Maar vroeger was het een goede gewoonte dat je vanaf je vakantieoord een kaartje stuurde, hè? Weet u dat nog? Met de hartelijke vakantiegroeten. Zo moeten ook de 7 muzikanten van het Oostenrijkse blaasorkest Eine Kleine Dorfmuziek gedacht hebben in hun polka Grüße nach Holland.

Nou, dan vervolgen we met een... ik heb staan vrijgezellenlied van de Moravische Blaaskapel Mistrinjanka. Want de letterlijke vertaling is eigenlijk... Ik ben een alleenstaande zoon. Ja, dan ben je eigenlijk geen vrijgezel, maar een wees eigenlijk. Hè? Maar goed, de Tsjechische titel... Jasu Sinek Svobodni. En bij optredens van een Tsjechisch cymbaalorkest... horen we ook vaak folkloristische liederen die zo klinken. Dus het klinkt toch net even wat anders dan we gewend zijn in blaasmuziek in Metzen.

Nou, wat opzwepend was dit weer, hè? Dan gaan we nu even een bezoekje brengen aan Devin. Hè? Dat is een stadsdeel van de hoofdstad van Slowakije, Bratislava, waar de rivieren de Donau en de Morava samenvloeien. En om deze plek te verdedigen is hier een tiental eeuwen geleden een kasteel gebouwd, het Devin Kasteel, waar nu nog een ruïne van over is. En de componist Adam Hudetz inspireerde tot de volgende polka. Het is een opname van de Zuidema Kapel, de Devin Polka.

De Böhmische componist Karel Vácek componeerde de polka Pro Jamilku. En Frans Bommel arrangeerde deze polka en gaf het de titel Zwei Tränen. Ernst Mors en zijn originaal Ekelende Muzikanten zetten hem op de plaat. En wij gaan naar deze versie luisteren in Blaasmuziek im Herzen. Het wordt dus de polka Zwei Tränen.

Malachije is een historische regio in het oosten van Tsjechië. De regio Moravië-Silesië, dat grenst ook aan Polen. En het gebied staat bekend om zijn traditionele ambachten, een rijke geschiedenis en prachtige natuur. Waaronder de Beskiden, dat is weer dan een bergketen die door Malachije loopt. En ook hier zijn blaaskapellen en één daarvan is Kota Ranka. En zij vertolken hun folklore intens. Zo beluisteren we in het lied met de betekenis wij walachen, mi walachie.

Ja, toch prachtig mooi. Een mooi lied. Mi Walashi. We gaan vervolgen met een instrumentale Ekelende polka van Ernst Morsoen. Zijn orkanaal Ekelende muzikanten. Het zijn zonnige klanken in Zo wie der Sonnenschein.

In Kubinice, bij de Moravische hoofdstad Brno, is een blaaskapel met de naam Slatanka. Nou, u weet wel, hè, Slata, dat betekent goud. En de muzikanten die hebben zich de Slatanka genoemd. Dat is dan weer naar de gouden beek die door Kubinice stroomt. Nou, goud water, ja, je zou er iets bij voor kunnen stellen, vooral als de zon er zo mooi op schijnt. Nou, de 11 muzikanten van deze blaaskapel, Slatanka dus, zijn koppig en dwars. Het liefst gaan ze tegen de draad in. Tenminste, dat willen de twee zangeressen en zangers ons laten geloven in hun vertolking van de vrolijke polka Boudou tout sauvat.

Nou, dan vervolgen we met een verzoekje van Corné. En dat is de Morgenpolka, maar dat is dan in het Tsjechisch Radistjanka. Het is een gezelligheidslied. Wij hebben hem met Vinotjanka ook op het repertoire staan. En dan staat er boven dat we het met bravoer moeten gaan uitvoeren en ook zingen. Snaam, jato snaam, nikdo raad, nenni saam. Gaat over sfeer en gezelligheid. Genieten geblazen.

Nou, toch heerlijk. We kunnen hem zo meezingen. En weet je wat ook leuk is? In Lochem is dan, hè, u weet wel, dat is de standplaats van Vinotjanka. Daar gaat 5 augustus een fietsvierdaagse plaatsvinden. En een van die 4 dagen, dan treden wij daar met Vinotjanka op. Leuk, ik heb er nu alweer zin in. Belooft ook nog eens mooi weer te worden, dus wie weet. En dan hebben we een mooie polka voor u klaarstaan. Dat gaat over het Moravische plaatsje Kijov. En folklore is een onlosmakelijk onderdeel van Kijov en zijn inwoners natuurlijk. En dat vinden we terug in de mentaliteit van de lokale bevolking en in het karakter van traditionele gebruiken. Volop volkskunst, kleding en muzikale expressie. We gaan naar de markt in Kijov op de klanken van blaaskapel Tuvaranka in de polka Po Kijovskim Rinuku.

Nou, aanvankelijk heette de blaaskapel van Guido Hen Guido Hen und seine Böhmerländer Musik. Maar na 5 jaar veranderde de naam in Guido Hen und seine Skoldene Blaasmuziek. Nou, dan worden het vast wel gouden klanken hoor. In de volgende polka, het is een hele vlotte, met de titel Larissa.

Nou, de naam van de volgende blaaskapel die we gaan beluisteren is Driatomanka. En deze naam is afgeleid van de naam van hun dorp Driatome. En dat ligt dan weer in het grensgebied van Slowakije met Tsjechië. En dan aan de Slovaakse kant, hè. Dus laten we gaan luisteren naar blaaskapel Driatomanka. Naar hun vertolking van de polka Vtom Driatomske Rakitie.

Ja, beste luisteraars, dan maken we zo meteen eventjes plaats voor het nieuws. Maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. Dat zeg ik het voor de zekerheid, maar weer even bij. De klanken komen van de Sakvitska-polka van Blaaskapel Bohemir Kamenikovi Musikanti.

0: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek wat regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. We zijn begonnen u met een instrumentale mars van Anton Gelle und seine Scherzachtale blaasmuziek te begroeten. De titel hiervan is dan ook de Blaasmuziek Cruise March. En dan vervolgen we met een wals waarvan de letterlijke vertaling van de titel luidt: ik zou graag mijn hart bij dit meisje willen uitstorten. En in het lied staat de jonge man op het punt om zijn land als soldaat in het leger te gaan dienen. Ja, en hij moet dus afscheid nemen van zijn geliefde, van zijn ouders, ook van zijn geboorteplek. En het naderende afscheid in het lied wekt in deze roerige tijd van nu, ja, allerlei emoties op. In de wals, Chtěl bych dívce, výbov vědět.

waar het precies aan ligt in dit lied, ik weet het niet helemaal. Maar ik krijg toch een brok van dit lied in mijn keel, de een of andere manier. Ontroert het me. Waar muzikanten zijn, daar ontmoet men aardige en vrolijke mensen. En deze vrolijke en uitgelaten sfeer klinkt door in de polka die door Bertolt Kiechler gecomponeerd is. En hij was weer de trompetist bij de Schetzachtaler blaasmuziek. De titel van de polka is Auf der Musikantenhütten.

Nou, we vervolgen met een polka van Blaaskapel Boudwarka. En die gaat over de dames van Trebonje. Hè? En nou zijn wij in onze vakantie ook in Trebonje geweest. Maar wat er nou opmerkelijk is aan die dames, dat heb ik niet kunnen ontdekken daar. Het waren gewoon leuke dames wel, maar goed, die zijn hier ook. Hè? Maar in ieder geval, het is wel een leuke polka, de Trebonski Panenki. MUZIEK

Ik beluisterde, geloof ik, hier en daar een ondeugende ondertoon. Dus ja, misschien zijn die dames uit Trebonje aan de ondeugende kant. Hè? Zullen we het daarbij laten? En van de omgeving van Trebonje gaan we naar de meren in de West-Allgäu. Het gebied tussen de Alpen en de Bodensee. En hier werd in vroegere jaren volksmuziek beoefend die gemaakt was, speciaal gemaakt was om op te dansen. En van de muzikanten van Allgäuer Bauernmuziek gaan we luisteren naar de Marsch der Tapferen.

De traditionele dorpsfeesten zijn niet voor niets ontstaan. Neem nu de kermissen, de merkes bedoel ik dan, die in Friesland vroeger belangrijk waren voor het vinden van een vriendje of een vriendinnetje die misschien wel je toekomstige levenspartner zou kunnen worden. Zo ging het in Moravië dus ook. In het lied Sadni Nema Fraja Renku wordt er door de vrijgezelle jongeren lustig op los geflirt om maar niet alleen achter te hoeven blijven.

Slagwerker Klaus Schwertzler richtte in 2005 met nog 6 muzikanten zijn eigen blaaskapel op met de naam Alpenblech. En zij vertolken de Böhmische muziek weer op een heel ander, nou ja, zeg maar gerust professioneel niveau. Zoals we gaan beluisteren met de betoverende klanken van de Flügelhornzauber.

Nou zeg, wat inderdaad een hoog niveau, zullen we zeggen. Prachtig, doen we niet zomaar na. In de Borkowitska-polka wordt gezongen over het leven in het piepkleine Zuid-Boheemse plaatsje Borkowice. Nou ja, dat ligt vlakbij Soberslav. En daar was altijd het Kubes-festival. Nou, en dan Ladislav Kubes, die componeerde deze polka en zijn blaaskapel Verzelka voert het uit de Borkowitska-polka.

Nou ben ik een liefhebber van mooie rozen. Hè? Ik vind het prachtig. Pioenrozen, maar ook gewoon andere rozen in alle kleuren en maten. En er zijn ook wilde rozen. En dat noem je dan in het Tsjechisch noem je dat Šipková růže. Nou hoeft een wilde roos, die term hoeft niet alleen maar op die bloem te slaan. Hè? Een wilde roos kan natuurlijk ook een dame zijn bijvoorbeeld. Hè? Waar je dan verder een hele hoop bij kan bedenken. En daarover gaat deze polka eigenlijk die we gaan beluisteren. Hij is van Finochanka, de Šipková růže.

Nou, als je de titels mag geloven, wat er soms wordt bedacht door de muzikanten, dan zou je denken dat ze allemaal hartstikke ongelukkig zijn. Ze spreken verlangen uit en noem maar op. Allemaal dingen die misschien een beetje onbereikbaar zijn. Nou, zo ook met dit Oberkleiner nummer, want het heeft de titel Heute träumt wir vom Glück. Maar dat moet je eigenlijk alle dagen doen, hè? Nou, laten we luisteren naar die Almrausklang.

Oei, nou, na dit muzikale uitstapje laten we ons aan de oever van een verkoelend bergmeer even meeslepen op de klanken van de wals Am Bergsee.

Nou zou je kunnen zeggen dat Dirk en ik een beetje verslaafd zijn geraakt aan de Tsjechische volksmuziek. Hè? Trouwens niet alleen de Beumische en Merische blaasmuziek, maar ook de cymbaalmuziek vinden we prachtig. De liederen geven vaak de weemoed en ook plezier van het leven in vroegere tijden weer. De vertaling van de titel van de polka die we gaan beluisteren is Verslaafd aan de klanken van de muziek. Nahodech muzika virawala.

Nou, zelf zou ik de titel Hoed Nitska eerder koppelen aan hout, hè? Hoed, denk ik dan maar. H-U-T, Hoed Nitska, ja. Dus eerder aan hout dan aan metaal. Maar de vertaling van het woord Hutnitski, dat is metaalbewerking. Dus ik veronderstel dat de 16 muzikanten van de Alpenwind Blaaskapellen met de Hutnitska Polka een ode aan de metaalbewerkers in Tsjechië brengen.

dan vervolgen we met een mooie wals waarin het voortkabbelen van het leven. Ja, wat kan je daar allemaal bij voorstellen, hè? Maar het doet me een beetje denken aan de serie van tegenwoordig op televisie, Woeste Grond. Hè? Daar kabbelt het ook zo'n beetje door. Er zijn wel bepaalde hoogte en ook dieptepunten. Maar toch, alles gaat zo'n beetje zijn gangetje. En dat gaat ook zo in het lied Jivotem Yit.

Nas Gledani, ja, dat betekent eigenlijk tot ziens, on chen. En dat gaan wij nu eigenlijk ook doen, want wij gaan afkondigen, beste luisteraars. We hopen dat u weer heeft genoten van deze blaasmuziek in Herzen. Want dan zeggen we gewoon volgende week weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Liebe und Musik. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, Nas Gledano.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Koude vier die net naar je zin.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer in Zandvoort hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
5: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: Boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratie dag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dij voorbij.
2: De beste interviews en reportages van

0: Ja, de winnaar wie bekend is, dat wie de jouwer, mijn skipper Rinus de Jong. Maar de win neem ik onder meer voor de finish op dit moment, Andor.
1: Ja, Dijpodium is bekend. De noemen ze hier in twa en treien die binnen duidelijk. De jouwer dus het goud, het zilver. Jo, het is van Jenne Wort. En Akrum is als derde eindigen. En dat betekent dat, naar alle gedachten, maar hoe het nou leidt in de rest van de vloot, dat Pieter Meter, die het deelt, twaalfde plakje in het klassement van dit SKS-kampioenschip. Grauw leidt nu op het zonde plak, krijgt er dus zo'n punten bij. En dat betekent dat het alleer in elkaar scoot. En Pieter Meter, de grote winnaar van Joert, is dat je naar het klassement joggen. We matten vanzelfs de definitieve uitslag nog even zo wachtje. Het liep erop dat de Zuidwesthoeken vierde Wurrenseel, dat Snits vierde Wurrenseel. En dan is er nog een strijdgaande tussen De Lemmer en Grauw om het zonde plak. Hoe dat eindigt, maar we al wachtje. Maar we kunnen wel concluderen dat Pieter Meter voor het klassement Joert de grote winnaar is.
0: Wel gauwer, Andor Faber. Rinus de Jong dus, de winnaar van de schilderij bij Wort zijn. En dit is die winnaar.
1: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
2: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik heb hun voor. Schitterend.
1: Dan was de bril op. Wat hebben we wetterige eegjes?
2: Mooi liedstrentje.
1: Waar komen die emoties bij?
2: Nou ja, overal. Overal hebben we alles beleefd. En nou, we hebben drak me gehad om het z'n allebei te krijgen. En we hebben vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. En een beetje over het erop zetten. En nou, verdomd erin te rennen. En nou ja, de start was eigenlijk hartstikke kloten. Dus het ellende draait moest stuurboord voort. Nou, dat weer de slag.
1: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
2: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen... ja, kon er even voor oplopen.
1: Ja, dus, precies. Waar je ook duidelijk van, ja, heel mooi. Kon je eigenlijk niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En even dat we de boeien het helm. Dat we een extra slaagje doen moesten. Toen kwamen ze even tegen erbij.
1: Ja. Maar, op het einde trouwens, ik, want je hebt hier een geweldige vastsprong op Jenne Wort. Ja. Maar op het einde, ja, doet je de finish kamen. Kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij?
2: Ja, dat is verder windshield, hè. Dan krijgen de achters en krijgen we in eerst. En dan komen ze even tegen erbij. Maar dan ben ik al een tijl benauwd van dat die dat voorbij komen. Nee.
1: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, je wint natuurlijk, ja, je noemt trei van vorig jaar. Hast u het podium uit de hollen zet of denkt dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
2: Ja, in de achterhollen zit het zeker nog. En ik geloof dat we er een PR helemaal achterin zetten van de top.
1: Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja, ja. Jere Vinsta, wie sta?
2: Ik ken net vol achterom, jongen. Maar ja, natuurlijk. We verschillen gewoon zat roos over nou door. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop in, dus nou ja, dan zien we het wel.
1: De druk is er al, bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig.
2: Klopt. Maar ja, dat is het wel. Dat kan van alles kunnen gebeuren en verhoor je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk. Maar
3: dat is ook even hoor.
2: Dat is het wel.
1: Zet de bril maar gauw weer op.
2: Ja, dankjewel.
1: En lang weesje.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is skipper Rinus de Jong. In partij met Arjen de Boer. Rinus de Jong is de skipper van de Jouwer. En dat onderzoekt het scootjesfilm bij Wort zijn.
4: Alles wat je op die mist had, Joes, tussen zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
0: Boerenactiegroep Farmers Defence Force begint te joert. Mijn acties zijn de stikstofaanpak van landbouwminister Jamie van Essen. Het gaat voor eerst nog net om blokkades, maar om schipperensacties, langs de autodieken om het publiek erop te wijzen dat die stikstofplan van landbouwminister van Essen voor een soort boeren onacceptabel binnen. We zien de Sita van Kijperma van Farmers Defence Force is druk dran om alle acties te coördineren. En ze let uit wat ze ermee bereiken willen.
6: Nou, in ieder geval dat burgers en boeren zich bewust zijn van dat er momenteel een heel soort verordening is op het platteland. Trof de brief en het voornemen van dit kabinet.
7: Die brief van de minister, dat wie van aan juni. Die werd in eerste instantie, de reacties waren wel kritisch. Maar bleu ik even rustig van het boerenfonds. Maar de boeren beginnen nou wekker te worden.
6: Nou, als je dat weer in dat was niet wie dat ik zei. Hè, toen ging je pas dat na 1 oktober er een heel soort gebeurde. Een heel soort boeren beginnen nu pas te berekenen met een tool of met hun boekhouder wat het voor hun bedrijf betekent. En dan zien we dat zelfs de extensieve biologische boer er net aan ontkomt en dat er eigenlijk geen toekomst meer is voor de meeste boeren.
7: Dus je denkt dat er toch een van deze maatregelen dat zo'n keelslag bezit?
6: Ja, absoluut. Omdat boeren net alleen nog aanrekenen worden op hun eigen bedrijf. Maar ik bijvoorbeeld hun fosfaat terug, daar wordt nou CO2 onkoppelen en ammoniak. En daar gaan de meesten mee onderuit. Ik de extensieve boeren.
7: Er zei een landbouworganisatie als LTO, die zei van ja, weet je nog wel mogelijkheden om importeer te geven met Riek en om de plan bij te stellen?
6: Wij vinden dat de hele keer een brief van tafel moet, omdat op deze manier, daar kunnen wij net niet mooi gaan. Een slecht plan, bloot een slecht plan.
7: Dan gaat het in eerste instantie om ja, publieksvriendelijke acties. Dus die willen zichtbaar wijzen als kritische boeren. Maar dan kom ik acties bij natuurgebieden. Hè?
6: Ja, inderdaad. Om ik duidelijk te maken voor iedereen dat die natuurgebieden, dat je een dikke terugheen. Daar komt een hoop verkeer terugheen. Dus je kan alle boeren wel voortdwaan. Maar dat wil net zeggen dat je dan in die natuurgebieden soorten krijgt die er eerder net wien. Dat is net zo. Het is net alsof er een kaastalpoe in zit.
7: Dus je wil eindsessie, maar zoveel de maatregels die de minister voorstelt, die helpen net.
6: Dat is ik zo, dat is ook al uitwezen. Omdat er ik uitspraken binnen van Ruchters, wat zij vinden dat natuurherstel is. En daar voldoet dit plan het om.
7: Maar ja, een organisatie als LTO, die zit er heel oostje aan. En die stiept hier op om in actie te komen net. Dus het boerenfront is wat verdeeld.
6: Altijd het boerenfront is, dat vreeg ik me wel. Oh, wat wij op het heden zeggen, is een enorme toevoer van nieuwe leden. Die het dus net tevreden weer met hun vorige woordvoerder. En

0: Er zijn 22 drukfactoren. Het Europese.
1: Met de kwaliteit is drie keer, hè?
0: Ja, toerisme, bevolkingsgroei, bouw. Het heeft alles in invloed. Maar we hebben Europese regelingen. Dat binnen habitat- en vogelrichtlijn. Daar konden we heel goed mee. Want van 1990 tot 2015 hebben de boeren 84% minder stikstof uitstieten. En nu komt Nederland met eigen regeltjes, met eigen wetten. En nu gaat het mis. Dus het heeft net zo volle te maken met wat er luidt. Want de rest van Europa kent er. Ik kan verdwaan. Het komt door de Nederlandse invulling van de politiek.
1: Dat zie je nog wel, maar die plan van nou, die binnen baseren op een plan dat maken is door de Nederlandse provincies en boerenorganisaties, LTO, zei de minister.
0: Ja, dat zei de minister. En ja, dan mag LTO dat uitlezen. Ik ken hun plan net uitlezen. Wij zorgen dat het voor de meeste boeren, als zij die berekeningswijze volgen, die in de kamerbrief stiert, dat zij gewoon failliet gaan.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: De dijk van

0: Even heel dan ter bezinning komen. Dat kind deze week in Museum de Tiet in Bolzert. Daar wordt de week van bezinning organiseren. Er binnen een paar exposities en verschillende lezingen. Dat alle jaar met het libben en gedachten wordt van priester Titus Brandsma. En pilgerje, dat is pelgrimeren in het Nederlands, als middelpunt. Simone Koenen van het museum verwacht het benammen Ardrein, maar ze hoopt ik dat jonge mensen erop aankomen.
1: Eigenlijk is het voor iedereen. En wij denken ook dat het thema pelgrimeren ook iedereen kan aantrekken, van jong tot oud. Dus wij hopen weer een hele nieuwe doelgroep te kunnen aanboren hiermee met deze week. Ja.
2: Maar Jim, zo, ik wil dat de bezinning en pelgrimeren heel tijd populairder wordt. Hoe kan dat, denk je?
1: Wij denken dat verbinding en tot jezelf komen als je aan het wandelen bent. Of dat je dat voor iemand doet. Er komen steeds meer mooie routes bij in Friesland. We hebben bijvoorbeeld ook een route met pelgrimeren van Bolsward naar Dokkum. Nou, die verbindt ons natuurlijk ook prachtig met Titus Brandsma, want die heeft ook een verhaal in Dokkum. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal met pelgrimeren.
2: Ja. Misschien is al Titus Brandsma. Waarom speelt hij juist zo'n wichtige rol binnen deze uitstalling?
1: Het komt omdat deze week rondom Titus Brandsma georganiseerd is, omdat 27 juli zijn gedenkdag is. Vandaar dat wij dit thema nu hebben gekozen voor dit jaar. En volgend jaar zal dat weer een ander thema zijn.
2: Dat gedachtegoed van Titus Brandsma, wat houdt dat dan krijgt in?
1: Ja, het gedachtegoed van Titus Brandsma bij het pelgrimeren als een innerlijke reis. Titus Brandsma was ook altijd op zoek naar zijn innerlijke reis. Pelgrimeren is niet alleen van A naar B, maar is ook dus een innerlijke tocht van ontmoeting, groei en ontwikkeling. En dat past heel erg goed in het leven van Titus Brandsma.
2: En dat wil je dus oerbrengen naar de meesten die hier daar komen?
1: Ja, dat willen we graag meegeven, dat dat ook onderdeel kan zijn van je leven. Ja.
2: En zou je dat dan als een taak voor je als museum, om dat te pelgrimeren en die bezinning wat u te verrijzen of meer omtinken rond jou?
1: Nou, we zien het niet zozeer als onze taak, maar het gedachtegoed van Titus Brandsma spreekt ons natuurlijk wel heel erg aan. En we zijn als museum ook deels VVV hier beneden. Dus wij vinden dat wel een prachtige combinatie om te kijken of we die combinaties verder kunnen uitzetten.
0: En dat zei Simone Koenen van Museum de Tiet. Een expositie die te bezien is, is die van Wiebe van Dingen. Die gaat over zogenaamde gebedsgenoten. Dat binnen persoonlijke liedse houten alters die eigen gebed vertellen. Dingen vertelt hoe het er bij die gebedsgenoten kwam.
3: Nou, er is een tijd geweest dat ik het ook niet wist wat het was. Maar ik zocht op mijn pelgrimage naar betekenis. En wonderlijk genoeg vond ik een gebedsnoot uit 1500 in het Rijksmuseum. En later hoorde ik dat de oorsprong nog veel verder terugging in de tijd. Begin van de jaartelling, ongeveer het jaar 70. Toen was dat al in gebruik bij gelovige mensen.
2: En wat is dat dan, Krek? Want jij nou in je hoorn. Een houten kistje lijkt het woord. Het is maar een paar centimeter groot. Wat is het, Krek, en wat ken je ermee?
3: Ja. Nou, de oorspronkelijke die ik in het museum zag, die was dus ook, bestond uit twee helften. En de ene helft, daar zag je de geboortescène van Bethlehem. En aan de andere kant de kruising. Dus daar zat een heel leven tussen die twee plaatjes. En dat is te veel om dat in zo'n klein voorwerpje te maken. Voor mij is het in ieder geval te veel. En toen dacht ik, ja, maar als we hem nou leeg laten, dan kan iedereen zelf daarin zetten wat hij belangrijk vindt. Waar denk ik aan onderweg?
2: Ja, dus het is dan, kennen we het dan sinds, het is een soort van herinnering voor jezelf, een libbesverhaal?
3: Dat kan. Sommige mensen die denken ook aan de dingen die voorbij zijn. Maar ik denk een beetje meer aan waar hou ik mij aan vast en waar ga ik naartoe in de toekomst.
2: Nou, mij een speciaal expositie hier in het Museum Delft zetten. Naast die gebedsnoten, je hebt er een stuk of wat te lezen. Ben er ik nou een paar houten beelden? Wat ben dat krijgt?
3: Nou, dat zijn eigenlijk producten die ik onderweg op mijn eigen pelgrimage gevonden heb. Ik ben niet naar Spanje geweest. Ik ben ook niet op het Pieterpad geweest. Maar ik woon op de Veluwe. En daar vind ik takken die van de bomen zijn gewaaid. En dan is daar opeens in zo'n tak een vorm dat ik denk, och, dat is precies waar mijn reis nu over gaat.
0: Nou, dat is mooi. Wil je die expositie nog zien, dan moet je er wel gauw bij wijzen, want die is er nog ontemooi vreed.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De Dijk voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: Ja, de zee is prachtig, maar ook onberekkenbaar en daardoor gevaarlijk. Om Ben te leren hoe ze veilig in zee zwemmen kennen, binnen Stedt Bosbeheer, KNRM, Beweegcentrum Skielge en Sport Friesland het veiligheidsproject Zeker aan Zee begon. De komende weekend binnen informatiejoen op Skielge en Montejoen, dan is die eerste geerkomsten. En dan praat ik over mij Rijen Sport van Sport Friesland. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, Zeker in Zee. Ik zei al eventjes, er zijn informatiebijeenkomsten. Maar wat houdt het project verder in?
8: Nou, het zijn twee takken eigenlijk. En het doel is om mensen veilig kennis te laten maken met de zee. En welke gevaren er allemaal bij horen.
7: Want weten kinderen, of volwassenen misschien ook, weten die dat niet voldoende dan?
8: Nou, daar komen we steeds meer achter dat het toch dat niet iedereen dat goed weet. 2 jaar geleden waren er een aantal verdrinkingen op de eilanden, waaronder ook eilanders. En toen zijn we vanuit Sport Friesland hebben eigenlijk bedacht, hier moeten we wat mee. En toen zijn we met dit project Zeker de Zee in begonnen. En er zijn eigenlijk 2 takken. En de eerste tak is dat we ieder jaar met basisschoolleerlingen, of hier op de Schelling met de brugklas, een aantal lessen echt in de zee doen, samen met de KNRM, waar een stukje praktijk in zit en een stukje theorie, waarbij ze echt leren hoe ga je nu veilig om met de zee, muien herkennen, zandbanken, et cetera. En de tweede tak, en dat is dus morgenavond en over 2 weken op de verschillende eilanden, een informatieavond eigenlijk voor iedereen, vooral toeristen als voor eilanders, 0 tot 100. En dan doen we het eigenlijk in de notendop, van wat kun je allemaal verwachten op de zee.
7: Ja, want u noemt nu een mui. Ik moet gelijk denken aan een surflessen die ik ooit had. En daar hoorde ik eigenlijk voor het eerst over een mui en een muistroom. En ik dacht, nou, dat had ik best eerder willen weten. Maar dat is dus waar jullie nu inspringen eigenlijk.
8: Ja, dat klopt, ja. Letterlijk en figuurlijk inspringen. Dat doen we niet met de informatieavonden, maar wel met de kinderen op het strand. Ja, en dat is één van de onderdelen inderdaad wat de zee zo gevaarlijk maakt. Dat is de stroom die er buiten gaat tussen de zandbanken. Waardoor het oneenlijk heel snel kan gaan stromen. Waar mensen wel verrast door kunnen worden en mee worden getrokken naar buiten. In paniek raken, tegenin willen zwemmen wat ze niet redden. Want dat redt zelfs een Olympische zwemmer niet. Met alle gevaren en risico's.
7: Ja, dat project dat is trouwens op Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland. Nu zijn er natuurlijk meer Waddeneilanden, Ameland en Texel niet. Hoe zit dat eigenlijk precies?
8: Nou, dat klopt. Sport Friesland is op die 3 eilanden ook aanwezig. Dus dat was eigenlijk de start. Ameland begint aan te haken. En Texel heeft ook al interesse getoond. Dus we zijn wel voornemend. En de contacten zijn er ook wel om het verder uit te gaan breiden. Want het idee is wel om dit niet in 1-jarig project te maken. De droom is om dit minimaal 10 jaar te gaan doen. Zodat je echt een generatie hebt die weet wat het is om veilig te gaan zwemmen in de zee.
7: Ja, en dus ook hetgene wat misschien bij de zwemlessen niet behandeld wordt, om dat dus ook uit te kunnen leggen.
8: Ja, zeker. Precies dat, ja.
7: Ja, en het lijkt me een zaak van de lange adem. En u zegt al, een generatie, dat is een ambitieus doel. Is het project dan geslaagd als dat gelukt is?
8: Dan is het zeker geslaagd. Ja, dan is het zeker geslaagd. Nou ja, wij hebben hier op de Schelling hadden tijdens de eerste les. De kinderen waren op het strand en je gelooft het niet, maar we waren daar. En dan komt een mevrouw aangerend en die zegt, joh, daar is iemand in nood. Dus wij hup, het water in en die mevrouw ook gered. En dan staan daar kinderen op het strand die zeiden, oh, dit is dus wel echt. En in één keer zagen ze ook van, oké, daar loopt dus die tweede bank, daar loopt dus die derde bank. En dit is ook echt het risico wat er dus kan gebeuren. En ik denk, geloof er wel in, als je een 10 jaar dit echt voor elkaar kan krijgen en kinderen gaan zien, dan gaan zij het ook doorgeven. Zowel binnen hun familie, vriendjes, maar ook later aan hun kinderen, waardoor die informatie veel langer blijft bestaan.
7: Dan lijkt dat me een goed moment om nog eventjes te vragen ook waar mensen zich kunnen aanmelden. Want het klinkt alsof er zijn vast meer mensen die aan willen haken.
8: Ja, zeker. Dus op de 3 eilanden gebeurt dat deze week. Vlieland vanavond en op Schiermonnikoog en op de Schelling morgenavond. En ze kunnen zich aanmelden op www.sportfriesland.nl.
7: Rijer Vos van Sport Friesland, hartelijk dank.
8: Graag gedaan, dankjewel.
4: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dijk Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Nog liefst twee weken, dan speelt de sportclub Heerenveen alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisie-seizoen tussen Twente. Komende sneeuw speelt Heerenveen tegen een club uit Griekenland en het afgelopen weekend wie de nummer 12 van de Belgische competitie de tegenstander. OH Leuven. Die wedstrijd eindigde in Fjouwer eerst een glik. Nee, Fjouwer. Doe wie is erbij, Roelof? Ik zet even die microfoon.
2: Dank je wel.
1: Verslag jou, Roelof. De vrije is
2: er een oorskant.
1: Ja, wat grappig. Ja. Maar doe wie is in Oldenbroek bij die oefenwedstrijd. Wat voor indruk maak je erbij?
2: Nou, een beetje wisselend. Want als het dan Fjouwer is een glik, Fjouwer wordt, dan weet je ik dat we aan de ene kant een flissend vallen doelpunt zien krijgen. En aan de andere kant zelf ik Fjouwer scoren. Wat wel lekker is natuurlijk. Nou ja, dat beeld stel je naar de wedstrijd ik wel duidelijk. Want Heerenveen Bekoen, de eerste helft, heel min. Kwam binnen 30 minuten 2-0 achter. En de tweede helft gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Want ze dat waren bij de rest. En vot binnen 10 minuten wie het 12 jaar van OH Oud Heverlee Leuven. De nummer 12 van de Belgische competitie. En verdedigend, dan denk je van, nou ja, Heerenveen is alleen nog Joris van Overeem kun je trekken. Die verdediging zit nog hetzelfde, maar Klaverboer op goal, maar dat wie chaos achterin.
1: Oei.
2: Wie is de voorbereiding tot Nauta wel echt lekker rint, maar als kerst op de taart een overwinning tegen de kampioen van België, Club Brugge. Maar ja, nou verliezen ze, of verliezen ze dan noemen het tolven, dus dat is wel een beetje vaag.
1: Ja, nou speelt Rick van alles in deze periode natuurlijk. Ja. My transfers.
2: Ja.
1: Hoe is dat bij de club in het Abel Lenstra Stadion?
2: Nou, het is relatief rustig in die zin dat er eigenlijk nog maar 12 spelers voetgang binnen. Dus Nordin Bakker, de reservekeeper, en dat vangen ze intern op. Timo Schreuder, die scoort terug, en Andries Noppert is dan echt de tweede keeper. En dan hebben we nog een transfer van Joris van Overeem, die uiteindelijk toch naar FC Utrecht de gang is. En dan is natuurlijk een beetje de vraag van hoe zullen ze dat opvangen? Die vraag stelde ik natuurlijk gewoon technisch manager Johan Hansma.
3: Nou, we zijn van plan om nog een middenvelder erbij te halen. En op dit moment speelt Ringo een stationnetje lager en die doet het heel erg goed.
2: Ja, dus er komt sowieso nog een speler bij. Maar het kan ik wijzen dat, zoals het nou zit op een middenveld, dat het zo bloot?
3: Nou, dat is aan de trainer. Hè? Ik moet zorgen dat er een selectie staat. En Robin die moet zorgen dat er een basiself op het veld staat.
2: Ja, dat snap ik. Maar toch ga je er natuurlijk wel rekening mee en ga je contact maken hoor. Wat voor nummer 6 je de Vrelli? Dat moet wel een basiswaardige opvolger wijze van Veroverheem, denk ik, vraagteken.
3: Ja, uiteraard. Alle spelers die wij binnenhalen, dat bespreken wij met z'n tweeën. En vanuit de scouting leg ik ze dan voor bij Robin en wij nemen dat samen door. En uiteindelijk nemen we daar ook samen een beslissing in.
2: Ja. Hoe vind je Benjamin tussen de mooi?
3: Nou, we zijn op zoek nog steeds naar een middenvelder, een spits en een rechtsbuiten.
1: Zo, dan moet je nog wel even ziekje, toch?
2: Dan ben je
1: erbij. Ja, wist al meer?
2: Dat valt... Zeker. En dus ik het vraag voor jou, want ik vind dat toch een beetje een Francofiel, Fransoos bist. En hoe neem je dat?
1: Frankrijk leefhaver.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ze hebben interesse voor een speler van Angers.
1: Angers? Noemen,
2: ja, nou, dat kom ik wel uit.
1: Ja.
2: En dat heet Lanroy van voornaam. Lanroy, zoals Kroos het heet.
1: Ja,
2: dus neem wel Roy. En de achternaam is Machine.
1: Ja, Machine.
2: Maar zoals dan Machine?
1: Ja.
2: En net in het net Machine.
1: No.
2: Ik wil wel meer de Beast Machine.
1: Machine.
2: Nou ja, Langlois, Machine. Daar is interesse voor. Dat is dus eigenlijk een beetje de
1: trottespits
2: van Angers. Het is wel een beetje een soort van super sub-achtige speler. 20 hier. Nou ja, ik praat er eventjes met Johan Hans. Maar we horen natuurlijk eventjes die naam even droppen. En dan zijn we hier hoe dat zit met het heli van die trottespits.
3: Kijk, je hebt een paar dingen waar je mee rekening mee te houden hebt. Is natuurlijk de financiën. Een goede spits kopen kost gewoon heel veel geld. Dat geld hebben we niet. Dus dat betekent dat we weer creatief moeten zijn. Nou, als je dan kijkt naar wat het meest ideale voor de Heerenveen is. Gezien de financiële positie, maar ook kijken naar de toekomst. Is een jonge, talentvolle spits te halen. Die je huurt met een optie tot koop. En dat je dan ook zeg maar de grip hebt om te kijken als dat een goede keuze is. En een goede beslissing is voor de Heerenveen.
2: Ja, dus een potentie, een speler... Een beetje jeugdig, maar potentie achtervent. Dat is het idee. Dan zorg ik er namelijk. Ik weet net of ik het in het machine of machine. Het is een Franstalige speler van Angers. Kun je daar wat over vertellen?
3: Nou, ook daar hebben wij een lijstje voor met kandidaten. En daar zullen wij de komende periode ook mee aan de slag gaan.
2: Ja, de machine zit. Ja, ik op het lijstje.
3: Ja, die staat ook op het lijstje.
2: Maar die hebben we nog een keer in mijn hoorn.
3: We hebben ook wel met diverse spitsen gesproken.
1: Nou, dus hij is het zelf voor me al helemaal goed.
2: Ja, maar ik...
1: Machine.
2: Ik heb wel een beetje Fransozische kennis.
1: Oké. Ja. Nou, dit gaat hoe de spelers die het mogelijk nog komen. Maar wordt er ik nog lussen om spelers?
2: Ja, zeker. Minder dan... Ja, eigenlijk denk ik zo. Want neem nou bijvoorbeeld de Jacob Trensko. Vlinier, de Rochboeten van Jereveen. Clubtopscorer. Scoorde een hat-trickje. Oud-Heverlee, Leuven, Oudroen, Sneun. Gewoon een goede speler. Maar er is dus nog geen bot op West. Geen club die hem echt van een melden had. Vind ik wel opvallend. Aan de andere kant heeft hij wel Marcus Linde. Daar is wel interesse voor. Maar liefst vier keer is de club SC Braga uit Portugal van hem kwam. Hebben we naar verloerd. Uiteindelijk een bodding van 6 miljoen. Dat is het heegste. Maar, nee. Die Marcus Linde, die willen wij misschien wel horen. Johan Hansma.
3: Als de prijs dermate goed is, dan vind ik dat we dat moeten overwegen. En een alternatief hebben. Maar op dit moment is dat niet aan de orde.
2: Nee, maar het ben wel biedingen west van Braga. Laat het dan nog heel veel uitkomen. Hoe maakt het zien?
3: Ja, we hebben inmiddels 4 biedingen gehad. En 4 biedingen naast ons neergelegd. Van tafel geveegd vind ik respectloos. Want de bedragen zijn wel dermatig. Dat je wel over serieus geld praat. Maar wij vinden Marcus meer waard. En tot de dag van vandaag betekent dat Marcus gewoon bij ons blijft.
1: Nou, dat is dan duidelijk. Ja. Nou, Twente, dat is dan de eerste wedstrijd. Ja. Welke datum middelt ik alweer?
2: Snijnoerenwieken, Johan Augustus?
1: Ja, dat klopt dan. Ja, Johan Augustus, Snijnoerenwieken.
2: Wist het net zeker.
1: Ja, ik wel. Maar wat, ja, wat binnen de... Ja, hoe, ja, wat verwachtest van het seizoen?
2: Nou, als de selectie zo bij elkaar bloot, dan denk je van, dan moet ze nog een stap zetten kunnen ten opzichte van Vlinier. Dan echt die stap omheeg, richting FC Utrecht bijvoorbeeld, dat is echt al een grut god. Dus ik denk net dat, ik zie gewoon een keer een supporter hier, vind ik jou, nee jongens, dat is echt net realistisch. Zonde is eigenlijk het hoogst haalbare in principe van Jervin, dat is nog altijd zo. Volgende week is Snijn om 9 augustus, is inderdaad die wedstrijd, live op Radio de Tribus. Maar ik wil dit nog even rateren op Jervin Volos FC, de noemer 8 van Griekenland. En die wedstrijd zoeren wij volgende week om 3 uur live uit, op de stream en op televisie.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Het weer een bijzonder beeld in het Oorlogende Weekend. 8 jonge waskbeerhoen in de grijden bij Dokkum en Nijensiel. De wisten in gewoon wij wat schouw binnen. Die leert naar een geduldig fotograferen. De wisten zo wel heel leven, een knuffel eruit. Maar toch is die waskbeerhoen officieel een invasieve exoort. Een inkringer dus, die het misschien ook wel oorlijst veroorzaakt kan. En dan komt er staan gewoon meer waskbeerhoen in Friesland. Harry Bosma is bever, zaakkundige. Bosma, een goeie met je.
6: Goeie met je.
5: Ja, wat voor beest net uiteindelijk die waskbeerhoen?
6: Ja, als je zou zorgen met een prachtig mooie beest, dan ben je toen het hier invoeren voor de bond. En het is dat we voor de oorlog en richting Rusland, Oekraïne, en we zijn langzaam aan, hij zei. Polen, Duitsland en Zadwan, dat is hier uiteindelijk in Grijns en in Trent en in Oost-Rusland komen.
5: Ja, maar oorspronkelijk komen ze ook dan uit Korea, toch?
6: Uit Korea, ja.
5: Ja,
6: ja dat en, is weer.
5: En in de jaren 40 ben ze ook in gekomen en ja, staan er gewoon dus de kant op rekken.
6: Klopt, ja.
5: Ja. En hoe lang ben je dan al in Friesland? Want ik heb er nog nooit.
6: Nee, het was toen de eerste melding bij Makkum. En ze staan waar ik bij ze toch met deze kant wil opkomen, kregen we steeds meer melding. We begonnen eerst met de zelfs met 2000 zandje en hier ging voor de wieldcamera. Maar het de laatste jaren gaat het wel heel wat droog. En nou ja, de deermelding zeg ik. Ik vorig jaar dan 24 deer, maar alleen nog in Friesland. Het hier daarvoor zit ik 20 aan, daarvoor zandje. Nou ja, zo wat. Dus het stijgt nog griezelig. Al wel griezelig, het stijgt. Dus ze nemen het daar.
5: Ja, maar goed dat je 24 meldingen oordeerde hebt, is te krijgen. Maar dat er wel honderden wijzen, zoen je zei ze.
6: Nou ja, honderden, maar ik bedoel, het heeft wel, ja. Het is inderdaad, het neemt daar.
5: Het neemt daar, inderdaad. En Kevin, dus nou, ik verwacht je dat er heel veel meer komen?
6: Ja. Ik denk het wel. Ik bedoel, het is Friesland in een heel wetrijke provincie. Zij horen toch wel van moeras naar vierde gebieden. Het binnen kikkersfredders, het binnen zofredders slakken. En natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld de deer in de zijn, omdat ze vlak bij de Rijkswei trekken, langs trekken. Het zijn vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden ofzo. En die hun heel makkelijk zien litten. En nou ja, oké, de wereld wat ontdekken willen.
5: Ja, en nou, stemmen knagen het autokabelstel. Dassen die hebben de gewoonte, kijken gewoon om onder het spoor trot te graven. Ken de wasbeerhoen, ken die skeerhoorjochtie?
6: Nee. Het was zo van, zij graven geen gaten, ze jouwen een heel makkelijk oer binnen hele schuwe beesten. Het eerste keer wat ze daar kennen, dat het zou concurrentie worden van de Rieger en van de Ooyfarm, dat ze kikkers verder. Als die in de laan de Rijn bezig zijn, dan zou ze net verzuimen misschien om een keer een ei op te fretten. Het is net dat ze specialist binnen, zoals als de steenmaker. Maar het is gewoon, het is gewoon dan heel oorsredders. Als wat er een beetje voorbij komt, dan dat. Dat fred
5: ze
6: op.
5: Ze zijn niet zo kritisch, zullen we maar zeggen.
6: Nee, zij is hun gebit uiteindelijk ik net. Zij hebben uiteindelijk hele lietse zichtzage toskies. Ik ben volle meer insectenfredders dan vleesfredders. Zoals een hoen of een wolf of een vos.
5: Nee. Is het dan toch een beetje om in de gaten te houden? Of ze eigenlijk met z'n volle witten z'n benen nou, ze doggen het volk weer lippen gaan?
6: In de gaten horen. En we doen er een onderzoek naar, zou ik zeggen, de beesten. En dan zie ik echt van wat hun gedrag uiteindelijk is. En dan valt het uiteindelijk nog heel geweldig mee. Maar het is natuurlijk wel van, ja, alles wat een beetje naar de squeeze wie is, ofzo, dat zijn we het lauwer hier net in Friesland. En daarom wordt het uiteindelijk nog steeds, maar die jaren, die meisje deze jaar. Maar als het nou wat jouwt, weet ik net. Het is natuurlijk wel zoals jij, de tweede jaar bloes natuurlijk wild.
5: Ja, absoluut. Ik dank je wel voor de uitnodiging.
6: Ja, graag gedaan. Succes, Jens.
5: Dank je wel. Harry Bosma weer dat. Hij is beverzaakkundige.

0: wat er spielet?
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het is simmertiet en dus griepen een heel soort groepen of verenigings de kans om er eens de Alvesterretocht op het Wetterhout te lezen. Dat ging op de sub, de wetterfiets, kano's, neem maar op. Hjoed stapte een groep vrouwen op een wat minder bekend vaartuig, een lelieflat. Dat is een lietsbootje dat benammen in de scouting broekt wordt. Al voor het zegde eer wordt de tocht houden, maar omdat de meeste scoutinggroepen een wetterkamp in het vooruitzicht hebben, docht dit hier maar één lelieflat mooi. Bij de start van de morgen vertelt deelnemer Saskia Maas over hoe het aan boord werkt.
4: 2, 1...
5: Dit is een lelieflat. De lelieflat is het meest gebruikt door scoutinggroepen. En daarmee kunnen we zeilen, roeien, wrikken en ook jagen. Jagen komt van het vroegere dat je een heel lang stuk met de touw vooruit trekt van de boot. Roeien is natuurlijk met 2 riemen aan de zijkant. En wrikken is met 1 riem aan de achterkant, waardoor je in je eentje de boot vooruit kan trekken.
6: Dat klinkt best wel zwaar. Is het dat ook?
5: Ja, het kan op sommige stukken echt wel pittig zijn. Vooral als je grote stukken tegen de wind in moet. Dan moet je echt wel even aanpoten. Maar bijvoorbeeld het jagen, dat is gewoon heel veel trekken. En dat doe je voornamelijk uit je benen. Dus dat gaat wel goed af. Maar roeien en wrikken, dat doe je veel uit je armen en schouders. En dat kost wel veel kracht soms, ja.
6: Jij hebt het nu, je doet het nu voor de 6e keer. Waarom denk je voor de 6e keer van, nou, dit moet maar weer?
5: Ja, het is gewoon een hele grote voldoening op het moment dat je weer gefinished bent. Ik heb het ook altijd wel heel gezellig gevonden aan boord. Je doet het met een team. Dus je bent al een half jaar bezig met teamvorming. En dan, het uitvoeren is dan je uiteindelijke doel.
6: En nu hebben we wij zien heel wat Elfstedentochten voorbij komen. Suppen, zwemmen, van alles. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Wat zijn hierbij de grootste uitdagingen?
5: De grootste uitdagingen zijn denk ik wel het door de nacht heen door blijven gaan. Dus we stoppen niet eigenlijk. We gaan gewoon constant door. We hebben onze team in verschillende shifts gezet. 2 die 's nachts doorgaan en waardoor de andere 2 even onder deks kunnen slapen.
6: En, want hoe kun je hierop slapen dan?
5: Onder de blauwe vlonders hebben we daar 2 slaapplekken. Dus dan ligt je bovenlichaam in ieder geval goed veilig. Je benen steken er een beetje onderuit. Maar je zorgt als team dat je een beetje voorzichtig bent wanneer je in de kuip gaat staan.
6: Ja, je wilt niet over elkaar heen struikelen, neem ik aan.
5: Nee, zeker niet.
6: Het kan nog wel eens warm worden de komende dagen.
5: Ja, zeker.
6: Zijn jullie daarop voorbereid?
5: We hebben heel veel water mee. Daarnaast hebben we mensen aan de kant die af en toe even een waterijsje of verkoelende drinken meegeeft. En we hebben wat doeken die we in het water nat kunnen maken. Even uit kunnen kloppen en dan voelt hij heel koud op je lichaam. Petjes, zonnebril, zonnebrand.
6: Helemaal klaar voor dus?
5: Helemaal klaar voor.
4: Wat weer nu?
6: Femke Alon, jij doet deze voor de eerste keer. En jullie komen uit Harderwijk. Jij komt zelfs oorspronkelijk uit Zeeland. Wat is het toch aan die Elfstedentocht wat zoveel mensen hierheen trekt?
7: Ja, dat is natuurlijk gewoon een gaaf stukje Nederlands erfgoed, denk ik. En Friesland is gewoon heel mooi. Dus ik denk dat dat heel erg aan heeft getrokken. En dat het gewoon nog mooier maakt. Dus vanuit daar zijn wij gewoon, ja, we komen hier graag. We gaan hier ook op vakantie. Dus ik denk dat dat ook gewoon makkelijk in één rolt.
6: Zijn er ook dingen waar je tegen opkijkt?
7: Gewoon hoe zwaar het waarschijnlijk gaat zijn. En je zit toch ook wel gewoon 24 uur langer. 3 dagen, 24 uur met 4 man zit je op een bootje. En het is niet heel ruim.
6: Dus je zit ook geen ruzie krijgen?
7: Precies, je zit toch ook wel dicht op elkaar. En je slaapt er ook. En dat is denk ik wel waar ik tegenop zie. Ik hoop toch een beetje te kunnen slapen. Maar dat vind ik wel spannend.
3: Ja, dat wordt dus nog even bikkelen de komende dagen. De groep verwacht het waarschijnlijk die de tocht te volbrengen.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er spielet.
0: het aanvoeren.
1: De dag is voorbij.
4: Ja, het viel intussen een hartstikke beetje als een traditie. De Vierdaagse van Nijmegen, die is Arun. Arun de Vreet aan wie de finish. Een van de deelnemers, dat wie is in Spanje, uit Deinem. Die voor de 8e keer mei om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland. Wie te kennen in een knalgeel shirt. En we gaan nog even contact met haar om te jaren hoe dat al je Arun is. Janine, goeiemorgen.
8: Ja, goeiemorgen.
4: Eerst maar even de Via Gladiola en de Nij. Is dat al je hele uiteindelijk?
8: Ik heb het al je hele, ja zeker.
4: Nou,
8: ja.
4: Denk ik wel een minuut.
8: Ja, inderdaad, goed. Als dan laatste dag op ja, dan is sowieso helaas geen optie. En nou ja, goed, ik ben in de regel toch wel zo'n soort ontraind van tevoren. Dat ik zeker weet dat ik zonder mijn neuvels, of tenminste zonder dat er wat geks gebeurt, dat ik dan de finish heen keer. Maar ja, je bent het nog wel eventjes dwan. En nou ja, dat is lachen.
4: En hoe is het voor hem op die laatste dag? Hoe is het al je gingen?
8: Ja, goed, het is wel een hele mooie dag geweest. Alleen nog die laatste paar uren, dat mij wel eventjes wat omgegooid worden. Zoals je die Via Gladiola, maak je daar een kwart van. En dat ik gewoon nog even zo'n hele kilometer naartoe bij, dan ben ik wat blijer. Dat jouwt wat. Jouwt niet. Ja, goed. Op een gegeven moment dat je bij Kuik. Ja, gewoon mooie dwarpjes die maatsen. Een gigantisch feest. Van je krijgt nog eventjes een lust dat je oren dik langs de Maaswaal rennen. Dus dat is gewoon prachtig. En dan kom je. Dat verbindt al die dwarpjes. Kom je weer langs mooie wetterplassen. En ja, het is wel een grote carnavalsoptocht. Wat weet je inrennen. Maar ondertussen dat je zelfs ik wel bemachtigd ben om gewoon om je heen te zien. Dan is dat toch wel heel bijzonder allegeer.
4: Ja.
8: En ja, als je bij Kuikoe de pontonbrug komt. Die is dan. Speciaal terug de feestje is dan. Wordt die de deadline. Omdat je wordt met een hele extra leus omrennen. En dan ga je dus inderdaad hoe het militair materieel is, maar om aan de andere kant te komen.
4: Ja.
8: En dat is wel heel bijzonder om dat te zien en mooi te maken. En ja, goed, er is denk ik altijd één groot feest. En nou, als je er voorbij bent, dan ben je nog een oorlog kilometer. En dan komst je eigenlijk al in het feestgedruis. Echt non-stop muziek, mensen, tot on echt de finish. Dus ja, de Via Gladiola is officieel ook iets van 4 kilometer. Maar het viel gewoon dat er wel haast 10 kilometer in die Via Gladiola is. Dus,
4: En na de tijd, want ik heb me voorstellen, dat is dagen naast de koor, best onder de kuierwesten, dus een soort drokte derek. Best dan na de tijd dat ik helemaal uitteld, dat dan de ontlading komt en dan denk ik van, hé, we hebben het gewoon.
8: Nou, die tijd zit ik altijd met een groepje, zit ik eigenlijk wel op een verste plak voor die goede doelen. Zit ik nog eventjes na, dus dat weer een kwartier kan in jouw oorken. Even praten en even zitten. Nou, en dan gaan we weer om. En ja, goed, wij gingen al voor de sneur zien wij een jiddy op skill. Dus ja, bij mij is die al in de planning dat ik jongens weer om moest naar Duinen.
4: Voor de trof.
8: Dus nou ja, goed. Ja, dus toen ik bij de tent kwam, mijn man had helemaal niks maar die drukte. En dat neem ik een beetje net kwalijk. Ik verwacht ik net dat hij gewoon een finish deed, want hij werd er net blij van. En dan denk ik, dan kom ik volle leeuwen bij de finish weer om. En daar staan gewoon die vertrouwde gezicht, was Joost. Nou, die stierde mijn borst gladiolen van mij. En nou hebben we eerst even rustig een pilsje voor de tint dronken en even bijpraten. En toen hebben we rustig gewoon een boel opbrutsen. En nou ja, bijna Duinem hebben we ergens onderwijs wat eten. En toen in Roen Alvend denk ik het is. Ja.
4: Volle moment denk ik om even stil te staan bij het goede doel, denk ik. Om de eindstoning op te meiden, de eindbalans.
8: Ja, zeker. Ja, bij die goede doelen stent werd altijd traditioneel werd een foto maken, maar het op dat moment eindbedrag. Nou ja, en dan krijg je wel wat piekenvel. Ja. Dan denk ik van ja, ik ben ooit begon, maar toen ik met de actie begon, toen ik zit van nou ja, 300 euro met de dwanwes. Nou, dat gaat dan mooi. En ik zei van nou ja, goed, dan maak je maar 400 van. Hebben we opgeschroefd naar zo'n 100. Nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, dan met het bedrag ook ooit voor Alzheimer ophellen. Dat maak maar recent te breken, dus dat waren toen iets van 160. En ja, de teller die stier dus toen ik finished wie, toen stier die inmiddels op 1800 nog had. Ja, dus dat, ja, er is daarna nog even wat bijkomen. Dus ja, dan denk je van nou ja, dat is wel geweldig dat mensen je dan nog zo'n tipje. En gewoon steeds ik wel van ja, nou ja, we weten eigenlijk wat het is. Maar dan moet je eerst naar een chillet, daar staan hoe die finish komt. En dan krijg je daar wat extra's. Maar ja, dat is alleen maar fantastisch.
4: Geweldig. En ja, het is heel betiend natuurlijk, maar tak om hier, dan gewoon weer mij dan en nog een schepje de bob op, of is het iets van nou, we zien het
8: de
4: wel.
8: De eerste weken dan roep ik altijd, of tenminste als ik daar kom, dan zeg ik me nou, ik weet net ook volgend jaar gaan, maar ja goed, ik sluit net uit ook misschien volgend jaar voor de 50 gaan, dus we zullen zien, maar ik, zo zei ik daar geen muur, rem maar mooi.
4: Die noteren we, laat ik het erbij horen. Ik zei, die noteren wij, laat ik het erbij horen. Ik hoor hem voorzichtig, maar ik zei ze net nee.
8: Nee, oké, ik wil mijn training. Ik wil hem wel een beetje bijhelpen, mijn trainingsschema. Dus.
4: Hey Janine, dankjewel dat je ons bijpraat had al die dagen.
8: Ja, en Jim, ik bedankt voor de aandacht. En gewoon het leuke gesprekje elke morgen. Hartstikke geweldig. En nou ja, voor Elsnien die te luisteren het geweldig bedankt. En voor Elsnien die te uitroen het, of misschien net uitroen het, nou ja. Zo zei ze gewoon katten voor, geniet ervan en oorzaken ben je maar weer.
4: Mooi. Janine, dankjewel.
0: Alles wat je dagjes mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de Dijk.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat er speelt.
2: Omroep Friesland. Oh, de klapper.
0: Ik disse simmer binnen ze er weer.
1: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
2: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjeel?
3: Tuurlijk.
0: Bij het SKS Scootsjeel.
4: Net serieuze podcast. Dus het
2: kerstjaar
0: is wedstrijddagen.
2: Een stukje Jim Go.
0: Te vinden op Spotify.
2: Dit is good night, jongens.
1: Mijn favoriete podcast-app.
2: Je verwacht je net, hè?
0: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, wat een klapper.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in die regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen breidt zich niet verder uit. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in dat gebied. Abdul B., die zaterdag een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn woning. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. In mei werd hij vrijgelaten, maar wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En sindsdien volgde een agent hem extra. 10 dagen daarna werd het monitoren afgeschaald omdat er volgens de agenten geen aanwijzingen waren dat B. een aanslag plande. Bij de aanslag van zaterdag door B. kwam een Poolse vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. En dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Een ogenschijnlijk dakloze man komt de supermarkt binnen, loopt rechtstreeks naar de sinaasappelpers, laat de tientallen lege plastic flesjes die daar klaar liggen om gevuld te worden in zijn winkelwagentje, loopt door naar de statiegeldautomaat en voert ze één voor één in om met de opbrengst een flink voorraadje bier te kopen. Mij dunkt dat deze stadgenoot kandidaat is voor de Amsterdam Business Award 2026. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een dag World Pride die gelukkig zonder problemen verlopen is. Na de aanslag in Berlijn groeit de angst in de LHBTIQA+ gemeenschap. Zometeen een gesprek. Prins Bernhard Junior, bekend van vastgoed en raceauto's, doet afstand van al zijn zakelijke belangen. Waarom dat en wat staat er op de agenda voor morgen wanneer premier Benjamin Netanyahu van Israël de grote bondgenoot in het Witte Huis bezoekt? Dat en een legendarisch concert van het Britse popduo Wham in China dat een collega inspireerde tot een grote journalistieke carrière-stap. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 27 juli.
2: Opnieuw een spannende dag door de vele natuurbranden in Europa. Brandweerlieden proberen nog voordat er weer een nieuwe hittegolf aankomt te blussen wat er te blussen valt.
3: Hallo! Hallo!
2: In Spanje zijn er op meerdere plekken grote branden.
4: Waar je ook kijkt, je ziet bergtoppen die afgebrand zijn, alles zwart.
2: En in Frankrijk komt de bosbrand bij Bordeaux steeds dichter bij de stad.
5: Are you worried?
6: I was not last week, but with the time coming, yes, because it's coming closer and closer.
2: En dus kregen steeds meer mensen de oproep.
7: Urgent, evacuation Saint-Jean-d'Illac.
2: Nu al zijn zeker 240 huizen in de as gelegd en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. In Engeland, in Engelen en Bokhoven in Brabant zit na het weekend de schrik er nog in. Meerdere huizen zijn daar beklad in een nogal uit de hand gelopen discussie rondom de mogelijke komst van een AZC. De huizen zijn bewust uitgezocht.
8: Omdat ik een poster heb hangen van samenleven. Blijkbaar is dat tegen het zere been van de actiegroep die tegen het AZC is.
2: En niet alleen op hun huizen zijn leuzen gekalkt. Ook op auto's staan scheldwoorden en ziektes.
9: Hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: En dat vindt niet alleen deze burgemeester, ook de inwoners.
8: Inderdaad, het kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. En de taalgebruik die op sommige huizen...
10: Dus ik denk dat ze op school niet goed opgelet hebben. En dat verkeerde woorden opgenomen hebben.
8: Dat is echt buiten alle proporties.
10: We moeten van elkaar spullen afblijven.
2: De vernielingen zorgen voor...
11: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger.
2: En er moet daarom een streep getrokken worden, vinden ze in Engelen en Bokhoven.
10: Over bepaalde zaken kun je altijd discussiëren en praten. Maar praten, duidelijk praten, niet maar niet in elkaar spullen vernielen. En ik weet zeker dat het hele dorp, iedereen die gevraagd, is erop tegen.
2: Ook de gemeenteraad heeft de bekladdingen veroordeeld. En er was ook nieuws over de meterkast. Daar zijn steeds vaker problemen mee.
12: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast.
2: Want bij de meeste huizen zijn niet alleen zon.

0: ze werden getrakteerd op een primeur. De omwonenden mochten in een open bus als eerste door de nieuwe tunnelbak in de A9 rijden.
1: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
2: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog. Hè?
3: Volgt het allemaal op de voet met die fotocamera?
2: Ja.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Jan van der Putten heeft de leesbril opgezet en de kranten van morgen gelezen.
5: Microsoft heeft alvast een stuk grond gekocht in Middenmeer in Noord-Holland, in de buurt van een toekomstig elektriciteitsstation. Een schoolvoorbeeld van handdoekje leggen op het overbelaste stroomnet, volgens NRC.
0: Bouwers van datacenters zoals Microsoft en Google hebben zo een concurrentievoordeel op de woningbouw, scholen en kleine bedrijven.
5: Aan de overkant van de snelweg nam Microsoft onlangs 2 nieuwe hallen in gebruik. En daar komen er waarschijnlijk 6 bij. Wie straks over de A7 naar Middenmeer rijdt, rijdt door een corridor van enorme Microsoft-loodsen.
0: Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidsbeperking. Bedrijven schreeuwen om personeel, maar nog geen 15% van de werkgevers heeft iemand met een beperking in dienst, lezen we in het AD.
5: 10 jaar geleden tekende Nederland een VN-verdrag om meer mensen met een handicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. In de praktijk zijn bedrijven bang voor ziekteverzuim en door werkdruk is er voor goede begeleiding geen tijd.
0: In Brabant wordt onderzoek gedaan naar het drinkbaar maken van brak grondwater. In deze tijden van droogte worden alternatieven gezocht voor zoetwaterwinning, staat in de Volkskrant.
5: Zeewater drinken, drinkbaar maken is duur. Afvalwater drinken, dat willen mensen niet. Dus kijkt Brabant naar het ontzilten van brakwater diep uit de grond.
0: De perspectieven zijn goed, zegt bedrijf Brabant Water. Vanaf 2030 kan er op die manier jaarlijks 5 miljard liter drinkwater worden geproduceerd.
5: Bijna de helft van de auto's in Nederland heeft inmiddels een automatische versnelling. En ook rijschool. Scholen schakelen over op een automaat. Maar erg snel gaat dat niet, schrijft Trouw.
0: Tegenwoordig zijn het vooral mensen van boven de 30 die in een automaat hun rijbewijs willen halen. Maar de grootste doelgroep, de jongeren, schakelt liever, vertelt een rijschoolhouder. Die hebben een klein budget en kopen een schakelwagen op benzine.
5: Het Nederlands Dagblad schrijft over de gevaren van zwemmen in open water. Aanleiding is de verdrinking van een Nederlander in het Comomeer in Italië.
0: Bij de zee heb je toezicht, bij meren en plassen vaak niet. Volgens de reddingsbrigade Nederland kunnen meren diep zijn met een warme bovenlaag, maar daaronder is het koud.
5: En als je erin ligt en het voelt niet goed, is het advies rustig blijven en probeer de aandacht van anderen te trekken.
0: Nederlandse stranden zijn bijzonder fotogeniek tijdens zonsondergang. Op een ranglijst van 40 fotogenieke Europese stranden staat Scheveningen op nummer 12 en Zandvoort op nummer 14, staat in de Telegraaf.
5: En fotografen maken hun mooiste plaatjes tijdens het Gouden Uur. In Scheveningen en Zandvoort duurt dat 50 minuten. Alleen bij de Duitse stranden, bij de Lübecker Bocht en Rostock duurt het Gouden Uur nog 3 minuten langer.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Joni Mitchell, Chelsea Morning. Gerald Justin houdt zich druk. Nee, na het drama op de Pride in Berlijn afgelopen weekend, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen, wordt nu ook voorzichtig naar de toekomst gekeken. Want met World Pride in Amsterdam, dat deze week gevierd wordt, wordt nu ook extra veel gesproken over de veiligheid van queer personen op onze straten. Gerald Justin houdt zich druk bezig met die veiligheidsvraag vanuit de LHBTIQA+ gemeenschap. Hij is medeoprichter van Report It Always, beter bekend als Rita. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hallo. Ja? Goedenavond. Ja, oké. Nee, gaat helemaal goed. Afgelopen zaterdag werd de Pride Walk gelopen. Een protestmars door Amsterdam als begin van die World Pride. En op die avond komt dan dat nieuws vanuit Berlijn. Wat voor impact heeft dat dan op zo'n viering?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal heel verdrietig maakt. En iedereen. Berlijn heeft ook een grote Pride. Dus daar hebben veel mensen hebben zich daar ook. Hebben daar vrienden die daar rondlopen. Dus we zijn allemaal, denk ik, ook wel eventjes geschrokken van. Oh, zijn mijn eigen vrienden? Zijn zij oké? En ja, het is wel een domper op zeg maar het feest wat we hier in Amsterdam hebben gehad. Afgelopen zaterdag. Dus we schrikken daar natuurlijk heel erg van. En,
0: ja.
1: Ja, heel verdrietig.
0: Ja, want ja, wat heb je zo de afgelopen dagen voor reacties en emoties waargenomen in de community?
1: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt tussen boosheid. Ik denk dat ook heel veel mensen boos zijn dat dit gebeurt naar onze community toe. En ook in deze tijd. Dat we denken van we zijn 2026, verwacht je dat we misschien toch. Dat dit niet meer kan gebeuren, maar het gebeurt toch. Dus ik denk veel boosheid ook. Mm. En ja, ook gewoon heel erg veel verdriet en ook wel zorgen. Ja, natuurlijk wel van, World Pride staat om de hoek. Wat betekent dat voor ons?
0: Ja, ja. Zometeen daarover, wat dat in de praktijk betekent en hoe groot die zorgen zijn, waar ze precies zitten. Maar ik vertelde in de inleiding al, je bent medeoprichter van Rita. Wat doen jullie precies?
1: Rita is een meldplatform. Wij verzamelen meldingen van discriminatie tegen LHBT-personen. En daarmee, de data die we daarmee verzamelen, daarmee willen we eigenlijk aantonen dat geweld of discriminatie tegen de community niet incidenteel is, maar structureel gebeurt. En dat gebeurt ook, jammer genoeg. Het is een heel triest succes wat wij hebben sinds 2 jaar. Mm. En de data die leveren wij zeg maar aan bij gemeentes, bij beleidsmakers, om te laten zien van dit is wat er gebeurt, dit is waar het gebeurt. Laten we samen proberen om dat te voorkomen in de toekomst. Dus dat is onze grootste doelstelling, om die meldingen te verzamelen.
0: Ja, nou was het nieuws van vandaag dat er meer meldingen worden gemaakt. Wat merkten jullie precies de afgelopen tijd?
1: Ja, doordat er meer zichtbaarheid is in de in het nieuws of in de op straat. Afgelopen zaterdag was natuurlijk, waren er heel veel verschillende evenementen tegelijkertijd gaande in Amsterdam.
0: Ja.
1: En wij merken dan dat de meldingen omhoog schieten. Omdat mensen dan, er gebeurt meer. Maar ik denk ook dat het komt omdat Rita nu, waar we ze heel erg dankbaar voor zijn, dat er heel veel over gesproken wordt, omdat het een belangrijk onderwerp is. Maar Rita is heel erg veel in het nieuws geweest de afgelopen paar weken. En ook als wij in het nieuws zijn, dan komen daar meldingen door. En er komen elke dag meldingen bij ons binnen, vanuit het hele land, niet alleen in Amsterdam. Maar als je ziet, nu in Amsterdam is er een piek. Vorige week was Pride Haarlem. De week daarvoor was het in Amersfoort. Dan zijn er in die regio's, dan is daar een piek. Omdat we daar ook actief zijn en daar de boel activeren. Van als je iets overkomt, meld het dan. Want als je niet meldt, dan kunnen we er ook niets doen.
0: Ja, en je zegt, we zijn meer zichtbaar. Je bedoelt ook, de community is meer zichtbaar tijdens zo'n Pride Walk bijvoorbeeld. En dat roept ook reacties op die weer tot meldingen gaan leiden.
1: Ja, helaas wel. Ja, mensen vinden daar toch wat van. En mensen die het daar niet mee eens zijn, die vinden daar wat van. En ik heb dat eerder al gezegd deze week. Ik heb heel veel mensen gesproken hierover. En wat ik ook elke keer herhaal is dat als mensen niet begrijpen wat het is om queer te zijn of om van onze community deel uit te maken, dan is dat helemaal niet erg. Maar je kan wel respect voor iemand opbrengen, denk ik, vind ik. Als je die persoon ook niet begrijpt. Maar dan, ja, dan kijk je de andere kant op. Of als je iets niet snapt of iets vervelend vindt, dan snap ik niet zo goed waarom je daar dan energie in zou steken. Dan laat je iemand met rust. En dat zou ik andersom ook doen. Als er iets is gebeurd wat ik niet leuk vind of wat ik niet begrijp, dan besteed ik daar geen aandacht aan. En dan laat ik iemand doen wat ze willen en dan laat ik ze in hun waarde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is de aard van de meeste van die meldingen?
1: De meeste van de meldingen die bij ons binnenkomen, dat gaat over uitgescholden worden op straat, uitgelachen, verkeerd behandeld worden, anders behandeld worden dan iemand anders die net voor jou aan de beurt is bijvoorbeeld. Of ja, en ook mensen die natuurlijk dan met een, nou, wat dat bedoel ik ook met die zichtbaarheid, met een pride vlag over hun schouders lopen en dan daarover aangesproken worden. En als er heftigere voorvallen zijn waar geweld bij komt kijken, dan werken we ook samen met de politie.
0: Ja.
1: Discriminatie.nl doet de back-office van Rita. Dus zij bellen alle meldingen na om te vragen of mensen geholpen willen worden en hoe we ze kunnen helpen. Dus ja, het komt bij ons. Wij sturen het ook door als we het niet kunnen oplossen, zeg maar. Of als het heftiger is dan.
0: Ja.
1: Dan dat. Ja.
0: Er zijn, zei je in het begin, nu na Berlijn, zorgen. Er is angst, mensen emotioneel. Maar maken zich ook zorgen. Deze aanslag kwam, voor zover we nu weten, vrijwel zeker uit de islamistische hoek. Is dat een scenario waar jullie ook rekening mee houden tijdens de Pride?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij hopen natuurlijk dat het een veilige Pride wordt en dat we in vrijheid kunnen vieren. Ik vond het bericht wat de burgemeester heeft geplaatst eigenlijk, ik denk dat het, ja, dat was gisteren, vond ik eigenlijk heel veel vertrouwen uitstralen en heel veel rust uitstralen. Dat er wel meer maatregelen genomen worden, dat de gemeente het serieus neemt. Maar ja, de angst, ik denk, ik kan niet voor iedereen natuurlijk spreken. Ik denk dat de angst er bij sommige mensen zeker is, maar bij mij persoonlijk heb ik zoiets van, nee, ik wil graag geloven dat dit niet vaker gaat gebeuren.
0: Nee. Hebben jullie daar contact over? Bijvoorbeeld over een dreigingsbeeld, bijvoorbeeld met veiligheidsdiensten, politie?
1: Nee, wij hebben veel contact met discriminatie.nl. Zij spreken veel met de gemeentes en wij natuurlijk zelf ook. Maar wij zijn echt in dat opzicht best wel een soort van een tussenpersoon en de lijm tussen de gemeenschap en tussen de gemeente. Maar daar, wij hebben daar niets over gehoord. Nog geen hele heftige maatregelen die iedereen zou moeten weten. Want dat is volgens mij ook wat de burgemeester zei. Dat er zeker maatregelen genomen moeten worden, maar dat het niet in de weg moet zitten van het feest. En dat het eigenlijk onzichtbare maatregelen zouden moeten zijn. En hopelijk is dat het ook, ja.
0: Een van de maatregelen die jullie wel genomen hebben, begreep ik tenminste, is het inrichten van safer spaces tijdens de Pride, waar je eventueel meldingen kan doen, waar je naartoe kan als je iets naars hebt meegemaakt. Nederland, ja, het leek altijd een gidsland. Het land waar voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen. Een buitenstaander zou denken, hoe kan het dat in ons land nog nodig is?
1: Ja, dat is. Ik denk dat we nog steeds als Nederland een voorbeeldland zijn. Ik denk ook niet dat dit nu alleen in Nederland gebeurt. Het gebeurt denk ik overal. En ik vind dat wij, wat wij nu doen met onze safer spaces, dat zijn 44 plekken door Amsterdam heen. Dat zijn een aantal musea en een aantal 40 hotels zijn dat.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we daar ook weer mee laten zien. Want wij hebben dit vanuit Rita bedacht, maar wel echt samen met de gemeente opgezet. Dat we ook nu weer inventief genoeg zijn en sterk genoeg zijn als community en als gemeente waar we mee samenwerken. Van hey, oké, het is nu eventjes, het lijkt een beetje terug te gaan, de acceptatie, maar laten we dan iets moois terug doen. En wat wij heel erg hopen is dat die safer spaces een deken van veiligheid over Amsterdam heen gooit. Waar mensen gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Dus ik denk dat we nog steeds een voorbeeld zijn. Ook als het minder goed gaat. En dat we juist met hele mooie oplossingen komen.
0: Ik wens je een mooie week en een heel mooi weekend. Dankjewel. Gerald Justin van Rita Reported Always.

0: Dat was, je verwacht het niet, I Got You Babe van Sonny & Cher. Vandaag werd bekend dat prins Bernard Junior het roer omgooit en afscheid neemt van zijn zakelijke belangen in onder andere circuit Zandvoort en het ons hier heel bekende Mediapark. De prins zelf geeft er verder geen interviews over, dus wenden we ons tot Kemal Rijker, schrijver van het boek Monarchie. Goedenavond, Kemal.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerder dit jaar werd al bekend dat het huwelijk van de prins een eind had bereikt. Nu deze stap. Is er iets aan de hand met prins Bernard Junior?
1: Nou, of er echt iets aan de hand is, dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat deze prins dit jaar bepaalde veranderingen doorvoert die zijn leven kunnen beïnvloeden. Natuurlijk het huwelijk wat ontbonden is na 25, 26 jaar zo'n beetje. En nu dus ook deze massale verkoop van al zijn belangen. En een totaal nieuwe zakelijke stap. Dus in die zin, ja, soms heb je in je leven zo'n jaar of zo'n moment dat er van alles verandert. Ik denk dat dat er aan de hand is.
0: Ja, zit hij in de midlife-crisis-leeftijd?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, oké. Hij neemt afscheid van zijn zakelijke belangen. Ik noemde net al wat voorbeelden. Circuit Zandvoort, Mediapark. Maar waar bestond er die nog meer uit?
1: Wat nog meer. IT-bedrijf Levi 9. Vastgoedportefeuilles. Pinnacle. Dus er zijn nog een aantal bedrijven, belangen waar die in zitten. Die stoot hij dus allemaal af eigenlijk. En de belangrijkste is natuurlijk Zandvoort.
0: Zandvoort, wat de prins ook duidelijk zelf op de kaart heeft gezet. En hij heeft Nederland weer op de kaart gezet door Formule 1 terug te halen naar het circuit. Mm-hmm. Dat was toch voor een groot deel zijn werk ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen daar, die van Formule 1 houden, daar ook echt heel erg blij mee zijn geweest. Mm-hmm. En daar heeft hij ook een goede sfeer mee gemaakt. Kijk, de prins is in problemen gekomen, onder andere door zijn vastgoedsportefeuilles in Amsterdam. Daar had hij meer dan 100 woningen. Een aantal woningen, er waren bepaalde vergunningen niet goed. Er waren te veel mensen in woningen, allerlei toestanden. Mm-hmm. Er zijn ook aanmaningen geweest. Dreigden met boetes. Op een gegeven moment kreeg de prins Bernard Junior ook de bijnaam Pandjesprins. Dat is heel erg blijven plakken. Is nog steeds, iedereen noemt hem nog steeds zo. En toen kwam hij ineens met die Formule 1. En de Formule 1, ja, dat is toch wel iets waar, wat ik al zei, hè, mensen echt wel, een deel van het publiek echt heel erg blij mee is.
0: Ja. Dit verkopen van al die bedrijven, ik geloof dat hij het aan zijn zakenpartners verkoopt, maar toch, die zullen ze niet gratis krijgen. Wellicht levert dat hem een aardige duit op. Weten we iets over het vermogen van deze prins?
1: Nou, de quote 500 heeft een schatting gedaan dat zijn vermogen 160 miljoen euro zou zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een mooi bedrag, Chris.
0: Ik heb het niet op de
1: bank. Ik heb het ook niet op de bank. Dus daar kun je vast nog wat mee doen. Mm-hmm. En de aankondiging vandaag dat hij gaat investeren in de AI, ja, dat ligt ook wel haast wel voor de hand, zou ik bijna zo zeggen.
0: Ja, zometeen iets meer over het mogelijke perspectief daarvan. Maar mm-hmm. voor de duidelijkheid, dat vermogen heeft hij zelf verdiend, hè? Hij krijgt verder geen toelage omdat hij prins is. Hoe zitten die regels precies in elkaar?
1: Nou, het zit als volgt. De prins is lid van de koninklijke familie, maar hij is geen lid van het koninklijk huis. De leden van het koninklijk huis krijgen ieder jaar een toelage. Dus dat zijn de koning, koningin Maxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia. Die krijgen een persoonlijke toelage, een uitkering zo je wil. Hmm. Daar moeten ze ook taken voor verrichten. Dat kun je ook wel zien. En dan heb je zeg maar de leden van de koninklijke familie. Daar behoort deze prins toe. Ja. En dat is een minor royal, zoals we dat noemen. Dus zij zijn de minor royals. Uh-huh. En die minor royals zijn bij Nederland afgesproken. Die moeten hun eigen broek ophouden. Dus wat zij moeten doen is hun eigen geld verdienen. En dat is dus ook wat deze prins doet. En hij is daar in die zin. Ja, je ziet dus dat er zijn controversies geweest. Er is verontwaardiging geweest. Maar hij heeft toch, als het klopt, die 160 miljoen, heeft hij toch bij elkaar verdiend.
0: Ja, dat zeker. Je zegt het al, er zijn wat dingen geweest. Je noemde zijn bijnaam al. Er waren verder wat kwestietjes rond het beoordelingsvermogen van deze prins. Wat dubieuze zakenpartners. Een Nederlandse uitbater van een pornosite. Een Servische zakenpartner met een flinke lucht eraan. Weten we eigenlijk hoe er binnen het Koninklijk Huis over de activiteiten van neef Bernard worden gedacht?
1: Nou, wat we waarschijnlijk weten is dat koningin Beatrix in de tijd echt niet blij was met deze toestanden. Er was namelijk ook een dispuut met de Belastingdienst. Zijn eerste bedrijf waarbij die pakketjes niet rondbezorgen door studenten met OV-jaarkaarten. Ja. En daar waren bepaalde premies niet betaald.
0: Ritsen dus heette dat, naar de minister. Ja, dat was,
1: ja precies. En daar, was de koningin, daar was de koningin niet blij mee. Hmm. Dus dat is een, hoe zeg je dat? Dat is wel een beetje bekend. En ja, de koning zelf, de huidige koning, zou ook niet blij zijn geweest. Maar waarschijnlijkheid met de negatieve publiciteit die dat heeft veroorzaakt. Hè? De pandjesprins, het frame, wat we nog steeds gebruiken voor deze prins. Prins zelf heeft ook zelf in de media daar nooit echt, in teruggevochten. Hmm. In die zin. Heeft nooit zijn verhaal uitgebreid gedaan. Nee. Dat had hij kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Waardoor dus het frame ook is blijven plakken. Ja. Dus zo zie je dus dat met de jaren zo gaat. Ik denk dat ze daar niet altijd even blij mee zijn, maar een goed voorbeeld, afgelopen Koningsdag, ja, ik was erbij in Friesland, toen was deze prins er ook gewoon. En dan zie je dat alles gaat gewoon zoals het gaat.
0: Ja, goed, je zei het net al, nu dus alles op de AI. Dat zegt ook wel wat over de prins, hè? Want hij neemt graag risico's.
1: Ja, hij neemt risico's. Ik denk dat AI nu helemaal booming en hot is. Ik denk dat de hele wereld in AI wil investeren. Deze prins dus ook. En de vraag is natuurlijk wat zo'n investering doet. Want kijk, iedereen zegt nu AI, dat sky is the limit. Maar dat we weten ook dat zo'n soort markt kan ook barsten. Ja. Op een gegeven moment hebben we ook met de IT-bubbel gezien, begin jaren 2000. Dus je ziet dus dat dat is een investering. Het kan. Alleen de vraag is natuurlijk, waar eindigt het? En dat is het risico wat deze prins neemt. En dat, dat is ook een beetje de rode draad. Wat hij doet, zakelijk risico's nemen. En het randje opzoeken. En daar ook niet al te bewust van zijn. Je ziet ook telkens als je dan in media, al dan niet in onderzoeksverhalen, zie je ook terug dat de prins vaak verontwaardigd is over de ophef. Het niet begrijpt. En dat is ook wat er in die stukken staat, onder andere. Ja, en dan vraag je jezelf af, waarom? Hoe zit dat? Ja, dat heeft toch ook met misschien karakter of met de persoon of met de beoordeling te maken. Ja, dat is lastig. Heel lastig.
0: We gaan deze nieuwe zakenrichting van de prins met belangstelling volgen. Dankjewel, Kemal Rijken. Door meteen met het volgende onderwerp. Morgen ontvangt president Trump de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds de start van de oorlog met Iran. Maar het is al de achtste keer sinds Trump voor de tweede keer president werd. Ines Polak, oud-correspondent in Israël en vaste gast van het Oog. Goedenavond, Ines.
2: Goedenavond.
0: Ja, het eerste bezoek sinds de oorlog met Iran begonnen is, op een moment dat de relatie niet al te hartelijk is. Wat verwacht je? Wat voor bezoek wordt het?
2: De relatie is inderdaad een beetje gespannen. En Trump heeft ook de nodige dingen gezegd de afgelopen tijd over Netanyahu, die niet heel vriendelijk waren.
0: Crazy.
2: Ja, en nog zo'n paar dingen. Aan de andere kant denk ik dat ze het beide naar buiten toe echt heel vriendelijk willen houden. Trump heeft verleden week ook al uitgeroepen van, ik heb Netanyahu nu voor mijn oorlog met Iran niet nodig, maar als ik hem nodig zou hebben, dan zou hij daar binnen een minuut klaar voor zijn. Hmm. Trump heeft er belang bij om Netanyahu in toom te houden. Dat hij geen obstakel kan zijn op allerlei gebieden in zijn onderhandelingen met Iran. Netanyahu heeft er belang bij, zeker met het oog op verkiezingen in oktober, dat hij nog steeds Trump kan voorstellen naar buiten toe als zijn grote vriend met wie hij een hele goede relatie heeft. Aan de andere kant hebben beide nu verlanglijstjes die eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben. Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
0: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Mm-hmm. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen. En die breiden zich uit naar allerlei andere gebieden waar ze ook andere belangen hebben. Namelijk, kijk naar Libanon. Iran eist van Trump dat Israël zich daar aan een staakt het vuren houdt, op zijn minst, zo niet zich terugtrekt. Israël is zeker niet van plan zich daar terug te trekken en wil eigenlijk het liefst nog Hamas Hezbollah uitschakelen.
0: Ja.
2: Hetzelfde geldt voor Gaza. Trump wil graag iets met Gaza toch, dat het dat er een soort van gewerkt wordt naar een oplossing.
0: Ja.
2: Netanyahu is zeker niet van plan om zich terug te trekken uit Gaza. En we hebben nu de afgelopen dagen ook weer dat de Westoever oplaait.
0: Ja.
2: Was een interessant gegeven vandaag. Iets van 600 oud-militairen, hoge pieten, Israëli's, hebben een brief geschreven aan Trump of hij Netanyahu duidelijk kan maken dat hij die kolonisten niet hun gang moeten laten gaan en dat hij ze in toom houdt en dat ze waarschuwen Trump eigenlijk van daar kan het oplaaien en dat kan weer de hele regio in vlam zetten.
0: Oké, dus even recapituleren, twee mannen met twee totaal verschillende verlanglijstjes. Ja. Volstrekt tegengestelde belangen. Die toch voor de buitenwereld moeten laten zien. Kijk, we gaan goed met elkaar om. Dat belang lijkt me voor Netanyahu met die verkiezingenopkomst iets groter dan voor Trump. Want in Trump zijn achterban is ook groeiende kritiek op de manier waarop hij zich door Netanyahu in die oorlog met Iran heeft laten rommelen. Dus,
2: ja, maar ja. Ik denk dat Trump moet laten zien dat hij in Netanyahu nog altijd een partner heeft waar hij goed mee samen kan werken. Dat hij de baas is en dat Netanyahu doet wat hem gezegd wordt. En op de achtergrond is het ook niet zo dat Israël helemaal buiten de huidige oorlog staat. Israël levert nog inlichtingen die heel belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.
0: Mm-hmm.
2: De vliegvelden in Israël staan weer vol met die grote tankvliegtuigen van de Amerikanen. Er wordt absoluut ook militair samengewerkt zonder dat Israël direct betrokken is bij uitvoerende taken. Maar en waarschijnlijk wil Trump, ik kan niet in zijn hoofd kijken, heb ik nooit gekund en ik weet niet hoe die. Hij wil waarschijnlijk toch een uitbreiding van wat de Abraham-akkoord zijn.
0: Ja, dat is,
2: dat zijn de akkoorden die hij in zijn eerste termijn heeft gesloten. Normalisatieverdragen tussen Israël en de Emiraten, Bahrein, Marokko en Sudan.
0: Ja.
2: Het beeld wat Trump waarschijnlijk heeft, is dat hij ooit toch nog is die grote vredestichter zal zijn.
0: Mm-hmm.
2: Die ook vrede brengt tussen Israël en Saoedi-Arabië, Israël en Syrië, Israël en Libanon enzovoort. Dus hij heeft er belang bij om samen te werken met Netanyahu. Daar is dan weer een grote maar, zoals altijd maar.
0: Mm-hmm.
2: Hij weet ook niet zeker dat Netanyahu het na de verkiezingen nog zit. Het kan best zijn dat hij nieuwe partners tegenkomt.
0: En in die tussentijd, we kennen Trump als een transactionele president. Voor wat hoort wat.
2: Ja.
0: Wat zou Netanyahu in zijn achterzak kunnen hebben om Trump een beetje gunstig te stemmen?
2: Nou, gek genoeg waren de afgelopen dagen heeft Netanyahu hem een paar kruimels gegeven.
0: Oké. Okay.
2: Er was een soort, dat heet dan een pilot, waarbij voor het eerst Israël zich heeft teruggetrokken uit een heel klein deeltje van Libanon. En dat heeft overgedragen aan het Libanese leger als teken van goede wil. En het Libanese leger heeft dan tot taak om uiteindelijk Hezbollah te ontwapenen. Niemand denkt dat dat gaat gebeuren. Maar dat is een voorbeeld van wat Israël wel kan doen voor Trump. Hetzelfde is in Gaza gebeurd. Gisteren werd voor het eerst na een hele lange tijd toestemming gegeven aan, dat heet dan de internationale stabilisatiemacht. Die treedt op onder Trumps vredesboord. Dat wat hij in dat tijd heeft opgericht. Die mochten voor het eerst naar binnen. Ook weer om een heel klein stukje land in Gaza, waar ze dan zogenaamd kunnen beginnen met hun project van wat uiteindelijk moet leiden naar een oplossing tussen Israël en Hamas. Dat zit er allemaal niet in.
0: Nee.
2: Maar Netanyahu heeft dus wel wat dingen waarbij die Trump een handje kan helpen om Trump te laten zeggen van kijk eens, ik ga door met mijn vredespogingen in het Midden-Oosten en dat lukt mij.
0: Ja, maar als Trump die relaties met de Arabische wereld en die Abraham-akkoorden nieuw leven wil inblazen, dan zal hij toch ook moeten zorgen dat bijvoorbeeld dat geweld op de Westoever stopt of minder wordt. Denk je dat hij Netanyahu daar rechtstreeks op aan gaat spreken?
2: Ja, absoluut. Ik denk absoluut. Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen, hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook ja, toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: Ja, dus voor Netanyahu is niet het gevaar dat hij gezien wordt als een vazal van Trump. Voor Netanyahu is het alleen maar belangrijk dat hij morgen kan laten zien, kijk, we zijn nog steeds goede maatjes.
2: We zijn nog steeds redelijk goede maatjes.
0: Ja. Oké, en denk je dat dat gebeuren gaat?
2: Ik heb mijn glazen bol thuis gelaten, maar ik denk wel. Het is ook een opmerkelijke ontmoeting. Ze ontmoeten elkaar om 11 uur. Om 2 uur is al, en dat is het officiële doel van waarom Netanyahu naar Amerika is gereisd, de begrafenis van Lindsey Graham. In die tussentijd moet kennelijk Trump ook nog Zelensky ontmoeten. Dus het zal niet een lange ontmoeting zijn.
0: Nee. Lindsey Graham was natuurlijk de grootste bondgenoot van Netanyahu in Washington, zo'n beetje, de senator. Ja. Ja, oké. Okay. Goed, nou, spannend wat er morgen gebeurt. Dankjewel, Ines Spanjaar. Graag gedaan.

0: Ja, dat was Wham! Freedom. George Michael en Andrew Ridgeley. Voor het grote publiek, dus beter bekend als Wham!, hebben niet alleen met hun muziek een grote stempel gedrukt op onze culturele geschiedenis. Ze waren namelijk ook de eerste westerse popact die in het communistische China op het podium stond. In april 1985 waren ze daar 10 dagen en gaven 2 optredens, eentje in Beijing en eentje in Guangzhou. Vanaf morgen draait de documentaire Wham! 10 Days in China in de bioscoop, met daarin nooit eerder vertoonde beelden uit die tijd.
1: China had been closed for centuries.
2: A groove.
1: Wham's timing was exquisite. There was a hunger in China for connection with the West.
3: My eyes were on George Michael. It's so sexy.
0: En wie erg naar deze documentaire uitkijkt, is journalist en oud-China-correspondent Marieke de Vries.
4: Zeker.
0: In de studio. Goeieavond. Ja. Jij was daar van 2012 tot 2019. Maar dit was veel eerder. Wem heeft bij jou, heb ik begrepen, een zaadje geplant dat uitgroeide tot jouw werk als correspondent in China. Hoe is dat gekomen?
4: Nou ja, dat nummer wat je er net hoorde, Freedom. Ja, toen ze dat uitbrachten, zat daar een videoclip bij. En dit is de tijd van MTV, dus daar werd het vaak op gedraaid. Waarin allemaal opnames in vertoond werden van hun optredens in China. En het was voor mij mijn eerste kennismaking met dat land. Ik was groot fan van Wham. Ze waren mijn idolen.
0: Hoe oud was je?
4: 12 in 1985. Nou, de clip kwam geloof ik uit in 1986. Maar ja, die heb ik alleen maar gekeken en het nummer grijs gedraaid. Omdat het zo fascinerend was wat ik zag. Mm. En hoe die jongens daar ook eigenlijk als een soort buitenaardse wezens rondliepen. Met hun gefeunde haren en flamboyante kleding. En tussen allemaal Chinezen die toen nog, het was onder Deng Xiaoping, in een soort Mao-pakjes. Ja. Ja, het was grijs, het was groen, het was donkergrijs wat mensen droegen. En daar kwamen 2 van die mooi boys.
0: Ja.
4: Met hun mooie pakken en blouses die tot aan hun navel ongeveer open stonden.
0: En je zegt het waren mijn idolen. Ja. Moet ik mijn meisjeskamer helemaal vol?
4: Helemaal vol, ja. Oh, tot op het plafond hing George Michael. Dat was hem vooral. Niet zozeer Andrew, maar die mogen dan ook bij, hè, op de posters.
0: Ja. Hoe kwamen ze daar eigenlijk? Hoe kwam een popduo uit Engeland in 1985 in China terecht?
4: Ja, hun manager, Simon Napier-Bell, die heeft het voorgesteld uit eigenlijk publiciteitsoogpunten. De jongens wilden graag hun LP van die tijd, waar Freedom ook op stond, heette Make It Big. Nou, dat wilden ze ook doen. Ze wilden Make It Big en ze wilden naar Amerika. Maar in die tijd, als je groot wilde worden in Amerika, moest je eindeloos toeren, concerten afdraaien. En dat wilde George Michael niet, om zijn stem te sparen. Dus Napier-Bell, die manager van ze, kwam met een list. En zei, we gaan naar China. Want dan halen we absolute publiciteit. Want dan zijn we de eerste buitenlandse westerse popact. En dan halen we de nieuws en de kranten en zo ook in de Verenigde Staten. En dat gebeurde ook. En hij heeft, die Napier-Bell, die had er ook wel wat slinkse tactieken voor gebruikt. Want ook Queen was in de running om als eerste westerse popgroep in China op te treden. Maar die Napier-Bell die heeft toen 2 brochures gemaakt voor de Chinese autoriteiten. 1 over Wham, waarin George Michael als een soort deugd luchtelijke man werd afgebeeld met keurige mooie pakken aan. Mm-hmm. En Freddie Mercury in de Queen brochure die hij had laten maken. Natuurlijk wat ruiger en wat meer flamboyant. Dus kozen de Chinese autoriteiten veilig voor Wham. Want dat was dan een rustig zogenaamd popbandje uit Engeland.
0: Ja. Hoe ging dat toen in China? Want het was dus allemaal door de staat gecontroleerd. Werden mensen voorbereid? Want ze hadden geen idee wat ze gingen zien natuurlijk.
4: Nee, en degene die een ticket...
0: Het zat echt nog dicht, hè? Dat
4: ja, het zat nog dicht, maar Deng Xiaoping wilde wel hervormen. Ja. Hè? Wilde het land openstellen vooral. Want dat was wat de Chinezen hieruit wilden halen. Die wilden laten zien aan het buitenland, we zijn open voor business. We staan open voor contact met het Westen. En we willen kijken of we investeerders kunnen aantrekken. Natuurlijk allemaal zwaar gecontroleerd nog door de Communistische Partij. Maar het was wel het doel van de Communistische Partij met zo'n Westerse band aan te trekken van, kijk, jullie krijgen een kijkje in ons land, kom naar ons toe. Ja, en hoe het ging, wie de tickets kregen, die de kaartjes konden kopen, 12.000 mensen in Beijing. Dat was veel personeel, maar ook familieleden van mensen die op ministeries werkten. Dus de elite natuurlijk, de hogere klasse in het land. En die kregen, als je de ticket kreeg, kreeg je ook een cassettebandje met op de ene kant van het cassettebandje de liedjes van Wham, zoals Wham ze zongen. En op de andere kant van het cassettebandje de liedjes gezongen door een Chinese zanger, zodat ze ook de teksten in het Mandarijn konden horen.
0: Oké. En wat voor impact heeft het gehad, denk je, in China?
4: Nou, toch wel aanzienlijk wat. Keizer Kuo was daar bijvoorbeeld bij. Dat was een van de. Hij heeft later een metalband opgericht in het Chinees. Dus die zei, ik ben enorm beïnvloed door die westerse klanken. Daardoor durfde ik ook meer. Maar ook bijvoorbeeld Rose Tang. Die heeft wel eens een interview gegeven aan de Washington Post. Dat is een van de grote leidsters van het protest op de
0: Tiananmen.
4: Ja, Tiananmen, Plein van de Hemelse Vrede. En zij zei, die muziek van Wham, die draaiden wij in onze ondergrondse feesten in Chongqing. En dat was de muziek van de opstand van een revolutie.
0: Ja, want ik heb andere voorbeelden. Ik ben iets ouder. Mijn voorbeelden zitten dan meer in Oost-Europa. De Velvet Underground die in Praag op bezoek gingen bij Václav Havel. En dat heeft daar echt invloed gehad. Maar je zou, het gaat een beetje te ver om een rechte lijn naar Tiananmen te trekken waarschijnlijk. Maar dat soort invloed is er dus
4: dat
0: wel geweest.
4: Is het zeker geweest, ja. Het openen de ogen van mensen. Het was ook, George Michael heeft later gezegd, het is een van de meest ongemakkelijke concerten geweest, natuurlijk, die ooit gegeven heeft. Want de mensen die de zaal binnenkwamen, het was in het gymnasium, in het Workers Gymnasium van Beijing, die hadden de opdracht gekregen, ga zitten, niet bewegen, niet klappen, niet dansen. Nou, als iets draait bij Wham, waar het om draait met hun muziek, is dat er gedanst wordt. Het is opzwepende muziek en dat de mensen gingen klappen. Dus die jongens probeerden het publiek ook aan het klappen te krijgen, maar dat lukte maar niet. En George Michael heeft later in een interview gezegd van, later begreep ik pas dat hun ritme ook niet is. Ik moest ze eigenlijk leren klappen op westerse muziek. Ja. En daarna is dat door Chinese grote artiesten is dat overgenomen. Die westerse beat en dus ook de metal beat. En die waren daarbij aanwezig en die zeggen nog steeds dat dat van invloed is geweest op de moderne Chinese muziek, zoals we ze nu in de karaoke zingen bijvoorbeeld.
0: Ja. Jij was in China correspondent toen George Michael overleed. Was dat nog groot nieuws daar?
4: Ja, dat was zeker groot nieuws. En ook de leiders, zeg maar, de Communistische Partij heeft toen een communiqué uit doen gaan hoe historisch en baanbrekend en veel betekenend zij zijn geweest voor de opening up van China. Dus ook de autoriteiten daar erkennen dat.
0: En die beelden die jij als meisje van 12 of 13 zag, heb je daar nog iets van teruggevonden toen je ooit in China terecht kwam als correspondent? Was er nog een relatie tussen die twee? Of?
4: Baar weinig. Ja, de Chinese muur stond er natuurlijk nog. Waar zij op aan het dansen en gekke dingen aan het doen waren. Gekke fratsen uithaalden in die videoclip. Maar verder is het een volkomen ander land geworden. Hè? Dus al die mensen in Mao-pakjes zijn nu hele moderne Chinezen. Ze lopen nu voor natuurlijk op vele gebieden, ook op ons. En je zag daar bijvoorbeeld ook nog de snelweg die er nu is van het vliegveld naar Beijing. Daar zag je eigenlijk een grote soort laan met bomen die het toen was. Aha. Er was eigenlijk nog niks en iedereen zat op de fiets. En je ziet ze met nieuwsgierigheid kijken naar George Michael en Andrew Ridgely, die op dezelfde manier naar de Chinezen keken. En zo werd van beide kanten eigenlijk een venster op elkaar geopend. Ja. Dat is natuurlijk toch die verbintenis. Er zijn maar weinig momenten dat culturen echt met elkaar kennis kunnen maken op alle gebieden. En die kans heeft natuurlijk Wham ons ook gegeven door deze stunt uit te halen die eigenlijk alleen maar was om beroemd te worden in Amerika.
0: Ja, en nu is er een film, zoveel jaar later. Waarom pas nu eigenlijk?
4: Nou, die film die is al gedraaid tijdens die tournee. Ze hebben twee concerten dus gegeven, zoals je eerder al zei. En gedurende die 10 dagen is er gefilmd door een regisseur, door Lindsay Anderson, die bekend stond als een regisseur van zeg, de Nouvelle Vague-achtige films in Engeland. En die zei ook later, ja, ik heb het eigenlijk alleen voor het geld gedaan. En die heeft er een hele saaie montage van gemaakt. Er is heel veel materiaal niet gebruikt en dat is nu gevonden. Dat is nooit eerder getoond aan de buitenwereld. En dat kunnen we nu gaan zien.
0: Heel goed.
4: Ik kan niet wachten.
0: Wanneer ga je?
4: Ja. Zo snel mogelijk.
0: Hartstikke bedankt, Marieke de Vries. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Hiel.
5: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: NPO Radio 1
7: Podcast.
8: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
9: Merel.
10: Christian Vlokstra.
11: Yvette van Boven.
12: Op de Boezeda.
13: Stefan Stassen.
8: Wat lezen.
14: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
8: Luisteren.
15: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
8: Of kijken zij.
16: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
8: Wat raden ze aan deze zomer?
17: Geweldig, maar heb ik mijn bril pakken.
18: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
6: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
19: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migros.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potje.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen.